0: Radio M Utrecht. In Midden-Nederland op FM 93.1 en DAB+. Wereldwijd via radioMUtrecht.nl en de app. Radio M
1: Utrecht. Dit is Martijn van Beek met het NOS Journaal. De Amerikaanse regering heeft tientallen tot nu toe geheime stukken over vermeende UFO-waarnemingen openbaar gemaakt. Volgens het Witte Huis moet dat leiden tot meer openheid na jarenlange speculatie. Er zit een stuk bij over een waarneming voor de Nederlandse kust in 1948. De Amerikaanse luchtmacht zag bij Zeeland een onbekend straalvliegtuig dat extreem versnelde, rook- en condenssporen achterliet en mogelijk raketondersteuning gebruikte. Het vloog sneller dan straaljagers uit die tijd. Het toestel kwam nooit genoeg dichtbij om goed bekeken te worden. Bij de stukken zitten verder korrelige foto's van wat wordt genoemd ongeïdentificeerde fenomenen die tijdens de Apollo 12-missie op de maan werden gemaakt. Er komt een tijdelijk staakt het vuren tussen Rusland en Oekraïne op verzoek van de Amerikaanse president Trump. Het bestand geldt voor de komende dag, overmorgen en maandag. Ook zullen Oekraïne en Rusland tijdens het bestand beide 1000 gevangenen uitwisselen. In Leeuwarden is per ongeluk een zandheuvel met nesten van oeverzwaluwen met de grond gelijk gemaakt. Een fietser zag eerder deze week dat de vogels bezig waren om nesten te bouwen in de zijkant van een zandheuvel bij een nieuwbouwproject. Een dag later bleek dat de bult was bedekt met een nieuwe laag zand en dat alle nesten waren verdwenen. Volgens de omgevingsdienst waren die nesten nog leeg. De gemeente Leeuwarden erkent dat het is misgegaan, heeft de heuvel hersteld en nog een tweede zandheuvel geschikt gemaakt. Daar zijn inmiddels alweer zwaluwen gesignaleerd. De voetbalvrouwen van PSV zijn landskampioen geworden door een overwinning op ADO Den Haag. In Eindhoven werd het 2-0. Het is hun eerste kampioenstitel en het is dus ook voor het eerst dat zowel de vrouwen als de mannen van PSV de titel in hetzelfde seizoen binnenhalen. Het weer helder bij 5 tot 8 graden. Overdag eerst zon, maar later ook stapelwolken. Het blijft droog en het wordt 18 tot 21 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Dit is Radio M Utrecht. Altijd het laatste nieuws en de beste muziek van toen en nu.
2: M non-stop. Voor thuis, op het werk en onderweg.

0: OM Utrecht. In Midden-Nederland op FM 93.1 en DAB+. Wereldwijd via radioomutrecht.nl en de app.
1: Dit is Martijn van Beek met het NOS Journaal. Bij de Duitse vrouw die aan boord van het Nederlandse cruiseschip Hondius overleed, is het Hantavirus vastgesteld. Van haar was deze week lichaamsmateriaal meegenomen tijdens een van de evacuatievluchten van andere opvarenden naar Nederland. Hier is getest op de Andes-variant van het virus en die uitslag was positief. Daarmee komt het aantal bevestigde besmettingen op 6, meldt de Wereldgezondheidsorganisatie. Daarnaast zijn er nog 2 vermoedelijke besmettingen. Bij alle bevestigde gevallen gaat het om de Andes-variant die van mens op mens kan worden overgedragen. Aan boord van de Hondius zijn nu nog circa 150 mensen. Het schip wordt morgenavond in de haven van Tenerife verwacht, waarna er nog 13 Nederlandse passagiers en bemanningsleden zo snel mogelijk naar Nederland worden gebracht en daarna gaan zij 6 weken in thuisquarantaine. De Amerikaanse regering heeft tientallen tot nu toe geheime stukken over vermeende UFO-waarnemingen openbaar gemaakt. Volgens het Witte Huis moet dat leiden tot meer openheid na jarenlange speculatie. Er zit een stuk bij over een waarneming voor de Nederlandse kust in 1948. De Amerikaanse luchtmacht zag bij Zeeland een onbekend straalvliegtuig dat extreem versnelde, rook- en condenssporen achterliet en mogelijk raketondersteuning gebruikte. Het toestel kwam nooit genoeg dichtbij om goed te worden bekeken. Er komt een tijdelijk staakt het vuren tussen Rusland en Oekraïne op verzoek van de Amerikaanse president Trump. Het bestand geldt voor vandaag, morgen en maandag. Ook zullen Oekraïne en Rusland tijdens het bestand beide 1000 gevangenen uitwisselen. De presidenten Zelensky en Poetin kwamen allebei eerder al met voorstellen voor een staakt het vuren. Poetin wilde dat graag voor vandaag, als de dag van de overwinning op de nazi's wordt gevierd. Zelensky wilde dat het afgelopen woensdag al zou ingaan. Maar er kwamen donderdag en gisternacht toch zware Russische aanvallen op Oekraïnse steden. Het weer helder bij 5 tot 8 graden. Overdag eerst zon, maar later ook stapelwolken. Het blijft droog en het wordt 18 tot 21 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Dit is Radio M Utrecht. Altijd het laatste nieuws en de beste muziek van toen en nu.
2: M non-stop. Voor thuis, op het werk en onderweg. Radio.

0: Radio M Utrecht. In Midden-Nederland op FM 93.1 en DAB+. Wereldwijd via radioMUtrecht.nl en de app.
1: Dit is Martijn van Beek met het NOS-journaal. Bij de Duitse vrouw die aan boord van het Nederlandse cruiseschip Hondius overleed, is het hantavirus vastgesteld. Van haar was deze week lichaamsmateriaal meegenomen tijdens een van de evacuatievluchten van andere opvarenden naar Nederland. Hier is getest op de Andes-variant van het virus en die uitslag was positief. Daarmee komt het aantal bevestigde besmettingen op 6. Daarnaast zijn er nog 2 vermoedelijke besmettingen. Aan boord van de Hondius zijn nu nog circa 150 mensen. Het schip wordt morgenavond in de haven van Tenerife verwacht, waarna er nog 13 Nederlandse passagiers en bemanningsleden zo snel mogelijk naar Nederland worden gebracht. Daar gaan zij 6 weken in thuisquarantaine. De gemeente Den Bosch stelt een besluit over een gepland asielzoekerscentrum uit. Na meerdere protesten tegen de komst van het centrum op de grens van het dorp Engelen en Den Bosch las de gemeente extra informatiemomenten in. De gemeente wil voor een periode van maximaal 15 jaar een groep van 50 jonge vluchtelingen opvangen op een bedrijventerrein. Tegen dat plan is meermaals geprotesteerd, onder meer met een blokkade van de snelweg A59. De gemeente organiseert nu meer informatiebijeenkomsten en daarom besluit de gemeenteraad niet in juli over het AZC, maar in september. Met een speciale show in de Royal Albert Hall in Londen heeft de Britse omroep BBC de 100ste verjaardag gevierd van David Attenborough. Artiesten en andere speciale gasten feliciteerden de bioloog en natuurdocumentairemaker. Prins William zei dat Attenborough de manier heeft veranderd waarop we kijken naar ons enige thuis, planeet Aarde. Koning Charles bedankte de jarige voor zijn werk in een speciale videoboodschap met een hoofdrol voor Molly, de hond van koningin Camilla. Aan het eind van de show kondigde de BBC aan dat David Attenborough binnenkort het commentaar zal verzorgen bij een nieuwe documentaire serie. Het weer helder bij 5 tot 8 graden. Overdag eerst zon, maar later ook stapelwolken, de meeste in het noorden en oosten. Maar het blijft droog en het wordt 18 tot 21 graden. Dit was het NOS-journaal.
0: Dit is Radio M Utrecht. Altijd het laatste nieuws en de beste muziek van toen en nu.
2: M non-stop. Voor thuis, op het werk en onderweg.

0: Radio M Utrecht. In Midden-Nederland op FM 93.1 en DAB+. Wereldwijd via radiomutrecht.nl en de app.
1: Dit is Martijn van Beek met het NOS-journaal. Bij de Duitse vrouw die aan boord van het Nederlandse cruiseschip Hondius overleed, is het Hantavirus vastgesteld, waarmee het aantal bevestigde besmettingen uitkomt op 6. Daarnaast zijn er nog 2 vermoedelijke besmettingen. Aan boord van de Hondius zijn nu nog circa 150 mensen. Het schip wordt morgenavond in de haven van Tenerife verwacht, waarna er nog 13 Nederlandse passagiers en bemanningsleden zo snel mogelijk naar Nederland worden gebracht. Daarna gaan zij 6 weken in thuisquarantaine. Er komt een tijdelijk staakt het vuren tussen Rusland en Oekraïne op verzoek van de Amerikaanse president Trump. Het bestand zou moeten gelden voor vandaag, morgen en maandag. Ook zullen Oekraïne en Rusland tijdens het bestand ieder 1000 gevangenen uitwisselen. De Amerikaanse regering heeft tientallen tot nu toe geheime stukken over vermeende UFO-waarnemingen openbaar gemaakt. Er zit ook een stuk bij over een waarneming voor de Nederlandse kust. In 1948 zou de Amerikaanse luchtmacht een onbekend vliegtuig hebben gezien dat veel sneller vloog dan straaljagers uit die tijd. Het Witte Huis zegt dat het vrijgeven van de stukken moet leiden tot meer openheid na jarenlange speculaties. De gemeente Den Bosch stelt een besluit over een gepland asielzoekerscentrum uit. In het AZC wil de gemeente voor een periode van maximaal 15 jaar een groep jonge vluchtelingen opvangen. Daartegen is meermaals geprotesteerd, onder meer met een blokkade van de A59... Er komen nu meer informatiebijeenkomsten en pas in september neemt de Raad een besluit. Met een speciale show in de Royal Albert Hall in Londen heeft de Britse omroep BBC de 100ste verjaardag gevierd van David Attenborough. Onder meer koning Charles en prins William feliciteerden de bioloog en natuurdocumentairemaker. Aan het eind van de show werd bekend dat David Attenborough binnenkort het commentaar verzorgt bij een nieuwe documentaire serie. Het weer, eerst vrij veel zon en later op de dag ook stapelwolken, de meeste in het noorden en oosten. Het blijft droog en het wordt 18 tot 21 graden. Dit was het NOS-journaal.
0: Dit is Radio M Utrecht. Altijd het laatste nieuws en de beste muziek van toen en nu.
2: M non-stop. Voor thuis, op het werk en onderweg.

0: back into the flow now, ooh.
1: Oops, Spurs.
0: To the flow now, ooh.

0: Radio M Utrecht. In Midden-Nederland op FM 93.1 en DAB+. Wereldwijd via radioMUtrecht.nl en de app.
1: Annette Schut met het NOS Journaal. Bij de Duitse vrouw die aan boord van het Nederlandse cruiseschip Hondius overleed, is het Hantavirus vastgesteld. Van haar was deze week lichaamsmateriaal meegenomen tijdens een van de evacuatievluchten van andere opvarenden naar Nederland. Hier is getest op het virus en die uitslag was positief. Daarmee komt het aantal bevestigde besmettingen op 6, meldt de WHO. Daarnaast zijn er nog 2 vermoedelijke besmettingen. Bij alle bevestigde gevallen gaat het om dezelfde variant. Het Amerikaanse leger heeft gisteren 2 Iraanse olietankers uitgeschakeld. Volgens de VS probeerden de tankers, ondanks een blokkade, een Iraanse haven in de Golf van Oman binnen te varen. Het Iraanse ministerie van Buitenlandse Zaken noemt de Amerikaanse acties vijandig en in strijd met het staakt het vuren. Toch zegt president Trump dat het staakt het vuren nog steeds stand houdt. Hij dreigt opnieuw om grootschalige bombardementen te hervatten als Iran geen akkoord accepteert over het heropenen van de zeestraat en het terugschroeven van zijn nucleaire programma. In Amsterdam en Zwalmen woeden sinds vannacht grote branden bij metaalverwerkingsbedrijven. De brand in Amsterdam ontstond bij een recyclingbedrijf in het westelijk havengebied. Een grote hoeveelheid schroot staat daar in brand. Daarbij zijn harde knallen gehoord. Waardoor die zijn ontstaan is niet bekend. De brand in Zwalmen ontstond vanochtend vroeg in een hoop metaalafval. Ook daar werden knallen gehoord. Peter Madjar wordt vandaag geïnstalleerd als premier van Hongarije. Daarmee komt na 16 jaar een eind aan het premierschap van Viktor Orbán, die dit jaar een zware verkiezingsnederlaag leed met zijn partij Fidesz. De verkiezingen werden gezien als de belangrijkste van het jaar in Europa. Jarenlang was Hongarije Ruslands meest loyale bondgenoot binnen de EU. Het weer, eerst vrij veel zon, later op de dag ook stapelwolken, de meeste in het noorden en oosten, blijft droog bij 18 tot 21 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: Met buitenzonwering van de Kroon hou je energiekosten in toom. We hebben rolluiken, screens, terras en pergola zonwering en nog veel meer. Want zonwering koop je gewoon bij de Kroon.
3: Woonboulevard Utrecht is met hemelvaart open, met 60 woonwinkels en gratis parkeren. Kijk op woonboulevardutrecht.com.
4: Woonboulevard Utrecht, iedereen is er thuis.
5: Zonwering met snelle levertijden. Koop je gewoon bij de Kroon.
0: Radio M Utrecht. Altijd het laatste nieuws en de beste muziek van toen en nu.
6: M non-stop. Voor thuis, op het werk en onderweg. Radio.

0: EVR Wooncomfort zorgt ervoor dat de zon wel mag binnenkomen, maar dan wel op jouw voorwaarden. Zonwering waarin luxe, rust en comfort samenkomen. Kom langs in Houten of kijk op bvrwooncomfort.nl. BVR. Hoe het hoort.
1: Dit is een uittip.
2: Koninklijk shoppen en royaal genieten doe je op Zomerver Soestdijk. Van 14 tot en met 17 mei kun je genieten op het landgoed van Paleis Soestdijk. Shoppen bij de leukste pop-up stores. Een wandeling door de paleistuinen, workshops en nog veel meer. Kijk voor meer info op zomerversoestdijk.nl.
1: Dit was een uittip.
0: Bereid je woning voor op de zomer. Met BVR Wooncomfort in Houten.
3: Op zoek naar de perfecte badkamer? En volop keuze? En de mooiste merken? En uitsluitend de beste materialen? En vanzelfsprekend de beste installateurs? Kom naar Bad & Body. Maak een afspraak op badandbody.nl. En het genieten kan beginnen. Dat is de N van Bad & Body. Ga naar Interkeramiek Badkamers en Vloeren in Bunnik.
4: Kom langs bij de Kroon Zonwering. De Luxeflex Gallery Dealer van de provincie. En dat moet je met eigen ogen komen ervaren. Zonwering koop je gewoon bij de Kroon.
5: Radio M Utrecht. In Midden-Nederland op FM 93.1 en DAB+. Wereldwijd via radioMUtrecht.nl en de app.
6: Annette Schut met het NOS Journaal. Steeds meer jongens vertonen problematisch gedrag dat beïnvloed is door de mennosfeer. Dat draait om de gedachte dat vrouwen mannen onderdrukken en dat ze weer dienstbaar moeten worden aan de man. Vaak wordt haat en geweld tegen vrouwen aangemoedigd. Forensische instellingen zien steeds meer jongens en jongvolwassenen met grensoverschrijdend gedrag dat voortkomt uit die beïnvloeding, onder meer door de Amerikaans-Britse influencer Andrew Tate. Behandelaars merken ook dat het moeilijk is om met sommige jongeren in contact te komen, omdat de invloed soms leidt tot wantrouwen jegens vrouwelijke hulpverleners. Bij de Duitse vrouw die aan boord van het Nederlandse cruiseschip Hondi is overleed, is het hantavirus vastgesteld. Van haar werd deze week lichaamsmateriaal meegenomen tijdens een van de evacuatievluchten van andere opvarenden naar Nederland. Hier is getest op het virus en de uitslag was positief. Daarmee komt het aantal bevestigde besmettingen op 6, meldt de WHO. De Amerikaanse regering heeft tientallen tot nu toe geheime stukken over vermeende UFO-waarnemingen openbaar gemaakt. Er zit ook een stuk bij over een waarneming voor de Nederlandse kust. In 1948 zou de Amerikaanse luchtmacht een onbekend vliegtuig hebben gezien dat veel sneller vloog dan straaljagers uit die tijd. Het Witte Huis zegt dat het vrijgeven van de stukken moet leiden tot meer openheid na jarenlange speculaties. In Hongarije wordt Péter Magyar geïnstalleerd als premier. Daarmee komt na 16 jaar een einde aan het premierschap van Viktor Orbán. De verkiezingen werden gezien als de belangrijkste van het jaar in Europa. Jarenlang was Hongarije Ruslands meest loyale bondgenoot binnen de EU. Magyar profileert zich als pro-Europa. Het weer, eerst vrij veel zon, later op de dag ook stapelwolken. De meeste in het noorden en oosten. Het blijft droog en het wordt 16 tot ruim 20 graden. Morgen ook zon, maar meer wolken dan vandaag. Ook dan blijft het op de meeste plaatsen droog. Dit was het NOS Journaal.
1: Dit is een uittip. De beroemde Utrechtse schilder Gerard van Honthorst krijgt eindelijk een podium hier in Utrecht. Het Centraal Museum doet dat in een grote overzichtstentoonstelling met 60 schilderijen en 30 tekeningen uit bijzondere collecties. Gerard van Honthorst. In alles anders dan Rembrandt. Nu te zien in het Centraal Museum. Dit was een uittip.
7: Wil jij deze voetbalzomer heel voordelig adverteren? Profiteer dan snel van deze unieke kans. Voorspel één of meerdere wedstrijden van het Nederlands elftal en score. Het was nog nooit zo makkelijk om het podium te pakken. Ga deze zomer voor de winst met RTV Utrecht. Kijk snel op regioimpact.nl. Regioimpact.nl.
8: Last van spataderen, krampen of vermoeide of onrustige benen? Kom dan op 23 mei naar onze open dag voor een vrijblijvend onderzoek. Kijk op baalkliniek.nl voor meer informatie en het aanmelden voor een gratis onderzoek.
9: Win deze zomer een gratis reclamecampagne. Ga snel naar regioimpact.nl.
10: Ontdek de magie van de Gelderse kastelen. Luister naar bijzondere verhalen. struin door tuinen en over historische landgoederen. Dineer of slaap onder eeuwenoude daken. Beleef het op geldersestreken.nl/kastelen.
11: Ga beesten in 38 musea over natuur. Ga aan boord in 23 scheepvaartmusea. Ga voor één hoogtepunt of de hele collectie. Ga met je ouders of lekker met je kinderen. Maar ga onbeperkt naar het museum met de museumkaart.
12: Van plannen maken naar veilig plannen maken. Van aanpakken naar veilig aanpakken. Van groeien naar veilig groeien. Van overal werken naar veilig overal werken. Van ondernemen naar veilig ondernemen. Stap over naar veilig van Vodafone Business. Up-to-date cyberveiligheid voor iedere business. Together we can. Vodafone Business.
13: Heb je dat gehoord, Joke? Je oude stoel is geld waard tijdens de inruilweken bij Velderhof. Zo, daar is pas ruilen zonder heulen. En je zit straks nog comfortabel ook.
14: Uw oude stoel is geld waard tijdens de inruilweken van Velderhof. Tot wel €850 inruilkorting. Kijk op velderhof.nl voor de actie. Velderhof. Het comfort dat u verdient.
15: De jackpot van 10 mei staat op 7,5 miljoen. En omdat Staatsloterij dit jaar 300 jaar bestaat, hebben we deze maand 10 extra jubileumprijzen van €100.000.
16: Oh yeah.
15: Je hebt alleen morgen nog om je staatslot te kopen. In de winkel of op staatsloterij.nl. Staatsloterij. Al 300 jaar de loterij van Nederland. Speel bewust 18+.
17: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.
5: Dit is Radio M Utrecht. Altijd het laatste nieuws en de beste muziek van toen en nu.
4: Vroeg op zaterdag met

0: Stars en A Brand New Day. Ja, goedemorgen. Nou ja, morgen. Het is zaterdag en dat voelt meteen toch anders, hè?
1: Ja.
0: Zeg, er rijdt hier voor de studio ook gewoon iemand met een aanhanger achteruit tegen een stoeprand en dat doet hij al 3 minuten. En niemand heeft haast vandaag waarschijnlijk. Heerlijk om naar te kijken. Het is 8 uur geweest en misschien lig je nog half in bed of ben je al onderweg naar de bakker brood halen. En dat mensen ook vrijwillig naar de bakker gaan om vervolgens in een rij te staan is ook best fascinerend. De koffie, die staat hier ook. Die is lauw. Dat is wel een klassiek begin van Chris op de zaterdagochtend. En buiten, nou, dat gaat best goed komen, hoor. De temperaturen gaan oplopen tot zo'n 20 graden, heb ik gehoord. En een zonnetje, dus zo'n ochtend waarvan je kunt denken, nou, vandaag even niks. Of, nou, misschien wel er lekker op uit. Nou, wij gaan er in ieder geval een mooi programma van maken. Lekkere muziek, de verhalen van jou, die komen voorbij. En ik ga proberen wakker te worden. Dit is Vroeg op Zaterdag met Paul Simon. Doe maar rustig aan. Late in the evening is dit op Radio en Utrecht.

Dusty Springfield op Radio M Utrecht met A Son of a Preacher Man. Ja, en laat wat horen deze ochtend van jou. Wat ben je aan het doen via de app van RTV Utrecht? Sanne die schrijft, goedemorgen, ik ben zojuist wakker geworden met een cappuccino en een croissantje. En zometeen ga ik met een vriendin de stad in om te shoppen. En vanavond nog een verjaardag. Wel een druk, maar een gezellig dagje. Dankjewel Sanne. En Mark die schrijft, hoi, ik ben sinds 8 uur al bezig met klussen in huis. Vandaag staat de nieuwe vloer leggen op de planning. En dat is best wel een projectje. Hopelijk ben ik vanavond klaar, want er komen de vrienden langs om het eindresultaat te bekijken. Nou, dat wordt even doorwerken, Mark, denk ik. Je luistert naar Vroeg op Zaterdag. Ik ga jou muzikaal ondersteunen.

Dusty Springfield met What is Life op Radio M Utrecht zaterdagochtend. En mocht je nou zin hebben in een romantisch avondje, dan raad ik je aan om vanavond ook te luisteren naar Radio M Utrecht. Want we hebben iedere avond tussen 10 en 11 Evelien's Love Songs. En die zijn echt lekker. Dit is er een voorbeeld van.

Marlin. Sitting Down hier op Radio M Utrecht. Het is de vroege zaterdagochtend. Mark die reageert nog even terug dat de vloer vandaag er niet in komt. Ja, jongen. Jeroen, goedemorgen. Ik heb net een rondje van 10 kilometer gelopen. Zo. Dus ik voel me hartstikke lekker. Nu nog even uitgebreid ontbijten. Dat is een goede zaak. Zometeen hoor jij hier het fragment Frans of Duits. De keuze die jij mag maken. En daarvoor zit nog even Frank Boeien met Paradijs. Dat is ook zo'n lekkere plaat. En dit is Frank Sinatra.

0: Radio M Utrecht presenteert...
1: De Avond van de Nostalgie.
2: Everybody's talking at me.
0: Het gouden geluid van toen.
1: Voor thuis, op het werk of in de auto.
0: Elke avond vanaf 7 uur, 7 dagen per week.
1: De Avond van de Nostalgie.

0: Ja, het eind is gewoon heel erg lekker van deze plaat. Hè? Ja, sowieso wel goed hoor. Frank Boeien op Radio M Utrecht met Paradise. Oké, het is zover. Frans-Duits, we hebben de twee platen achter elkaar gezet als fragment. Jij mag kiezen keuze A of keuze B. En keuze A is Frans Gall of ABBA in de Duitse uitvoering.
1: Frans.
2: Duits.

Ja, dat is misschien wel een hele aparte uitvoering van ABBA. Je hoort hem niet zo heel vaak. Nou, misschien een goede reden om hem te kiezen. Keuze B dan in dit geval. ABBA met Waterloo. En Frans Gaal zat daarvoor als keuze A. Dus nou, laat maar weten via de app van RTV Utrecht. Het gaat over een man die uit de gevangenis komt en niet zeker weet of hij nog welkom is bij zijn geliefde. Hij vraagt haar om een teken. Als ze hem nog wil, dan moet ze een geel lint, een yellow ribbon, om een boom binden. Nou, we gaan eens luisteren. Is het gelukt?

Ze zijn geïnspireerd door de jaren 70 en Fleetwood Mac. Je hoorde Samieu en Have a Little Faith zaterdagochtend. Goedemorgen. En zij stond afgelopen dinsdag op het Bevrijdingsfestival. En het was een van haar grootste optredens tot nu toe, heeft ze me verteld. Danique, we draaien haar nog een keer. Lekker hoor, dit is Liefde Maakt Blind op Radio M Utrecht. Je denkt

0: Radio M Utrecht. Zaterdagochtend en het belooft vandaag een zeer zonnige dag te worden met slechts een paar kleine stapelwolkjes. Waardoor het uitstekend terrasweer wordt vandaag en de wind die is een beetje matig. Dus daar kun je een klein beetje last van hebben. Of misschien wel dat je denkt, dat is pas lekker. Temperatuur rond de 20 graden vandaag.
1: Vroeg op zaterdag
2: met Chris Brink.

A Little More Love. Olivia Newton-John. Ja, die van Grease. Maar niet die brave Sandy, hè? Nee, dat was echt zo'n nummer dat wat brutaler was zelfs. Blijft ook lekker hangen in je hoofd als je hem hoort 's ochtends. Dat is ook precies de bedoeling. Beetje disco, beetje de pit erin. Gewoon lekker. Dus waar je ook bent, de auto, de bank of de keuken, zet hem maar lekker hard en blijf luisteren naar Radio M Utrecht. Zometeen deel 2 van dit programma. Daarin natuurlijk Frans-Duits. Wat gaan we doen? De Franse plaat van Frans Gall deze ochtend. Keuze A is dat. Of B, dat is de Duitse plaat ABBA. Dan de uitvoering Waterloo in de Duitse uitvoering. Dat is keuze B, dus laat het maar weten. Zometeen in het tweede deel hoor je ook nog even de fragmenten. Dus dat

0: VitaPro helpt om je spieren soepel te houden met vitamine D. Bestel VitaPro nu voor maar €9,95 op vitapro.nl.
1: Last van spataderen, krampen of vermoeide of onrustige benen? Kom dan op 23 mei naar onze open dag voor een vrijblijvend onderzoek. Kijk op baalkliniek.nl voor meer informatie en het aanmelden voor een gratis onderzoek.
2: Woonboulevard Utrecht is met hemelvaart open met 60 woonwinkels en gratis parkeren. Kijk op woonboulevardutrecht.com.
3: Woonboulevard Utrecht, iedereen is er thuis.
4: Ga beesten in 38 musea over natuur. Ga aan boord in 23 scheepvaartmusea. Ga voor één hoogtepunt of de hele collectie. Ga met je ouders of lekker met je kinderen. Maar ga onbeperkt naar het museum met de museumkaart.
5: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.
6: Wij zijn Medipoint.
7: Medipoint is er voor de krukken van Gijs.
8: Ja, zodat ik toch bij de derde helft kan zijn.
7: En voor de aangepaste fiets van Maria.
9: En zo kan ik er weer op uit.
7: Medipoint is er voor advies en service. In de winkel en online.
10: Medipoint.
7: Met de juiste zorghulpmiddelen kun je zoveel meer.
11: Quick Wash is het wasmiddel voor korte wasjes van Robijn. Een schone en frisse was. Al vanaf 15 minuten. Zo snel en fijn. Nu ook Optimum White voor stralend witte was. En puur en zacht met een heerlijke zachte geur die je verrast.
10: Medipoint.
7: Met de juiste zorghulpmiddelen kun je zoveel meer.
12: Ga je bouwen of verbouwen? Je bouwt zeker met Bouwgarant.
13: Psst, Hollands Nieuwe heeft iets nieuws. Woehoe! Nu 1 jaar internet en tv voor maar 1 euro per dag. Woehoe! En in 1 klik geregeld. Dus woehoe! Naar hollandsnieuwe.nl. Deze deal geldt het eerste jaar bij een 2-jarig abonnement.
12: Met een bouwgarantaannemer zit je altijd goed. Want dan kies je voor gediplomeerd betrouwbaar vakmanschap. Bouw zeker met Bouwgarant.
14: Radio M Utrecht. In Midden-Nederland op FM 93.1 en DAB+. Wereldwijd via radiomutrecht.nl en de app.
15: Katrien Straatman met het NOS Journaal. Steeds meer jongens vertonen problematisch gedrag dat beïnvloed is door de manosfeer. Het draait om de gedachte dat vrouwen mannen onderdrukken nu en dat ze weer dienstbaar moeten worden aan de man. Vaak wordt haat en geweld tegen vrouwen daarbij aangemoedigd. Forensische instellingen zien steeds meer jongens en jongvolwassenen met grensoverschrijdend gedrag dat voorkomt uit die beïnvloeding, onder meer door de Amerikaans-Britse influencer Andrew Tate. Behandelaars maken zich zorgen en merken dat het moeilijk is om met sommige jongeren in contact te komen, omdat de invloed soms leidt tot wantrouwen, vooral jegens vrouwelijke hulpverleners. Er geldt een tijdelijk staakt het vuren tussen Rusland en Oekraïne op verzoek van de Amerikaanse president Trump. Het bestand zou moeten gelden voor vandaag, morgen en maandag. Ook zullen Oekraïne en Rusland tijdens het bestand ieder 1000 gevangenen uitwisselen. Peter Magyar wordt vandaag geïnstalleerd als premier van Hongarije. Daarmee komt na 16 jaar een einde aan het premierschap van Viktor Orbán, die onlangs een zware verkiezingsnederlaag leed met zijn partij Fidesz. Onder Orbán was Hongarije Ruslands meest loyale bondgenoot binnen de EU. Peter Magyar wil een andere koers. Met een grote show in de Royal Albert Hall in Londen heeft de BBC de 100ste verjaardag gisteravond gevierd van David Attenborough. Artiesten en andere gasten feliciteerden de bioloog en natuurdocumentairemaker. Prins William zei dat Attenborough de manier heeft veranderd waarop we kijken naar onze enige thuis, planeet Aarde. Koning Charles bedankte de jarige voor zijn werk in een videoboodschap met een hoofdrol voor Molly, de hond van koningin Camilla. Aan het eind van de show kondigde de BBC aan dat David Attenborough binnenkort het commentaar zal verzorgen bij een nieuwe documentaire serie. Het weer nog eerst vrij veel zon, later op de dag ook stapelwolken, de meeste in het noorden en oosten. Het blijft droog en het wordt 16 tot ruim 20 graden. Morgen ook zon, maar meer wolken dan vandaag. Ook dan blijft het op de meeste plaatsen droog en het is iets koeler. Dit was het NOS-journaal.
16: Trulies met Genke.
17: Altijd scherp, werkt onvermoeibaar en staat klaar wanneer je hem nodig hebt.
16: Een team van robotarmen. Dat bleek de perfecte match voor ondernemer Julia.
17: Precies wat we nodig hadden.
16: Dankzij de flexibele leaseoplossingen van Genke blijft haar bedrijf innoveren. Omdat je vandaag wilt investeren en ruimte wilt houden voor morgen. Ga naar grenke.nl.
10: Kom binnen bij Beter Horen tijdens de Lente Voordeelweken. En profiteer van unieke kortingen op de laatste hoorinnovaties. Beter Horen, Beter Leven.
16: Ontdek flexibel leasen op grenke.nl.
18: Ik krijg een vakantiebroertje.
19: Huh?
18: Deze zomer komt er een kind bij ons logeren dat het thuis niet zo fijn heeft. Gaan we spelen en zwemmen.
19: Cool, wil ik ook.
20: Geef een kwetsbaar kind een leuke zomer voor het vakantiegezin. Juist nu.
21: Europakinderhulp.nl.
22: Schat, gaan we voor vast of dynamisch?
23: Dynamisch.
22: Maar in de winter wil ik zekerheid.
24: Dat kan met een zeker voordeelcontract van Energiebesteding. Met een vast tarief, dus zekerheid in de winter. En dynamische tarieven, dus voordeel in de zomer. Ga naar zekervoordeel.nl of bel 0800 7015. Energiebesteding.
25: Besteed meer aandacht aan u en uw energie.
26: Hi, I'm Andrew van Australië, New Zealand reisspecialist Travel Essence. Droomt u van Dananda? Ieder droom is anders. Om toch een idee te krijgen wat u van ons kunt verwachten, vindt u op onze website tientallen voorbeeldreizen. Kijk daarom voor inspiratie op travelessence.nl.
27: Ga beesten in 38 musea over natuur. Ga aan boord in 23 scheepvaartmusea. Ga voor één hoogtepunt of de hele collectie. Ga met je ouders of lekker met je kinderen. Maar ga onbeperkt naar het museum met de museumkaart.
26: Onze kennis en expertise gebruiken, ook voor uw droomreis. Kijk op travelessence.nl.
28: Wil jij deze voetbalzomer heel voordelig adverteren? Profiteer dan snel van deze unieke kans. Voorspel één of meerdere wedstrijden van het Nederlands elftal en score! Het was nog nooit zo makkelijk om het podium te pakken. Ga deze zomer voor de winst met RTV Utrecht. Kijk snel op regioimpact.nl. Regioimpact.nl.
29: De uitvaart was zo mooi, echt,
30: ja.
29: Zoals Ma was.
30: Helemaal in haar levensstijl, met dank aan PCB Uitvaartzorg.
31: Lees de ervaringen van anderen op pcbuitvaartzorg.nl. Jouw vertrouwde uitvaartverzorger voor Utrecht en omgeving. Voor een afscheid in jouw stijl.
32: Win deze zomer een gratis reclamecampagne. Ga snel naar regioimpact.nl.
33: Beste Theo, die Joodse bruid van Rembrandt. Wat een intiem, oneindig mooi schilderij. Rembrandt gaat zo diep in het mysterieuze, daar zijn geen woorden voor. Met recht noemen ze Rembrandt een tovenaar.
34: Twee grote schilders in de Noorderkerk. Tickets? Reserveer op Van Gogh en Rembrandt in Amsterdam.nl.
35: Beleef nu al het ultieme vakantiegevoel op de Midget Golftuinen Lage Vuurse. Kijk voor alle informatie over de Midget Golftuinen Lage Vuurse op midgetgolftuinen.nl.
36: Dit is een uittip. De beroemde Utrechtse schilder Gerard van Honthorst krijgt eindelijk een podium hier in Utrecht. Het Centraal Museum doet dat in een grote overzichtstentoonstelling met 60 schilderijen en 30 tekeningen uit bijzondere collecties. Gerard van Honthorst. In alles anders dan Rembrandt. Nu te zien in het Centraal Museum.
37: Dit was een uittip.
14: Dit is Radio M Utrecht. Altijd het laatste nieuws en de beste muziek van toen en nu.
38: Vroeg op zaterdag. Met

Four Seasons en Oh What a Night op Radio M Utrecht. Zo, het tweede uur alweer. Ja, gaat snel hè, op zaterdag. Ja, door de week duurt een kwartier soms echt 100 jaar. Maar nu ineens zijn we in één keer in deel 2. Het is 9 uur geweest. En buiten zag ik net iemand op slippers lopen, een hond uitlaten in een trainingsbroek. Toen dacht ik, ja, dit is precies de sfeer van zaterdagochtend. Niemand die iets van je verwacht, althans, dat hoop je dan maar. En hier hebben we de koffie binnen. Althans, bakje nummer 3 gaat er zo meteen in. En wij gaan nog even lekker samen door. Muziek straks waarvan je misschien ineens iets ouds van terugvoelt. En zo'n liedje waarvan je niet wist dat je het nog kende. En verder ja, ga ik jou bijpraten over de dag. En hopelijk jij mij ook. Samen een beetje dwalen op deze zaterdagochtend. Helemaal lekker. Fijn dat je erbij bent. Dit is Vroeg op Zaterdag. Het tweede uur. En Piet Veerman doet ook mee met Sailing Home. Bij Radio M Utrecht.

Roxy Music, Dance Away, Radio en Utrecht. Het is vroeg op zaterdag. Ik ben Chris. Wat een lekkere muziek is dat, hè? Echt zo'n zaterdagochtendplaatje. En over zaterdagochtend gesproken, we hebben het item, ja, zo heet dat dan, het is vroeg. Frans-Duits, het Franse plaatje of het Duitse plaatje. Keuze A of keuze B, Frans Gaal of ABBA. Luister eens even mee naar de fragment.

Dat is een aparte uitvoering, hè? ABBA, de Duitse uitvoering van Waterloo. Vind je die leuk? Is dat keuze B? Of anders die Franse plaat Frans Gal, keuze A? Via de app van RTV Utrecht.

0: voor elkaar. Met Koop Geersing. Elke zaterdag en zondagmorgen om 10 uur.
1: Jazeker. Samen met Maridie en Gerard ga ik graag voor je aan de slag. Ben je op zoek naar het ontbrekende kopje in je servies? Bijzondere tijdschriften, tweedehands speelgoed voor de kleinkinderen of nieuw zangtalent in het koor? Alles is mogelijk. App, mail of bel de studio en doe een oproep. Ik spreek je graag.
0: M voor elkaar met Koop Geersing. Zaterdag en zondagmorgen om 10 uur. Bij ons, Radio M Utrecht.

0: De Nationale Nieuwe.
1: Hoe de liefde gaat van René Vroeger en Waylon.
2: Liefde gaat zoals liefde gaat en dat weet je.
0: De Nationale Nieuwe.
1: Bij Radio M Utrecht.

Het mooie, die nationale nieuwe van deze week. René Vroger met Waylon en hoe de liefde gaat. De zaterdagochtend van Radio en Utrecht vroeg op zaterdag. Met zometeen nog June Lodge en Prince Mohammed. Someone Loves You Honey. En dit zijn de Hollies.

Ja, ik krijg dat niet uit mijn hoofd hoor. Ik heb dat vaker verteld. Ik was toen een klein kind en keek toen uit het raam. Toen zag ik altijd zo'n hele grote meneer voorbij komen met zo'n transistorradio op zijn nek. Die was echt enorm groot. Ja, niet die nek hoor, maar... nee, die radio. En er kwam dit nummer uit en hij liep dagelijks door de straat heen. Waarom? Niemand wist het. Maar het was een lekkere plaat. En ja, dat zijn dus de herinneringen die je kunt opbouwen met Jew Lodge en Prince Mohammed. Someone Loves You Honey, hier bij Radio M Utrecht. En zometeen hoor je nog een keer de fragmenten van Frans Duits.

Ja, ja. ABBA, Waterloo, de Duitse uitvoering. Dat is dan keuze B, mocht je die keuze willen maken. Of anders keuze A, Frans Gall. Ja. Je merkt het al meteen, hè? Het is rustig op straat op zaterdagochtend. Geen file geluiden, maar meer een fietser die even langs soeft. Nou, er zijn er soms heel veel bij elkaar en dat gaat ook wel eens hard. Iemand die de auto staat te wassen. Ook veel te vroeg trouwens, hè? Toch? Nou, en ik zag ook iemand net in een joggingbroek naar de bakker lopen. Ja, het kan ook alle kanten op, hè, deze zaterdagochtend. Brood halen, prioriteiten stellen. Broodjes, die ga ik ook zo eens even opwarmen. Want we hebben een oven tegenwoordig en afbakbroodjes. Wat een feest. Hé, laat even weten, hè. Is het keuze A of keuze B via de app van RTV Utrecht? No,

Het is Elvis tijd bij Radio en Utrecht zaterdagochtend. Elvis Presley en Good Luck Charm. Het is zaterdagochtend. De meeste stemmen gaan vooralsnog uit naar de Franse plaat. Dus mocht je de Duitse plaat van ABBA willen horen, moet je keuze 2 even doorgeven via de app van RTV Utrecht. Zometeen hoor je welke plaat het gaat worden. De Franse of de Duitse. Dit is Ruud Jacot met Vrede.

0: Mooi is dit, hè? Ruud Jacot met Vrede op Radio M Utrecht. Mocht je er vandaag op uit willen, leuke dingen doen. Het belooft vandaag een zeer zonnige dag te worden met slechts enkele stapelwolkjes. En de wind die is een beetje matig uit het oosten. Morgen dan lijkt het ook nog warm te worden, neemt de bewolking iets toe. Maar de kans op buien die zullen wat toenemen. Vandaag een graad of 20.
1: Vroeg op zaterdag met Chris Brink

Eggman Turner Overdrive. You ain't seen nothing yet. En ben je er al een beetje klaar voor? Het programma van Koop Geersing. M voor elkaar zometeen tussen 10 en 12. En vandaag hebben we ook nog muziekplezier met Joost Brouwer. En natuurlijk Pluk de Middag met Erwin Peters. Komt allemaal voorbij. De stemmen zijn geteld. En het was overduidelijk. Niet de Duitse dit keer, maar keuze A. De Franse plaat. Die hoor je nu op Radio M Utrecht.

0: Wil je kunnen Facebooken op je mobiel en FaceTimen op je tablet? Foto's bewerken op je laptop, tussendoor even online shoppen of parkeren met je app en met je kleinkind kunnen praten over Snapchat, maar eigenlijk snap je er helemaal niks van? SeniorWeb is er om je hierbij te helpen. En ook gewoon om veilig je computer te updaten. Kijk dus snel op seniorweb.nl.
1: Je stelt je doelen, je maakt slimme keuzes en gaat altijd vooruit. Alles voor het beste resultaat. Waarom zou je dat met je financiën anders doen? Jij bepaalt de koers, wij regelen de rest. Zo win je iets waardevols. Tijd voor wat echt belangrijk is. Raisin. Sparen en beleggen, slim geregeld.
2: Dirk heeft principes. Ja, ja, en daar staan we voor. Bij ons vind je bijvoorbeeld alles wat je nodig hebt voor een extreem lage prijs. Van A-merken tot huismerken. En je hoeft nooit meer dan één product te kopen, want acties zijn per stuk. Op Dirk kun je rekenen.
3: Ga je bouwen of verbouwen? Je bouwt zeker met Bouwgarant.
2: Nu bij Dirk, Konimex Kroephoek. 99 cent, volgens mij is dat minder dan een euro.
3: Met een Bouwgarant-aannemer zit je altijd goed. Want dan kies je voor gediplomeerd betrouwbaar vakmanschap. Bouw zeker met Bouwgarant.
4: Lees nu de nieuwe roman van Karen Swan. Bestseller-auteur van Het Wilde Eiland en De Italiaanse Herinnering. Voor liefhebbers van romantische page-turners op heerlijke locaties. Het nieuwe boek van Karen Swan. Nu verkrijgbaar bij de boekhandel.
5: Knie- of heupklachten die maar blijven zeuren? Bij de specialisten van Expert Clinics ben je snel aan de beurt voor onderzoek en behandeling. Gewoon vergoed, altijd in de buurt. Gun jezelf de zorg van Expert Clinics. Meer weten? Ga naar expertclinics.nl.
6: Stap in de wereld van het Zuiderzeemuseum. De plek waar je op ontdekkingstocht gaat en de Zuiderzee van heel dichtbij meemaakt. Ervaar het zelf. Zuiderzeemuseum. Leef je in, leef je uit. Pst, je vindt ons in Enkhuizen.
7: Onze nieuwe keuken is dé ontmoetingsplek voor de hele familie. Ideeën waren er volop. Op mhkkeukenexpert.nl. En vervolgens heeft MHK Keukenexpert Weba Design keukens, badkamers en tegels uit Beeldhoven alles tot in de puntjes gerealiseerd. Gaaf, hè?
8: MHK Keukenexpert. Ontwerpt en realiseert de keuken van je dromen.
9: Dit is een uittip.
10: Koninklijk shoppen en royaal genieten doe je op Zomerver Soestdijk. Van 14 tot en met 17 mei kun je genieten op het landgoed van Paleis Soestdijk. Shoppen bij de leukste pop-up stores. Een wandeling door de paleistuinen, workshops en nog veel meer. Kijk voor meer info op zomerversoestdijk.nl.
9: Dit was een uittip.
11: Radio M Utrecht. In Midden-Nederland op FM 93.1 en DAB+. Wereldwijd via radiomutrecht.nl en de app. Radio M
12: Utrecht. Katrien Straatman met het NOS Journaal. Steeds meer jongens vertonen problematisch gedrag dat beïnvloed is door de manosfeer. Dat zeggen forensische instellingen. Die zien steeds meer jongens met grensoverschrijdend gedrag dat voortkomt uit die beïnvloeding, onder meer door de Amerikaans-Britse influencer Andrew Tate. Die vindt dat vrouwen nu veel te veel de boventoon voeren en dat ze ondergeschikt moeten worden aan de man, desnoods met geweld. In Rusland is de jaarlijkse Dag van de Overwinning begonnen. Dat is de herdenking van de overwinning van de Sovjet-Unie op Nazi-Duitsland. De traditionele militaire parade op het Rode Plein in Moskou is dit jaar een stuk kleiner vanwege de oorlog in Oekraïne. Poetin had aangedrongen op een staakt het vuren voor deze dag. De Amerikaanse president Trump drong op 3 dagen aan. De Oekraïnse president Zelensky heeft daarmee ingestemd. Wel had hij er moeite mee dat Poetin het bestand alleen maar wilde om de militaire parade veilig te laten verlopen. Het Amerikaanse leger heeft in de Stille Oceaan opnieuw een boot gebombardeerd die volgens hen drugs vervoerde, schrijven Amerikaanse media. Van de 3 opvarenden zouden 2 zijn gedood. De overlevende werd aan zijn lot overgelaten. De Amerikaanse aanvallen op vermeende drugsboten begonnen in september. In totaal werden al bijna 200 opvarenden gedood. Het Amerikaanse leger heeft nooit bewijs geleverd dat ze drugs vervoerden. De laatste weken is het aantal aanvallen toegenomen. Bij de Duitse vrouw die aan boord van het Nederlandse cruiseschip Hondius overleed, is het hantavirus vastgesteld, waarmee het aantal bevestigde besmettingen uitkomt op 6. Geen van de opvarenden zou nu nog ziekteverschijnselen hebben. De Hondius wordt morgenavond verwacht in de haven van Tenerife, waarna er nog 13 Nederlandse opvarenden naar Nederland komen. Het weer nog. Eerst vrij veel zon. Later op de dag ook stapelwolken, de meeste in het noorden en oosten. Het blijft droog en het wordt 16 tot ruim 20 graden. Morgen ook zon, maar dan meer wolken dan vandaag. Ook dan blijft het op de meeste plaatsen droog en het is iets koeler. Dit was het NOS-journaal.
2: Dankjewel, Katrien.
13: 3 minuten over 10, zo dadelijk M voor elkaar. Maar eerst even verkeersinformatie, want we staan toch met elkaar wel weer op bepaalde plekken vast. A2 Den Bosch richting Utrecht tussen Culemborg en Vianen. Daar is het langzaamaan, net een kwartier vertraging. Wegwerkzaamheden, dat is het woord hè, dit weekend. Dan de A12 Utrecht richting Den Haag. Tussen knooppunt Lunet en knooppunt Oude Rijn gaat het langzaam. Kost je 5 minuten extra. De A27 Gorkum richting Utrecht tussen Lexmond en Nieuwegein. 10 minuten vertraging. En er dreigt een file te komen op de A27 Gorkum richting Utrecht tussen Houten en knooppunt Lunette. Goed opletten en hou hem op Radio M Utrecht.
14: Dit is een uittip. De beroemde Utrechtse schilder Gerard van Honthorst krijgt eindelijk een podium hier in Utrecht. Het Centraal Museum doet dat in een grote overzichtstentoonstelling met 60 schilderijen en 30 tekeningen uit bijzondere collecties. Gerard van Honthorst. In alles anders dan Rembrandt. Nu te zien in het Centraal Museum.
15: Dit was een uittip. Mode voor de momenten dat het telt. Die frisse look die meteen raak is. Zonder dat je erover na hoeft te denken. Van de nieuwste trends tot de basics voor je week. Bij Jola slaag je voor de looks van nu voor een prijs die net zo goed voelt. Elke dag een nieuwe favoriet. Kom langs en kies jouw stijl. Jola.
16: Wil jij deze voetbalzomer heel voordelig adverteren? Profiteer dan snel van deze unieke kans. Voorspel 1 of meerdere wedstrijden van het Nederlands elftal en score. Het was nog nooit zo makkelijk om het podium te pakken. Ga deze zomer voor de winst met RTV Utrecht. Kijk snel op regioimpact.nl. Regioimpact.nl.
17: In de mooiste Mitchell-golftuinen van Europa waant u zich in een rustieke omgeving. Omringd door prachtig natuurschoon. U kunt kiezen uit 3 verschillende banen. Biljart, gravel of gras. Kijk voor meer informatie over de Midgetgolftuinen Lage Vuursche op midgetgolftuinen.nl.
18: Win deze zomer een gratis reclamecampagne. Ga snel naar regioimpact.nl.
19: Je stelt je doelen, je maakt slimme keuzes en gaat altijd vooruit. Alles voor het beste resultaat. Waarom zou je dat met je financiën anders doen? Jij bepaalt de koers, wij regelen de rest. Zo win je iets waardevols. Tijd voor wat echt belangrijk is. Raisin. Sparen en beleggen. Slim geregeld.
20: De Belastingdienst heeft vanaf 1 mei een nieuw rekeningnummer.
21: Oh, wat betekent dat voor mij?
20: Nou, betaal je via automatische incasso? Dat hebben wij al voor je aangepast.
21: En wat als ik zelf geld moet overmaken?
20: Gebruik dan het nummer uit onze brieven of digitale post en pas dit aan in je online bankomgeving.
21: En moet ik verder nog ergens op letten?
20: Ja, wij sturen nooit betaalverzoeken via telefoon, sms, e-mail of berichtenapps. Heb je nog vragen? Kijk op belastingdienst.nl/bank.
22: Je geniet van stralend sanitair met een Remon waterontharder. Zacht water, zonder zorgen. Kijk op remonwaterontharders.nl.
23: Multiple sclerose is grillig, onvoorspelbaar en brengt veel onzekerheid over de toekomst. Een snelle en betrouwbare diagnose geeft duidelijkheid en de kans om vroeg te starten met behandeling. MS-wetenschappers doen elke dag onderzoek hoe ze MS kunnen stoppen en uiteindelijk genezen. Met uw steun kan het MS-onderzoek doorgaan. Helpt u mee? Ga naar msresearch.nl. Ik ben Maartje van Wegen, ambassadeur van Stichting MS Research.
22: Hey, ontdek de voordelen van zacht water op remonwaterontharders.nl.
23: Elke dag krijgt iemand in Nederland de diagnose MS. Onderzoek geeft mensen met MS hoop. Help mee. Ga naar msresearch.nl. Dank u wel.
11: Dit is Radio M Utrecht. Altijd het laatste nieuws en de beste muziek van toen en nu.
24: M voor elkaar met Koop Geersing.

0: pakte Freddie Mercury een gitaar op. Het was niet eens zijn eigen instrument. En hij schreef in een kwartier een van de meest aanstekelijke rocknummers ooit. Hij kende nauwelijks akkoorden, maar zij zelf juist die beperking maakten het een prachtig nummer. Hij heeft gelijk.
1: En voor elkaar.
0: Nou en of. Er is vandaag van alles gaande in de regio, groot en klein, binnen en buiten voor jong en oud. En heb jij een activiteit waarvan je denkt, dat is de moeite waard? Laat maar weten hoor, en voor elkaar het rtwutrecht.nl. Goedemorgen, Marilie.
2: Hele goedemorgen, Koop.
0: Wat heb jij met die zakdoek?
2: Ja, het gaat alweer aardig beter, maar zoals iedereen thuis ook wel zal begrijpen dat er veel heerst. En ja, dat je af en toe inderdaad even dichtloopt.
0: Ik klinkt fantastisch, zeg.
2: Gaat helemaal goed komen.
0: Want deze week was je even je stem kwijt, hè?
2: Ja.
0: Hoe heb je dat gemanaged?
2: Nou, was lekker rustig, denk ik, voor iedereen thuis.
0: Ben jij zo'n klep?
2: Ja, ik ben wel aardig aanwezig. Ja.
0: Oh, dat zegt mijn vrouw ook altijd. Jij staat meteen aan 's morgens.
2: Ja, nou, dat heb ik ook wel, ja.
0: Goed. Je houdt er rekening mee op een gegeven moment.
2: Zo is het.
0: Ja, maar hoe
2: niks
0: voel je?
2: Te doen. Nee, gaat goed, hoor.
0: Heb je zin in vandaag?
2: Absoluut, altijd.
0: Lekker, hè? Ja. Nou, op de weg is het alweer een beetje drukjes aan het worden op een zaterdag. Het is een lekker dagje, denk ik, als ik zo naar buiten kijk. Nou al lekker
2: goed
0: weer.
2: Uit.
0: Heerlijk. En heb jij dat ook, je sporttas, die al sinds donderdag bij de deur staat? Misschien ga je er vandaag echt iets mee doen. En misschien ook niet. Dat hoeft niet, hoor. Ik zei het al, er is genoeg te doen. Ter inspiratie, wij zijn natuurlijk een zoekprogramma.
2: Absoluut.
0: Iemand zoekt misschien wel een rijdende buur voor de wekelijkse boodschappen. Een school wil een moestuin aanleggen en zoekt handen. En iemand kan op zoek zijn naar een oud receptenboek van zijn of haar oma. Zijn dat goede ideeën?
2: Absoluut. Of technische hulp. Of het ene plaatje uit de collectie wat nog niet compleet is. Ja,
0: we hebben al een paar zoektochten vandaag, hè?
2: Ja.
0: We gaan er iets van vertellen of niet?
2: We gaan een beetje de dierenhoek in zometeen, Koop.
0: Oh, echt?

0: is een van onze grote artiesten hier in Nederland. Oeh, lekker met het orgeltje op het eind. This World Is Our Home. Radio in Utrecht heb je aanstaan. Ik zag je meeklappen. Lekker is dit, hè?
1: Heerlijk.
0: Ja, heerlijk, heerlijk. Ja, heb je hem al zien optreden?
1: Nee.
0: Die enorme reeks die jij allemaal bezoekt.
1: Jij wel?
0: Zijn nog niet geweest? Nee, joh. Nee. Er zijn een paar artiesten die wil ik heel graag opzoeken. Maar die zijn altijd uitverkocht.
1: Ja, moeten we dus toch eens.
0: Ik stamp er altijd maar naast, hè. Op het water in Utrecht, kan vandaag mooi, Marley, is het heerlijk. Op de Catharijnensingel vindt de Triton City Race plaats. Een roeirace waarbij oud-Olympiërs van de Spelen van 1968, toen maar, het opnemen tegen de huidige toproeiers van studentenvereniging Triton. Generaties tegenover elkaar over 250 meter water. De dag begint met races van basisschoolleerlingen. En het begint om 12 uur. Catharijnensingel, leuk in Utrecht. Zal wel druk zijn, maar als je een beetje met openbaar vervoer gaat, kun je overal naartoe. Gratis te volgen vanaf de kade. Leuk om te zien.
1: Heel leuk, ja.
0: En in Soest viert het openluchttheater Cabrio vandaag de feestelijke opening van een bijzonder jubileumseizoen. Het theater bestaat 100 jaar. Nou, gefeliciteerd zou ik zeggen. Met optredens van huis-dj's en de band Rocking Giants. Toegang gratis, Soesterbergstraat 140 in Soest. En kijk maar even op openluchttheater Cabrio hoe laat het allemaal begint. Dat is allemaal hartstikke goed te doen. Nou zeg, ik heb iemand aan de telefoon. Die heeft over zo'n 3 kwartier iets heel bijzonders. Goedemorgen, Sera.
2: Goedemorgen.
0: En dan moet ik even zeggen dat jij Sera te Brake heet. Want wij hebben een vaste luisteraarster die je nog wel eens voorbij hoort komen. Die heet ook Sera.
2: Oh, serieus?
0: Ja. Dat is een andere. Maar jij bent Sera te Brake. Jij hebt als afstudeerproject aan de HKU iets opgezet wat toch heel bijzonder is. Vertel, hoe is dat van start gegaan?
2: Nou, ik woon eigenlijk helemaal niet in Utrecht. Ik woon in Rotterdam. Dus nu gedurende die 4 jaar kom ik elke dag op het Centraal Station. En dat is natuurlijk ook het grootste station van Nederland. Uh-huh. Dus het valt je eigenlijk meteen op. Er zijn zeeën van mensen elke dag. En zo door de jaren heen begonnen we langzaam maar zeker op te vallen dat er nog een tweede figuur is. En dat is eigenlijk de duif die altijd aanwezig is op het station.
0: De duif, de stadsrat wordt die wel genoemd, hè?
2: De vliegende rat.
0: De vliegende rat, ja.
2: En ik verbaasde me eigenlijk best wel toen ik ze eenmaal zag. Wat echt wel een tijdje heeft geduurd, hoor. Moet ik toch toegeven. Maar op een gegeven moment had ik het door. En dan kijk je toch van die lopen wat raar. Wat zijn ze altijd aan het bedelen? En op een gegeven moment zie je dan dat er altijd iets met de pootjes aan de hand is.
0: Ja, ik heb me dat ook afgevraagd. Die loopt op een stompje of een pootje eraf of wat dan ook.
2: Ja, precies. En je gaat je dan afvragen, hoe kan dat? Ik heb mensen gesproken die denken, het komt door ziektes, het komt door dit, het komt door dat. Maar eigenlijk is het altijd draadvoet. En draadvoet is het fenomeen wanneer draad of haar of vuilafval zo strak om de poten is gedraaid dat de bloedcirculatie wordt onderbroken. En dus dat langzaam maar zeker de tenen en mogelijk de pootjes afsterven.
0: Ach.
2: En dat is allemaal hartstikke pijnlijk. Gaat met infectie gepaard en alles helemaal hartstikke naar. En ik wist in eerste instantie niet, wat kan je daaraan doen? Ik heb dan zo'n 4 jaar soort van daaromheen gedraaid. Van iemand moet iets doen.
0: Je trok jou echt aan, begrijp ik.
2: Ja, op een gegeven moment liep ik standaard met een zak zonnebloempitten in mijn tas. Zodat ik op elk moment duiven kon voeren. En ik was helemaal in die wereld geraakt. En op een gegeven moment dacht ik, ik kan nu aankomend jaar een heel leuk afstudeerproject doen waar ik heel erg luchtig hou en licht en vooral allemaal hele leuke dingen doe. Of ik kan het mezelf heel zwaar maken en proberen een duiventil op te zetten.
0: Een duiventil?
2: Yes.
0: En waarom zou dat de oplossing zijn, Sera?
2: Omdat ik denk dat we als mens en als stad moeten streven naar een symbiose, een samenwerking tussen de mens en de stadsdieren. In dit geval dan de stadsduiven. Omdat zij zijn nou eenmaal inwoners. Ze gaan niet weg. Ze zijn ook niet weg te denken. Ik vind ze ook een beetje een boegbeeld van elke stad.
0: Ja.
2: En zeker in een stad zoals Utrecht. Ze zijn er. Ze zijn op het grootste station van Nederland. Laten we dan ook zorg voor ze dragen.
0: Ja.
2: En niet doen alsof ze er niet zijn. Want ze zijn er.
0: Ja, we vinden ze lastig ook omdat ze natuurlijk alles onderscheiden. Laten we het maar gewoon noemen zoals het is. Maar wat was de oplossing volgens jou?
2: Nou, ik denk dus dat beheerde duiventillen, en dan niet één, maar meerdere, liefst dat je in een stad op de kaart kan brengen waar zijn al die groepen duiven. En dan niet elke groep, want dat is onmogelijk. Maar zo'n beetje die grootste groepen. En zorg dat je weet waar die zijn. Regel een til, beheerders. En dan is het eigenlijk heel makkelijk om de populatie in controle te houden, ziektes te beheersen, besmettelijke ziektes die ook naar andere vogels kunnen overslaan. En ja, zo kun je de eieren wisselen. Dat klinkt raar, maar dat is effectief. En bijvoorbeeld in Gouda worden zo 400, 500 duiven per jaar niet geboren. En daardoor dus ook beschermd tegen de ziektes, draadvoet, dat soort dingen. En is er meer oog voor de duiven die er al zijn. En om daar zorg voor te hebben. En ik denk dat dat de meest diervriendelijke oplossing is tegen overlast van duiven.
0: Jij bent op het ogenblik op stadsboerderij Giftsteden.
2: Yes.
0: In Utrecht. En nog 40 minuten en dan?
2: Dan is 50, de opening.
0: 40 minuten, ja. Dan is de opening, hè?
2: Van de allereerste beheerde kleinschalige, ik moet zeggen kleinschalig, want dat is hij echt, duiventil van Utrecht.
0: Ah.
2: En het zijn er drie. Het zijn kleine exemplaren. Ook zeker niet wat je verwacht op een grote schaal zoals in een echte stad.
0: Nee, maar het is een beginnetje, hè?
2: Het
0: snap
2: is zeker een begin.
0: Ja.
2: En hartstikke leuk.
0: Nou, dat is om 11 uur. Alvast van harte gefeliciteerd.
2: Nou, dank je wel.
0: Ik vind het echt een mooie prestatie. Ik hoop dat je er ook op afstudeert. Weet je dat al?
2: Nou, ik hoop van wel. Ik hoop van wel. Laten we zeggen, we slaan een kruisje. Maar ik denk dat het goed komt.
0: Ja. Nou gaan we naar jouw zoektocht voor de toekomst.
2: Yes.
0: Ja.
2: Ik zoek eigenlijk, en natuurlijk op een gegeven moment doe ik jammer genoeg afstand van het project. Ook omdat ik natuurlijk in een hele andere stad woon. Maar ik en Giftsteden, wij zoeken vrijwilligers. Voor het onderhouden van die duiventillen. En het is eigenlijk niet alleen onderhoud zoals schoonmaken, voeren, toezicht houden. Maar je leert ook die duiven kennen. En dat klinkt misschien raar, want je denkt, hoe leer ik een duif kennen? Maar het duurt even en op een gegeven moment dan ben je helemaal afgesteld. Dat je denkt, oh, daar is deze, daar is Pieter, daar is Scarface.
0: Ah,
2: ik neem de naam.
0: Ja.
2: En dat gaat dus over ongeveer 2 uur per week. En dat is dan eigenlijk wel maximaal 2 uur per week. En je hoeft geen duivenkenner te zijn. Je hoeft geen allergrootste dierenvriend te zijn als je maar het hart op de goede plek hebt.
1: Nou, zeg, een dierenvriend mag wel, toch?
2: Ja. Maar je mag ook openstaan. Want ik kan me zelfs voorstellen dat mensen die duiven haten, als je eenmaal in contact komt met ze en je leert ze kennen, dan denk ik dat mensen hun gedachten veranderen.
0: Ja, eigenlijk zoek jij iemand die misschien zelfs wel ooit een eigen duiventil gehad heeft, maar dat niet meer kan houden omdat hij ergens anders woont, maar dat wel zo leuk blijft vinden dat hij zegt, joh, die paar uurtjes per week, die wil ik er graag aan geven, hè?
2: Zeker, ja. Oud-duivenmelkers, duivenhouders zijn allemaal welkom. Mensen die graag willen leren over duiven. Mensen die diergeneeskunde studeren of gewoon studenten in de stad die het leuk lijkt en ook die verantwoording willen dragen.
0: Ja.
2: Want het is zeker iets, je draagt natuurlijk wel de zorg, dus het moet wel serieus genomen worden.
0: Ja, snap
2: en,
0: ik.
2: Het is hartstikke leuk en ik nodig mensen uit om zeker contact op te nemen met Giftsteden. En dan zullen zij dat natuurlijk ook doorlopen. En iedereen die kan, kom een keer op bezoek. Spreek mij aan, ik zal er ook zijn. Eigenlijk elke dag bijna wel. Wie wil, is hartstikke welkom om mee te helpen.
0: Ja, dat begrijp ik. En als je denkt van, ik wil mij aanmelden, kan dat via ons, hè? En
1: zeker.
0: Voor elkaar.
1: Ja hoor, ja. En voor elkaar. @rtvutrecht.nl is de mail. Of even een appje sturen met het telefoonnummer erbij. Dat mag natuurlijk ook. Bellen 0909-693-1-931. En dan zorgen we ervoor dat het allemaal bij Sera terechtkomt.
0: Sera, heel erg bedankt voor je mooie verhalen en je mooie afstudeerproject. Heel veel succes straks. Wat gebeurt er om 11 uur precies?
2: Nou, wij hebben zowel een opening met allemaal praat, maar wij hebben ook een demonstratie van draadvoetverwijderen van de organisatie SOS Duif. Dus wie interesse heeft, kom zeker nog langs. Het kan zeker. En we knutselen ook.
0: Stadsboerderij Giftsteden, wat is het adres?
2: Van Zwindenstraat 129 in Utrecht.
0: Nou, hartstikke mooi.
1: Mooie opening.
0: Ja. Wij gaan op zoek met de luisteraar van Hem voor Elkaar. Dankjewel, Sera te Braken.
2: Dankjewel.

0: weer zo'n lekker Nederlandstalig liedje. Guido van der Graaf, Eigen Schuld. Wat zeiden wij er altijd achteraan?
1: Dikke bul.
0: Ja, dat is hem, hè. Radio bij Utrecht, 10:30 alweer. Nou, zwaai even, Chris. Die stapt op de motor. Chris. Doeg! Oh, wat heerlijk. Lekker op de motor. Heeft ook geen last van het verkeer, maar ook dat lekkere weer. Hè? Ja. En ik weet zeker dat hij luistert, want hij reageert nog wel eens een keertje. Niet vanaf de motor uiteraard, want dan parkeert hij natuurlijk netjes langs de snelweg op een parkeerplaats. Maar altijd leuk om van hem te horen. En hij heeft weer de eerste 2 uurtjes afgetrapt deze ochtend. Nou ja, nog meer om vandaag op af te gaan in IJsselstein. Ken je dat plaatsje?
1: Ja.
0: Openen dit weekend 22 kunstenaars de deuren van hun atelier. Kijk je achter de schermen bij de makers uit de eigen regio. Gratis, verspreid door de stad. En als je denkt, ja, waar ga ik naartoe en hoe? Daar is een heel schema voor landelijkatelierweekend.nl.
1: Leuk.
0: En in het universiteitskwartier hier in het centrum van Utrecht schuurt het vandaag letterlijk. Nou, letterlijk dus. 18 ondernemers zetten de deuren wagenwijd open met tattoo art, comedy, proeverijen, live muziek en beeldende kunst. Wat mooi. Gratis van 12 tot 5. En zoek ook de opvallende kunstcaravans op het Janskerkhof en omgeving met sneldichters en striptekenaars die ter plekke iets voor je maken.
1: Dat vind ik
0: wel
1: leuk.
0: Ja, volgens mij wel. Wel zin in. En met dit weer, joh, wat wil je nou nog meer? Hè? Lekker eruit. Maar wel natuurlijk met op je oren Radio M Utrecht, neem ik aan. Hè? Bij Stichting Opvang de Ezelsociëteit in Zeist zoeken ze van alles en nog wat. Van vrijwilligers tot likstenen en van pleegadressen tot kleding. En dan natuurlijk ook nog donateurs niet te vergeten. De ezelopvang in Zeist bestaat 25 jaar. Hans, gefeliciteerd.
2: Dankjewel.
0: Hans Zichtner, directeur. Ja, om maar even met de deur in huis te vallen. Ga je het vieren?
2: Ja, zeker. Ja, we hebben altijd ieder jaar een open dag. Dit jaar is dat 20 en 21 juni.

0: Normaal doen we altijd één dag, maar omdat we 25 jaar bestaan, hebben we er 2 dagen van gemaakt en dan gaan we het vieren.
1: Leuk! 21 en 20 juni 2021, de open dagen. Wat gaan we allemaal zien op zo'n dag, Hans?
0: Nou ja,
1: ezels.
0: Ezels, ja, natuurlijk. We hebben nu een aantal ezels in het land lopen. Dus ezels gaan altijd ieder jaar een paar jaar op vakantie, zeggen wij. Maar de 20ste en de 21ste halen we alles naar huis toe. Dus dan zijn alle ezels die we hebben, die zijn er. Dat zijn er, zullen er een stuk of 25 zijn dit jaar. Ja, misschien wel meer, maar dat weet je nooit.
1: Ja, jij kan er altijd zo mooi over vertellen. Waarom zijn ezels zulke leuke dieren? Wat maakt ze nou zo bijzonder?
0: Ach, het is een dier die neemt zoals het is, weet je wel. Ja, ik bedoel, en ze hebben hier zo snel door. Ze hebben natuurlijk hele grote oren, dus ze horen alles. Als ik me 's nachts omdraai in mijn bed, nou, dan horen ze zelfs nog, want dan beginnen ze al te balken.
1: Oh, echt?
0: Ja. Als ik het licht aan doe, want ze kijken natuurlijk altijd naar mijn huis, want om de boel in de gaten te houden. Ja,
2: dat kan toch ook, okay. Ik zie ze ook altijd enthousiast komen aanrennen om je te begroeten.
0: Ja. Ze houden erg van aangehaald te worden. Ja, het zijn hele gezellige beesten, ja.
1: Leuk. Jij woont te midden van de ezels. Jij hebt ook nog wel wat nodig, hè? Want dit is een programma waarbij we de luisteraar inschakelen om eens te kijken of wij van dienst kunnen zijn. Er zijn heel veel verschillende dingen. Ik krijg het woord ezel al meteen verwerken in mijn werkwoorden. Ezeladoptie.
0: Ja, mensen kunnen. Kijk, wij moeten. Die ezels onderhouden. En dat kost eigenlijk heel veel geld aan dierenartskosten, voer. Verzekeringen, alles moeten we natuurlijk hebben. En dan kunnen mensen een ezel financieel adopteren.
1: Oh ja.
0: Dus dan kiezen ze een ezel uit en daar krijgen ze een adoptiecertificaat van. En van dat geld kunnen we ze weer eten geven en de dierenarts betalen.
1: Ja, heb je dan een beetje het gevoel dat het jouw ezeltje is?
0: Jawel hoor. Ik kan zeggen, echt mensen die hebben, die komen echt wel. Je hebt mensen die komen wekelijks. Er zijn ook mensen die komen nooit. Maar die willen dan gewoon toch iets bijdragen. En dan hebben ze thuis gewoon ergens in de gang of op de wc het certificaat hangen. En hebben ze toch het idee dat ze een eigen ezel hebben.
1: Ja. Waarom is het eigenlijk nodig dat er een ezelopvang is?
0: Ja, omdat er eigenlijk, er zijn ongeveer tussen de 3.000 en de 4.000 ezels in Nederland. En mensen beginnen vaak aan een ezel. En onderschatten eigenlijk dat die ezel zo ongelooflijk oud wordt. Dus eerst hadden wij dus veel ezels die verwaarloosd waren. Die kwamen heel veel binnen. Of die mishandeld. Ja, dat komt eigenlijk niet veel voor. Maar ja, wel verwaarloosd is ook een mishandeling natuurlijk.
1: Ja.
0: Maar we krijgen tegenwoordig ook wel veel ezels van mensen die overlijden. Of die te oud zijn om nog voor een ezel te kunnen zorgen.
1: Snap ik, ja.
0: En die komen dan hier terecht, ja. En dan zijn het allemaal ezels die ook alweer op leeftijd zijn. Dus die kan je ook geen nieuw adres geven.
2: Nee,
0: dus ja, die mogen dan hier hun laatste dagen slijten. Dus het is eigenlijk een bejaardentehuis voor ezels.
2: En als ik nou zou moeten vragen, wat is de grootste misvatting over ezels? Wat is dat dan?
0: Dat mensen denken dat ze dom zijn.
1: Oh ja, tuurlijk.
2: Hele intelligente dieren dus.
0: Ze zijn heel intelligent. Ik bedoel, 's avonds hebben wij overal op alle hekken nog extra kettingen. Want ze kunnen gewoon alle hekken openmaken.
2: Oh ja? Oh,
0: ja, ze kijken gewoon hoe ik het doe. En dan een uur later kunnen ze het ook.
1: Ze doen het gewoon, dat is ook inderdaad al wel heel erg slim.
0: Ja.
1: We gaan even terug naar de zoektocht. Zoek naar mensen die een ezel willen adopteren. Maar ik begrijp dat je ook wel zoekt naar mensen die oude kledingstukken komen brengen.
0: Ja, wij worden een beetje ondersteund door Dierenlot. En die hebben bij ons bakken neergezet. En dan mensen die hun kast opruimen. Dan hoeven ze hun kleren niet weg te gooien. Maar die kunnen hier in de kledingbak. En daar krijgen wij dan weer geld voor.
1: Ja, mooi hoor. Kunnen de luisteraars je verder nog van dienst zijn?
0: Nou, we hebben een prachtig mooi terras hier. Dus mensen, we zijn iedere dag open tussen 11 en 4. En we hebben koffie, we hebben limonade en we hebben koeken en zelfs ijs. in de zomer.
1: Kijk eens aan, dat klinkt als een aantrekkelijk iets om... en daarnaast natuurlijk die leuke dieren, om naar de Ezelsociëteit te gaan. Mocht jij, en dan spreek ik even tot de luisteraar, oude kledingstukken hebben, neem die dan mee, want die kunnen ze heel erg goed gebruiken voor de Stichting Dierenlot. Er komt geld voor terug. En ik begrijp dat een ezeladoptie ook een mooie optie is om de Ezelsociëteit in leven te houden. Je mag ook iets schenken. Dus alles is denk ik welkom. Je mag altijd kijken op ezelsociëteit.nl, is het toch, Hans?
0: Ja.
1: En als je denkt, ik heb nog vragen, dan mag je ook altijd natuurlijk even met ons contact zoeken.
2: Absoluut. Hè? Gewoon via de mail mvoorelkaar@rtvutrecht.nl. Of even telefoneren met 0909-693-1931. En wij zorgen er weer voor dat alle gegevens of tips of donaties of dingen die wij binnenkrijgen, die genoemd worden, dat die weer bij jou terechtkomen.
0: Hartstikke fijn.
1: Jij wilde nog iets zeggen, Hans?
0: Ja. En laat de luisteraars niet vergeten, de open dag, de 20e en de 21e.
2: Ja,
0: want dat is een feest.
1: Hele mooie laatste oproep.

0: beetje jouw muziek, toch?
1: Ja, daar dekte ik wel op, hoor, vroeger met mijn haarborstel. Zeker.
0: Er stond een beetje mee te doen.
1: Absoluut, ja. Ja.
0: Donna, ja, ik weet nog dat ze opkwam. En het was toch wel een beetje tegendraadse dame, hoor.
1: Nou, is het. En nog steeds, denk ik.
0: Ja, en ik ben blij dat we haar liedjes draaien. Want die kun je op tijd instarten. Want als je naar een concert gaat, moet je volgens mij vrij lang wachten tot mevrouw uiteindelijk het podium beklimt, hè?
1: Ja.
0: Tenminste, dat zijn de verhalen natuurlijk, hè. Maar laten we er niet flauw over zijn. Heerlijk liedje, Papa Don't Preach. En dat is natuurlijk ook zo'n bekend onderwerp. Heb jij wel eens het gevoel gehad dat jouw vader jou dan zo nodig even een preek moest geven over iets toen je in je tienerjaren was?
1: Ja, vast wel. Dat heeft iedereen wel, hè. Dat je gewoon toch eventjes weer even bij de les moet komen. En,
0: Wat voor soort typje was jij dan? Was jij een...
1: Ik was wel eentje die in discussie ging.
0: Oh.
1: Ja. Ja, okay. En daar was mijn vader niet zo van.
0: Nee?
1: Nee, maar ik zocht de discussie altijd wel een beetje op.
0: Ja,
1: en, maar ja, ik was
0: hoort
1: de tweede
0: ook bij groot worden.
1: Nou, absoluut.
0: Ja, dat is het.
1: Ik was de tweede in de rij, dus de oudste die had in eerste instantie alles eventjes uitgeprobeerd en opgevangen.
0: Ja.
1: Dus daar voor de rest verliep het wel redelijk soepel.
0: Wat heb je meegenomen van je vader in de rest van je leven? Waaraan denk je nog wel eens aan hem?
1: Ja, soms ook wel de rust die over je kan komen. Ik herken het ook wel een beetje in mijn zussen ook wel.
0: Ja.
1: En dan zie je soms wel eens iets terug of iets wat je doet.
0: Oh,
1: of geluid wat je maakt.
0: Dat
1: je denkt, ja, dat deed hij vroeger ook. Ja.
0: Ja. Mooi, hoor.
1: Zeker.
0: Ja, en dat neem je mee in je leven, hè?
1: Absoluut.
0: Ik heb nog wat tips. Wat dacht je daarvan?
1: Leuk.
0: Wist jij dat Nationale Molendag is dit weekend? In de regio draaien twee bijzondere molens. De welke in IJsselstein?
1: Windotter natuurlijk.
0: Windotter.
1: Ja.
0: Vandaag open van 10 tot 4 met rondleidingen door de beroepsmolen en pannenkoeken. Pannenkoeken, lekker.
1: Ja.
0: En de middelste molen in Cabau. Die verwelkomt je dit weekend van 11 tot 4 met demonstraties door de molenaar natuurlijk. En een speurtocht voor kinderen.
1: Okay.
0: Allebei gratis, hartstikke leuk. En lekker opvallend altijd zo'n molen, hè?
1: Ja.
0: Toch denken. Maar is dat nou echt zoveel mooier dan zo'n windmolen die tegenwoordig in het landschap staat? Ik denk wel eens, ja, zo'n molen is natuurlijk... Ja, wij vinden dat allemaal mooi omdat het misschien ook oud is. Maar het is natuurlijk ook wel een raar bol ding met van die wieken eraan.
1: Ja.
0: Of krijg ik nou dreigmailtjes? Nee,
1: ik vind het wel echt wel iets speciaals, hoor. Ik weet dat de molen in IJsselstein dan inderdaad korenmolen is.
0: Ik vind het altijd mooi om naar te kijken, namelijk.
1: Ja. En het is ook wel gewoon leuk. Er zit vaak een winkeltje bij of een ijsje om de hoek. Of,
0: ja.
1: Nee hoor, dat...
0: Ik vind die windmolens ook mooi, eerlijk gezegd. Het draait, het beweegt, je ziet dat
1: het
0: de wind...
1: Het fascineert wel, hè?
0: Ja, vind ik wel, hoor.
1: Ja.
0: Nou ja, Nationale Molendag dus. En voor wie van handwerk houdt... de handwerkbeurs in Expo Houten loopt nog de hele dag... met workshops, breien, haken, borduren, quilten...
1: Okay.
0: Dat zijn toch allemaal stukjes aan elkaar?
1: Stukjes aan elkaar, ja. Ja.
0: En meer. Plus een haakfestival met ontwerpers en makers uit heel Europa. Geopend tot 5 uur Meidoornkade 24 in Houten.
1: Ja, en als je er nou niet op uitgaat. Als je er nou niet op uitgaat, dan is het misschien wel goed om nog even te herhalen wat we vanochtend besproken hebben.
0: Het was een beetje dierenaflevering vandaag.
1: Ja, het was het dierenuurtje inderdaad. Ja, Sere te Braken.
0: Dieren in het nieuws.
1: Ja, precies. Sere te Braken opende de eerste zoektocht. En dat ging om de eerste beheerde duiventillen in Utrecht op stadsboerderij Grifstede. En het is haar afstudeerproject en ze is op zoek naar een diervriendelijke oplossing voor de overlast van de stadsduiven. En die heeft ze gevonden in eigenlijk die duiventillen op een aantal plekken te openen. En daarvoor zijn vrijwilligers natuurlijk nodig. En heb je ooit een duiventil gehad? Of heb je op dit moment misschien zelf ook duiven? En heb je nog uurtjes vrij om toch in het vrijwillige project ook wat uurtjes te steken?
0: Nou en of?
1: Neem dan zeker even contact op. Mooi als je een dierenvriend bent. Als je iets meer wil leren over duiven, is dat natuurlijk ook een goede optie om even contact te zoeken met de stadsboerderij. En dat mag via ons 0909-693-1-931. Optie 1. En dan kom je gelijk hier in de studio.
0: Ja, dus als jij wat tijd wil spenderen, maar misschien wil je ook meehelpen aan het opbouwen van die duiventillen. Het is hartstikke leuk werk, begrijp ik, van Sera. Dus van harte welkom.
1: En woon je in de buurt? Om 11 uur is de opening. Dan kun je nog eventjes gaan kijken.
0: Stadsboerderij De Giftsteden.
1: Ja, absoluut. En nou ja, je zei het al, een dierenuurtje. Toen gingen we naar de Ezelsociëteit, mooi woord zeg, in Zeist. En daar zoeken ze van alles en nog wat. Ook vrijwilligers, maar ook terrasgangers noemde hij net al, de directeur Hans Zichner. Likstenen, pleegadressen, maar ook kleding kun je er brengen. En donateurs zijn natuurlijk van harte welkom, dat kun je je voorstellen. Een ezelopvang bestaat natuurlijk en draait niet zomaar op niks. En het zijn hele unieke dieren. Niet koppig zoals veel mensen denken.
0: En dan zeker niet dom.
1: En zeker niet dom, nee. Dus ook daarvoor kun je contact opnemen. Wij zorgen er weer voor dat alle tips of diensten terechtkomen bij Hans. 0909-693-1-931. En appen kan natuurlijk ook.
0: Of mailen. En voor elkaar.

0: George Baker Selection, Sing a Song of Love. Johnny Willemsen van Weerplaza. Goedemorgen.
1: Goedemorgen.
0: Nou, jij kondigt een stralende dag aan. Ik weet het bijna zeker.
1: Ja, het is inderdaad volop zonnig in Utrecht. Het is nu al 16 graden. Komt vanmiddag nog wat bij. Ongeveer 19 graden als middagtemperatuur. Er zullen wel wat stapelwolkjes ontstaan. Maar ja, de hoofdmoot blijft gewoon zonneschijn. Ga je nou naar buiten en van die zon genieten, smeer je dan wel even in. Want de UV-index is vanmiddag 5. En dat betekent dat je in 20 tot 30 minuten al kan verbranden.
0: Oh, dat is een goede tip. Hoe gaan we verder?
1: Morgen zijn er wat meer wolken dan vandaag, maar er is ook zon en het blijft wel droog. Ook iets meer wind dan vandaag. Vandaag is de wind zwak. Morgen is die matig uit het noorden. Het wordt morgen ongeveer 17 graden. Ja, de dagen daarna wordt het wel frisser. Maandag slechts een graad of 12. En daarbij ook enkele buien.
0: Oh, jeetje. Dat komt er weer aan dus.
1: Ja, klopt.
0: Dat kwam in nodig, hè, denk ik.
1: De natuur kan het wel gebruiken, ja.
0: Ja, zeker. Nou, voorlopig een fijn zonnig weekend. Ik spreek je weer over een uurtje.
1: Dat is goed.

0: Woonboulevard Utrecht is met hemelvaart open. Met 60 woonwinkels en gratis parkeren. Kijk op woonboulevardutrecht.com.
1: Woonboulevard Utrecht, iedereen is er thuis.
2: BVR Wooncomfort zorgt ervoor dat de zon wel mag binnenkomen, maar dan wel op jouw voorwaarden. Zonwering waarin luxe, rust en comfort samenkomen. Kom langs in Houten of kijk op bvrwooncomfort.nl. BVR, hoe het hoort.
3: Met de binnenzonwering van De Kroon verandert uw woning in een waar paleis. We hebben clichés, duets, gordijnen en nog veel meer. Want zonwering koopt u gewoon bij De Kroon.
2: Bereid je woning voor op de zomer. Met BVR Wooncomfort in Houten.
4: Zonwering met snelle levertijden. Koop je gewoon bij De Kroon.
5: Heb je dat gehoord, Joke? Je oude stoel is geld waard tijdens de inruilweken bij Velderhof. Zo, daar is pas ruilen zonder huilen. En je zit straks nog comfortabel op.
6: Uw oude stoel is geld waard tijdens de inruilweken van Velderhof. Tot wel €850 inruilkorting. Kijk op velderhof.nl voor de actie. Velderhof. Het comfort dat u verdient.
7: De jackpot van 10 mei staat op 7,5 miljoen. En omdat Staatsloterij dit jaar 300 jaar bestaat, hebben we deze maand 10 extra jubileumprijzen van €100.000.
8: Oh yeah.
7: Je hebt alleen morgen nog om je staatslot te kopen. In de winkel of op staatsloterij.nl. Staatsloterij. Al 300 jaar de loterij van Nederland. Speel bewust 18+.
9: Je stelt je doelen, je maakt slimme keuzes en gaat altijd vooruit. Alles voor het beste resultaat. Waarom zou je dat met je financiën anders doen? Jij bepaalt de koers, wij regelen de rest. Zo win je iets waardevols. Tijd voor wat echt belangrijk is. Raisin. Sparen en beleggen, slim geregeld.
10: Schat, gaan we voor vast of dynamisch?
11: Dynamisch.
10: Maar in de winter wil ik zekerheid.
12: Dat kan, met een zeker voordeelcontract van Energiebesteding. Met een vast tarief, dus zekerheid in de winter. En dynamische tarieven, dus voordeel in de zomer. Ga naar zekervoordeel.nl of bel 0800 7015. Energiebesteding.
13: Besteed meer aandacht aan u en uw energie.
14: Als u de radio harder moet zetten, kan dat betekenen dat uw gehoor is veranderd. Boek dan een hoortest bij Beter Horen. Wij nemen de tijd voor u met een uitgebreide meting en advies. Probeer onze producten gratis thuis uit. Beter horen, beter leven.
15: Ga beesten in 38 musea over natuur. Ga aan boord in 23 scheepvaartmusea. Ga voor één hoogtepunt of de hele collectie. Ga met je ouders of lekker met je kinderen. Maar ga onbeperkt naar het museum met de museumkaart.
16: Radio M Utrecht. In Midden-Nederland op FM 93.1 en DAB+. Wereldwijd via radio-m-utrecht.nl en de app.
17: Katrien Straatman met het NOS Journaal. In Moskou is de jaarlijkse viering van de Dag van de Overwinning aan de gang. Op 9 mei herdenken de Russen de overwinning van de Sovjet-Unie op Nazi-Duitsland. De traditionele militaire parade op het Rode Plein in Moskou was dit keer een stuk kleiner vanwege de oorlog in Oekraïne. Poetin had aangedrongen op een staakt het vuren voor deze dag. President Trump drong op 3 dagen aan. De Oekraïense president Zelensky heeft daarmee ingestemd. Wel had hij er moeite mee dat Poetin het bestand alleen maar wilde om de militaire parade veilig te laten verlopen. In Geldrop is bij een woningbrand de 37-jarige bewoner om het leven gekomen. Omwonenden belden vanochtend de brandweer toen ze een rookmelder hoorden afgaan, meldt Omroep Brabant. Toen de brandweer en ambulance bij het huis aankwamen, was de man al overleden. De oorzaak van de brand in Geldrop is nog niet bekend. Steeds meer jongens vertonen problematisch gedrag dat beïnvloed is door de manosfeer. Dat zeggen forensische instellingen. Die zien steeds meer jongens met grensoverschrijdend gedrag dat voortkomt uit die beïnvloeding, onder meer door de Amerikaans-Britse influencer Andrew Tate. Die vindt dat vrouwen nu veel te veel de boventoon voeren en dat ze ondergeschikt moeten worden aan de man, desnoods met geweld. Het Amerikaanse leger heeft in de Stille Oceaan opnieuw een boot gebombardeerd die volgens hen drugs vervoerde. Van de 3 opvarenden zouden erbij volgens Amerikaanse media 2 zijn gedood. De overlevende werd aan zijn lot overgelaten. De Amerikaanse aanvallen op vermeende drugsboten begonnen in september afgelopen jaar. In totaal werden daarbij al bijna 200 opvarenden gedood. Het Amerikaanse leger heeft nooit bewijs geleverd dat ze drugs vervoerden. De laatste weken is het aantal aanvallen weer toegenomen. Het weer. Op de meeste plaatsen schijnt de zon, maar vanmiddag ontstaan er stapelwolken. Bij weinig wind worden tussen de 16 en 22 graden. Morgen zon en wolken, maar nog steeds droog en iets koeler. Dit was het NOS Journaal.
18: Dank je wel.
8: Twee minuten over 11, Radio M Utrecht. De verkeersinformatie, ja, begint toch weer druk te worden in onze regio. Dat komt allemaal door wegwerkzaamheden die dit weekend natuurlijk weer de kop opsteken. A2 Den Bosch richting Utrecht tussen Culemborg en knooppunt Everdingen. Een half uur vertraging. En dan gaan we naar de A12 Arnhem richting Den Haag tussen Houten-Oost en knooppunt Oude Rijn. Een kwartier. En daar is ook een gedeelte dicht. Dus oppassen als je daar langs gaat. Dan gaan we naar de A27. Gorkum richting Utrecht. Tussen Lexmond en knooppunt Lunette. Een vertraging van bijna een half uur. En dan nog even de N233. Kesteren richting Veenendaal. Tussen de aansluiting met de A15 en Rhenen. Daar staat een file met een vertraging van 10 minuten. Nou, doe je best. Doe voorzichtig. Laat de mensen praten. Luister naar Radio M Utrecht.
11: De uitvaart was zo mooi, echt, ja. Zoals ma was.
18: Helemaal in haar levensstijl, met dank aan PCB Uitvaartzorg.
19: Lees de ervaringen van anderen op pcbuitvaartzorg.nl. Jouw vertrouwde uitvaartverzorger voor Utrecht en omgeving. Voor een afscheid in jouw stijl.
20: Dit is een uittip. De beroemde Utrechtse schilder Gerard van Honthorst krijgt eindelijk een podium hier in Utrecht. Het Centraal Museum doet dat in een grote overzichtstentoonstelling met 60 schilderijen en 30 tekeningen uit bijzondere collecties. Gerard van Honthorst. In alles anders dan Rembrandt. Nu te zien in het Centraal Museum.
21: Dit was een uittip.
22: Nu, later en altijd.
21: Ga je bijna met pensioen?
23: Ja.
21: En heb je de uitbetaling van je pensioen al geregeld?
23: Nee.
21: Geen zorgen. We hebben alles waar je over na moet denken teruggebracht tot 5 vragen. En je vindt ze op asr.nl/5vragen. ASR doet het.
24: Wij zijn Medipoint.
25: Medipoint is er voor de krukken van Gijs.
26: Ja, zodat ik toch bij de derde helft kan zijn.
25: En voor de aangepaste fiets van Maria.
27: En zo kan ik er weer op uit.
25: Medipoint is er voor advies en service in de winkel en online.
24: Medipoint.
25: Met de juiste zorghulpmiddelen kun je zoveel meer.
28: Lees nu de nieuwe roman van Karen Swan, bestseller-auteur van Het Wilde Eiland en De Italiaanse Herinnering. Voor liefhebbers van romantische page-turners op heerlijke locaties. Het nieuwe boek van Karen Swan. Nu verkrijgbaar bij de boekhandel.
25: Medipoint. Met de juiste zorghulpmiddelen kun je zoveel meer.
29: Kom binnen bij Beter Horen tijdens de Lente Voordeelweken. En profiteer van unieke kortingen op de laatste hoorinnovaties. Beter Horen. Beter Leven.
30: Social Deal, Beauty Deals, Take One en Actie Bo.
31: Ontdek de beste beauty deals en meer op socialdeal.nl.
30: Sorry Bo, het is beauty.
31: Oh ja, en waarom staat er dan beauty? Social Deal. Deals die je niet mag missen.
32: Trulies met Grenke.
33: Altijd scherp, werkt onvermoeibaar en staat klaar wanneer je hem nodig hebt.
32: Een team van robotarmen. Dat bleek de perfecte match voor ondernemer Julia.
33: Precies wat we nodig hadden.
32: Dankzij de flexibele leaseoplossingen van Grenke blijft haar bedrijf innoveren. Omdat je vandaag wilt investeren en ruimte wilt houden voor morgen. Ga naar grenke.nl.
31: Ontdek ook de beste moederdagdeals op socialdeal.nl.
32: Ontdek flexibel leasen op grenke.nl.
16: Dit is Radio M Utrecht. Altijd het laatste nieuws en de beste muziek van toen en nu.
34: M voor elkaar met Koop Geersing.

0: 10 jaar stilte kwamen ze terug, de Everly Brothers. En wie schreef het openingsnummer van hun reuniealbum?
1: Nou, Paul McCartney.
0: Nou, joh, jij weet dat.
2: En voor elkaar.
1: Met Koop Geersing.
0: Vind ik wel fijn dat je dat weet. Paul McCartney krijgt heeft een nieuw album gemaakt. Dat gaat eind deze maand in première. Er is net weer een nieuw liedje online gezet van dat album. Het gaat een beetje over zijn jeugd. Het is iets wat hij samen met Ringo Starr, de voormalige drummer natuurlijk van de Beatles, zingt. En ik ken iemand, dat is Jorik van Noorden, die is deze week bij een luistersessie in Londen geweest, in Abbey Road, als enige Nederlander, in aanwezigheid van Sir Paul.
1: En hoe heeft hij dat voor elkaar gekregen?
0: Dat gaat hij morgen vertellen in Hem voor elkaar.
1: Oh,
0: ik bel hem morgen, hij gaat zijn verhaal doen. En ja, het is waanzinnig. En ik draai dat liedje. Dat is misschien ook wel even leuk, hè?
1: Hoe oud is Paul tegenwoordig?
0: Hij is van 1942. Hij wordt in juni, wordt hij dus 84.
1: Zo.
0: Leeftijd, hè?
1: Nou.
0: Ja, hij hoort het aan zijn stem, hoor.
1: Ja.
0: Heel veel vaste fans die ontkennen dat, maar zijn stem is niet meer wat het was. Maar toch kan hij nog heel breekbare liedjes maken. Dat vind ik dan wel weer heel knap en heel mooi. Dus altijd nog actief. Hey, er is nog veel meer te beleven vandaag. En dit zijn de tips die je misschien nog niet kende. In Amersfoort speelt vanavond een bijzonder kamermuziekconcert. Festival Arte Musica Amersfoort brengt in de Elleboogkerk. Ken je die?
1: Ik heb wel van gehoord, nooit geweest.
0: Werken van Mozart en Tchaikovsky. En een wereldpremière van componist Todd Mason. Muziek als drager van herinneringen als een intieme historische setting. Begint om 8:00 vanavond in de Elleboogkerk in Amersfoort. Nou ja, buiten is het ook de moeite waard, zou ik zeggen. Hè?
1: Nou.
0: Lekker licht en niet te warm. Wij kregen een mailtje naar aanleiding van de Ezelsociëteit.
1: Ja, heel leuk. Dankjewel, Daniel de Jong. Die mailde ons inderdaad. Die zei eerst een mooi compliment. Leuk om naar jullie te luisteren.
0: Ah,
1: dankjewel.
0: Gezellig, daar doen we het voor.
1: Leuk om te horen en doen we graag, inderdaad. Zojuist hoorde ik het interview met de directeur van de Ezelsociëteit. En ik heb daar een vraagje over. Regelmatig laat ik de hond uit van een oudere mevrouw van 89 die dat zelf niet meer kan. En toevallig sprak ik recent met haar over die Ezelsociëteit. En ze had wel interesse om misschien donateur te worden. En toen heeft hij gezocht op de site naar mogelijkheden om papieren informatie aan te vragen. En zij heeft geen computer of internet op die leeftijd, wat begrijpelijk is. En toen kon hij die mogelijkheid niet vinden. Dus wij zoeken natuurlijk contact zo meteen met Hans Zichner om dat even te verifiëren of dat er is. En die brengen we natuurlijk met elkaar in contact. Dus dat is leuk.
0: Leuk.
1: Ja,
0: ja, zo kan het dus lopen, hè.
1: Erg goed. Leuk.
0: Mooi.
1: Dankjewel voor
0: Dank
1: je mailtje.
0: Ja, zeker. Zeker. Ja, heel fijn. En wij brengen ze in contact met elkaar.
1: Absoluut. Ja, zijn we voor.

0: 1971, schat ik. Een van mijn eerste singeltjes.
1: Oh ja.
0: Ah,
1: oh,
0: ik was hier zo weg van. En nog steeds. Prachtig. Hij leeft nog steeds. Hij woont in Ierland, volgens mij. En hij maakt nog wel eens een liedje, hoor. Hij blijft maar schrijven. Heel erg populair in Japan, met name.
1: Oh ja?
0: Ja, heel bijzonder. Gilbert O'Sullivan. Raymond heet hij eigenlijk. Okay. Maar omdat er twee operaschrijvers waren, Gilbert en Sullivan...
1: Ja, ja.
0: Is het natuurlijk leuk om er Gilbert O'Sullivan van te maken. Dat, ja, oh, dat is dan weer de knipoog naar Ierland.
1: Vind je de huidige muziek ook mooi van hem?
0: Dat is een goede vraag. Want ik heb de eerste twee albums toen gekocht. En toen had ik het wel een beetje gehoord.
1: Ja,
0: en toen was het meer van hetzelfde. Maar ik vind hem, als ik dit weer hoor, dan ben ik helemaal
1: komt
0: weer in
1: boven.
0: Die tijd. Ja, ja, ja, ja. Van die kleding aan. En zat daar gewoon een piano. Ik dacht dat hij spastisch was. Met die pink zat hij zo pom, pom, pom te spelen. Ja, ik vond het waanzinnig.
1: Ja, dat kan me
0: groot componist. Ik heb hem zien optreden.
1: Oh ja?
0: Ja, een aantal jaar geleden. Ik ben met mijn zoon naartoe geweest. Die vond hem ook leuk. En dat heeft hij dan weer van zijn vader. En we zijn daar samen geweest. En na die tijd kon je hem ontmoeten. Gaf hij een handtekening.
1: Oh, ja?
0: Hartstikke leuk. Ja,
1: oh, leuk.
0: Leuke man.
1: Mooie ervaring.
0: Een kleine man. Nou ben ik niet zo heel groot. Maar toch, hij was kleiner dan ik. En dat,
1: ja.
0: In mijn gedachten was hij veel groter.
1: Een grotere man.
0: Dat is zo grappig.
1: Ja, grootste muziek, hè?
0: Dat is het, denk ik, ja. Hé, hey, ik ga nog even met je naar Meidrecht, als je het goed vindt, Marilie.
1: Ja.
0: Daar loopt vandaag illustrator Bram Bram door het winkelgebied om ter plaatse mini-portretten te maken. Dat vind ik altijd zo leuk. Geen karikaturist is die, maar verfijnde, herkenbare portretjes op een viltje. Mooi cadeau voor Moederdag morgen.
1: Ja.
0: Staat hierbij, dat moet je maar bekijken. Hij is er van 10:30 tot zeg maar een uurtje of 4, denk ik. Hij is van 10:30 tot 1. Oh, hij heeft even pauze, nu begrijp ik het. En van 2 tot 4.
1: Oké.
0: Okay. Ja. Dorpstraat moet je zijn in Meidrecht. Laat een mooi portretje maken. En ja, als je nog een moeder hebt en je kunt die aan je moeder geven, dan zou dat fijn zijn, denk ik. Ja, dat was hem eigenlijk. En nou ga ik toch, notabene, het is een beetje de tijd van de groepen 8.
1: Ja.
0: Ze zijn allemaal bezig met de musical. Mijn kleindochter ook.
1: Ja.
0: En ja, ik mag daar nog niks van weten. Nee, opa, ga ik niet vertellen, maar ik heb wel een mooie rol. En dat is natuurlijk spanning ten top. Ja. En dan ga ik eens even naar Harke Hofman. Die is leerkracht van groep 8 in Utrecht. Harke, goedemorgen.
2: Ja, goedemorgen ook.
0: Doen jullie in groep 8 nu nog wel andere dingen dan bezig zijn met die musical?
2: Je bedoelt keihard leren.
0: Ja, ik wou het zo niet noemen, want alles is natuurlijk zinvol. Maar ik heb zo het idee dat het alleen nog om die musical draait. Klopt dat?
2: Nou, dat klopt wel aardig. waar ik wel een beetje rekening mee hou, is dat jongens, 's morgens gaan we werken en meestal 's middags gaan we aan de musical werken.
0: Ja, ja, het blijft werken, hè?
2: Ja, een beetje ritme.
0: Ja, maar het komt dus echt overal voor, die musicals. Het is echt een enorm ding geworden. Jij bent leerkracht van groep 8.
2: Ja.
0: En dan ga ik je vragen, wat voor soort groep heb je?
2: Ik heb een hele leuke, gezellige groep van 32 leerlingen.
1: Zo.
2: Die draai ik samen met een collega, Rodinde. En die is jarig vandaag.
0: Van harte gefeliciteerd. Leuk.
2: Ja, ja, en die, dat hebben we natuurlijk gisteren al een beetje gevierd. Met een bos bloemen en haar toezingen. En gisteren hebben we natuurlijk keihard geoefend. En en toen kwam iets naar voren. Ja, dat heb je dan, hè, met zo'n musical oefenen.
0: Vertel.
2: Nou, we zoeken badjassen.
0: Ja, eerst even vertellen, waar gaat de musical over?
2: Nou, de musical die gaat over, hij heet Undercover op Ibiza. Ik denk dat het een hele populaire musical wordt van dit jaar. Hij is geschreven door de hoofdrolspeler van Moulin Rouge. Nou, dat zegt ik al lang.
0: Ja. Ik zie hem regelmatig. En die schrijft heel veel musicals, hè?
2: Ja, die schrijft. En
0: Boshart
2: was de club Benny Vreden. Ja, ik zal er geen reclame van maken, maar die was toen al heel populair. Nou, dat is hij nog steeds. En ja, het gaat over een koning. En die komt in in zo'n prachtig resort. Maar ja, er gebeurt natuurlijk van alles.
0: Tuurlijk.
2: En de geheime agenten, alles is aanwezig. Piloot en kapiteins. En een hele leuke spa hebben we daar. Dames die worden vertroeteld. Maar ja, dan is er een heel mooi liedje koop. En dat liedje, dat moet eigenlijk in badjas gezongen worden.
0: Ja, ik snap het. En net zo goed als dat je decor nodig hebt, heb je misschien ook kleding nodig. Hè? Je hebt dat al eventjes gezegd. Want waar ben jij specifiek naar op zoek?
2: Nou, ik ben op zoek naar 10 badjassen. En wat voor soort badjassen dat zijn, dat maakt me eigenlijk niet zoveel uit. Het liefst niet al te groot, hè. Maatje XXL is voor kinderen natuurlijk een beetje te.
0: Ja.
2: Voor de rest kunnen we het aardig bij elkaar snoeren, denk ik.
1: Moeten dat allemaal dezelfde zijn, Harreke?
2: Zei je?
1: Moeten dat allemaal dezelfde zijn? Omdat jullie
2: dat hoeven niet allemaal dezelfde te zijn. Nee, joh. Wat zou het leuk zijn als er ook een Japanse of een Chinese tussen zit. Dat zou natuurlijk fantastisch zijn.
1: Ja.
2: Maar het bleek gisteren bij inventarisatie dat 22 leerlingen hadden dus wel een badjas. En 10 niet.
0: Ah, ja.
2: Dat wordt een beetje blote boel dan.
0: Ja.
2: Nee hoor, het gaat natuurlijk razendsnel, moet het omgekleed worden. En toen zei ik, weet je wat, doe gewoon een oproep.
1: Ja, slim.
0: Je hebt helemaal gelijk. En jij denkt al, misschien is wel een bedrijf of een hotel, of is er in de relatie geschenkensfeer wel iets. Jij bent zelfs ook nog wel bereid om na afloop die 10 badjassen weer terug te geven.
2: Ja, het maakt me ook niks uit. Doen we ook even. Dat is helemaal niet erg. Stel dat er een hotel is die zegt, joh, ik heb hier 10 hangen en die zijn net gewassen en die mag je in 2 maanden even lenen.
0: Nou,
2: en ik breng ze gewoon terug.
0: Ja.
1: Dat zou wel een uitkomst zijn. Is het decor al af, Harreke?
2: Nee, nog niet.
1: Hoe ver zijn jullie?
2: Eindelijk iets, hè? Nee, dat moet nu gemaakt worden. We hebben afgelopen week ouderavond gehad. En we hebben natuurlijk allemaal ouders gevraagd wie kan er helpen. Nou, genoeg, gelukkig. En nu gaan we de komende weken daaraan werken. Dus dan gaan de kinderen gaan het decor schilderen. Het decor wordt maar liefst 12 meter breed, om een idee te geven.
0: Oh, dat is wel. Ja. Waar gaan jullie de uitvoering doen?
2: Dat gaan we doen in het Wilde Westen. Dat heet ook wel het oude Serioolgebouw aan het kanaal. En daar passen zo'n 100 toeschouwers in. En dat is ook wel leuk om te weten. We gaan natuurlijk ook, we hebben al een hele playlist, jongens. We hebben al een hele playlist. We gaan zelfs in het Openluchttheater van Zeist oefenen. Bij het kasteel, bij het slot. Daarna gaan we een keer naar de Wartburg. Daar gaan we voor alle mensen, en dan dus liefst in badjas ook, de liedjes zingen. En dan uiteindelijk op 15 juli hebben we dan de uitvoering.
0: Ja, ik begrijp het.
2: 3 keer maar liefst.
0: Ja, fantastisch. Wat een ervaring ook voor groep 8 van de Johan de Witschool, toch?
1: Ja,
2: Johan de Witschool.
0: Geweldig, in Utrecht. Nou, de oproep, we gaan hem eventjes samenvatten. We hebben dus 10 badjassen nodig, maar niet de allergrootste. Probeer het een beetje op een kindermaat. Er zijn wel grote kinderen alvast, maar
1: zo klein mogelijk.
0: Ja, precies.
2: Ja.
0: En het mag ook 1 badjas zijn, want als er 10 mensen bellen, dan hebben we er ook 10. Maar als er een bedrijf is dat zegt, wij willen dat met heel veel plezier willen we dat schenken, mag je dat in de uitzending vertellen? En dan krijg je ze ook nog weer terug. Laat het ons weten.
1: Ja, en voor elkaar @rtvutrecht.nl. Of even bellen gelijk, mag ook als de badjassen beschikbaar zijn op 0909-693-1. Wij zorgen ervoor dat het weer bij Harreke terechtkomt. En op de app reageren mag natuurlijk ook altijd.
0: En badjassen, 10 stuks, dat moet toch kunnen? Ik heb er nog eentje thuis. Die kun je sowieso al krijgen, Harreke.
2: Heel goed.
0: Bij deze beloofd, hè?
2: Wel een beetje schoon, koop.
0: Ja, hij is gewassen, joh. Nee, je moest eens weten. Dat is allemaal hartstikke goed. Hey, heel erg bedankt. Je lijkt me ongelooflijk een leuke leraar.
1: Succes met alle voorbereidingen.
2: Ja, dank jullie wel, hè.

0: aan de telefoon. Dus degene die dat allemaal organiseert en met zijn enthousiasme moet het een groot succes worden. Maar 10 kinderen hebben nog geen badjas, dus wie kan helpen? Laat het maar weten. 09096-93-1-93-1. En je kunt ook appen en je kunt mailen mvoorelkaar@rtvutrecht.nl. Over een half uurtje zit hier Joost. Dan stoppen wij met de telefoon. Maar tot die tijd kun je Marilie persoonlijk te spreken krijgen. Dank voor je koffie trouwens. Ja, jij legt net weer op. Ja, die badjassen, dat er moeten toch aan kunnen komen.
1: Moet lukken,
0: we hebben er eentje, 9 te gaan. En we blijven dat gewoon oproepen. Zal ik nog een paar tipjes met je delen?
1: Leuk.
0: Er is in de wijk Lunette in Utrecht een voorjaarsmarkt. Kraampjes, activiteiten, hapjes, drankjes in het hart van de wijk. En dat is tot 4 uur vanmiddag. Hondsrug, Utrecht, lekker hè? En in Eemnes is vandaag een gratis veiligheidsdag van de gemeente Blaricum, Eemnes en Laren, de belgemeente. Ervaar een kantelsimulator. Ik denk dat dat is om te water te raken.
1: Dat denk ik, ja.
0: Ontmoet de brandweer, altijd leuk. Doe een VR-ervaring op, een virtual reality-ervaring, alsof het echt is. Je kunt om je heen kijken dan, over fietsen onder invloed.
1: Okay.
0: Oh, dat lijkt me wel eens aardig om uit te proberen.
1: Ja.
0: Voor jong en oud, tot 3 uur vanmiddag parkeerterrein De Braatkamp in Eemnes.
1: Nou, klinkt leuk.
0: Morgen is moederdag.
1: Ja.
0: Hoe is dat voor jou?
1: Ja, dat ga ik anders invullen dan dat ik dat eerder deed. Mijn moeder is
0: overleden.
1: Mijn moeder is overleden.
0: Ja.
1: En al een aantal jaar. En ik ben zelf natuurlijk moeder. Dus mijn kinderen besteden daar aandacht aan.
0: Ja.
1: En ik zal naast de examenstress die bij ons thuis heerst ook even een mijn schoonmoeder even in het zonnetje zetten.
0: Ja,
1: ja,
0: ja. Dat is fijn dat je dat doet.
1: Ja.
0: Niet voor iedereen dus een makkelijke dag. Hè. Voor wie zijn of haar moeder verloren heeft, kan het juist ook een dag zijn waarop het gemis extra hard aankomt. In Utrecht is er morgen een bijzondere bijeenkomst, Dode Moedersdag.
1: Okay.
0: Klinkt hard, hè?
1: Ja.
0: Host Mirna Derksen nodigt je uit om je moeder te herinneren, verhalen te delen en ook gewoon te lachen. Want dat mag ook.
1: Ja.
0: Mirna is morgen ook de gast hier in M voor elkaar, dus luister mee. Dode Moedersdag is morgen van 3 tot 5:30 bij Vogelvrij. Dat is met FREI, dat is aan de Nijverheidsweg 6 in Utrecht. En meer informatie vind je op dodemoedersdag.nl. Moederdag is natuurlijk altijd zo'n moment dat inderdaad als je geen moeder meer hebt, of als je bijvoorbeeld zelf geen kinderen hebt en je zou ze graag willen hebben, dan kan dat best pijnlijk zijn. Dat begrijp ik wel.
1: Ja.
0: Hoe was jouw eerste moederdag zonder jouw moeder? Weet je dat nog?
1: Ja, nou, niet specifiek. Maar het is wel, mijn moeder is ook altijd een beetje jarig in die periode. Dus dan voel je je toch een beetje anders. Dat is toch, er zit altijd een beetje tussen moederdag en de verjaardag. En dat vind ik altijd wel altijd een dingetje. Ja, dat is
0: je
1: wel
0: denkt
1: zo.
0: Morgen natuurlijk aan haar, hè?
1: Absoluut.
0: Hoe heette ze?
1: Wil.
0: Zo heet ze nog steeds.
1: Nou, ja, zo is het.
0: Ja.
1: Mooi gezegd.
0: Moederdag voor iedereen.
1: Ja.
0: Ja. Nou, wat fijn dat je dat even wilt delen ook.
1: Ja, hoort ook
0: bij je Wil stilstaan. Wat was haar meisjesnaam?
1: Wilhelmina.
0: Oh, mooi, mooi. Wilhelmina. Ja, wacht, een ouderwetse naam ook.
1: Ja.
0: Moederdag morgen dus, 10 mei. Fleetwood Mac met Everywhere en nog een lekker Nederlandstalig dingetje. Heb jij een overzichtje zometeen?
1: Zeker, ja.
0: Wachten we daarop.

0: Erwin de 90s Top 100.
1: Met de beste muziek uit de tijd van de eerste mobieltjes.
0: Flippo's.
1: En de 5 uur show.
2: Welkom, welkom bij de 5 uur show.
0: Laat je verrassen.
1: En stem af op de jaren 90.
0: De 90s Top 100.
1: Donderdag.

0: wat een combinatie eigenlijk, hè? Criscross Amsterdam, Jan Smit, Frans Bauer, het hele circus bij elkaar.
1: Ik dacht eerst dat het een grapje was. Dat blijkt niet.
0: Waarom zou dat nou een grapje zijn?
1: Dat dacht ik. Ik vond het zo'n gekke combinatie.
0: Ja, Criscross, dat hij daar niet bij past of zo, of andersom.
1: Ja.
0: Nou ja, goed.
1: Een
0: Nederlandstalig dingetje. Hè? Zij hoort bij mijn dingetje. Zo bedoel ik dat helemaal niet.
1: Ik weet
0: een lekker liedje, hoor.
1: Had je gezien dat we een leuke kaart hebben gekregen?
0: Ah, die is van Tom. Ik zie het al. Ja, maar
1: heel
0: dat
1: leuk.
0: Is heel populair. Het is het zogenaamde diamond painting.
1: Ja.
0: En als jij hem zo houdt, doe nog eens zo in dat... Dat glittert me helemaal tegemoet. Leuk,
1: ja,
0: hoor.
1: Ja,
0: Tom, dank je wel.
1: Dank je wel voor de mooie kaart.
0: Wat een mooie kaart. En ja, jij houdt heel erg van ABBA. Nou, die heeft Chris vanmorgen nog gedraaid. En die komt vast weer heel erg snel voorbij. Want ABBA, die zit in ons vaste pakket, hoor. Die zit in ieders platenkoffer.
1: Zo is het.
0: Ja.
1: En de groetjes terug, hè? De groetjes geeft hij.
0: Groetjes en de groetjes van Marilie en van Koop.
1: Ja. Even terugblik op de oproepen van vandaag. Gerrit de Brake sprak wel als eerste over de eerste beheerde duiventillen in Utrecht.
0: Hij is geopend, hoor.
1: Stadsboerderij Grifsteden, ja, onlangs om 11 uur. Je kan zeker nog even gaan kijken. En ze zijn op zoek naar vrijwilligers. En daarover kun je contact opnemen met ons via de verschillende wegen. Ik noem ze nog één keer. De app, de mail, mvoorelkaar@rtvutrecht.nl. Of telefoon kan ook nog.
0: Kan nog 20
1: pakken.
0: Minuten. Ja,
1: ja hoor, 0-9,
0: kan zijn,
1: 0-9.
0: Dat moet ik even tegen de luisteraar vertellen. Kan zijn dat je toch even moet wachten. Want er is altijd een wachtrij.
1: Ja.
0: Als wij luisteraars aan de telefoon hebben. Laat je daar niet door afschrikken. Probeer het later nog een keer. Of stuur een appje. Dat lezen we altijd.
1: Zo is het. 0909-693-1. Is dan het telefoonnummer. Hans Zichner hebben wij gesproken. Directeur van de stichting Ezelopvang. De Ezelsociëteit in Zeist. En ze zoeken eigenlijk van alles en nog wat. Van vrijwilligers, likstenen, kleding die gedoneerd kan worden, waar zij weer wat centje aan verdienen. En pleegadressen. En natuurlijk ook donateurs. Ze bestaan 25 jaar. En dat was een mooie reden om Hans bij ons in de uitzending te halen. We kregen natuurlijk al een leuke reactie van Daniel binnen.
0: Ja.
1: Die bij zijn hondenoppas uitlaat. Hoe noem je dat? Een uitlaat.
0: Hij de hond uit van een buurvrouw, volgens mij.
1: Van 89.
0: Ja.
1: Nou, die hebben we al
0: leuk,
1: met elkaar,
0: hoor,
1: in contact gebracht. Dus Hans gesproken, die was daar ook erg blij mee. Harke Hofman, leerkracht van groep 8, in oog en al, die is op zoek naar badjassen. Dat mogen er verschillende zijn, allerlei kleuren. Het liefst wel een beetje een klein maatje of een kleine damesmaat, zullen we het zomaar even noemen. Of kindermaten mag natuurlijk ook, want we hebben het hier over groep 8 die hun eindmusical doen. Het gaat over undercover op Ibiza en daar moet een spa in terechtkomen met al die badjassen. En je begrijpt het al, de badjassen zijn nog niet compleet voor de hele klas, want het zijn 32 kinderen. Dus we zoeken er nog een stuk of 10. Maar de eerste was al binnen. En ja, we hopen natuurlijk nog meer badjassen binnen te krijgen. En ook daarover kun je contact met ons opnemen via de verschillende wegen. De app, de mail en de telefoon.
0: Afgerond, zeg ik.
1: Ja.
0: Wat gaat er mee naar volgende week? Want we hebben nog een paar dingetjes uitstaan.
1: Nou, we hebben
0: een hele lijst met dingetjes.
1: Zeker. We gaan het hebben over onafgemaakt borduurwerk. Dus
0: als
1: je dat hebt liggen, zou ik zeker volgende week ook even luisteren. En gaan we kijken wie we daar weer aan kunnen koppelen. We hebben nog verschillende oproepjes staan die eigenlijk, daar gaan we nog keuzes uit maken, denk ik. Maar in ieder geval gaan we dat borduurwerk sowieso even onder de aandacht brengen.
0: Ja, hartstikke mooi.
1: Verschillende vragen.
0: Marilie, dankjewel.
1: Ja, jij ook. En jullie natuurlijk.

0: zei je nou, Joost?
1: Goedemorgen, Koop.
0: Ja, goedemorgen, Joost loopt binnen. Het is nog 12 minuutjes en dan begint muziekplezier met Joost. En Joost die zit er van 12 tot 2. Verzoekjes kun je allemaal via hem kwijt. En stuur maar lekker die appjes. En alles wat voor ons nog binnenkomt, dat lezen wij nog. Maar bellen heeft geen zin meer. Stuur je reactie naar mvoorelkaar@rtvutrecht.nl. Nog steeds staat die telefoon rood gloeiend.
2: Absoluut, absoluut. En dan hebben we op de valreep toch nog even 3 badjassen erbij.
0: Ah, wat leuk.
2: Hoe leuk. Ja. Dankjewel Evert van Eeën uit Nieuwegein. Die heeft er 3. 2 witte en een blauwe.
0: Nou, kijk eens aan, zeg.
2: Dus we zitten er sowieso dat we de helft al bijna aangekleed
0: hebben. Ja, 4 stuks. Ze moeten er 10 hebben. Er zijn 22 kinderen die hebben een badjas. En 10 hebben er niet een badjas. Nee. Waarvan wij er 4 kunnen kleden via M voor elkaar. Ja. Nou, dat is hartstikke leuk. Als jij zegt, ik heb ook nog wel 1 of 2 of 3 badjassen. Vaak krijg je dat ook wel bij een spaar of zo. Hè? Dan mag je dan meenemen of die heb je gekocht. En denk je, ja, dat heb ik nu wel gezien.
2: Je past er niet meer.
0: Geef ze aan die kinderen.
2: Ja.
0: Ja, toch?
2: Ja.
0: Voor de eindmusical van groep 8.
2: Undercover op Ibiza.
0: Heel goed, ik neem alles morgen nog weer een keertje mee in M voor elkaar. Johnny Willemsen opnieuw, goedemorgen.
3: Goedemorgen.
0: Het is inmiddels 10 voor 12. Ik moet even goed op de klok kijken. Nou, het weer blijft stralend. Is dat een beetje het beeld van de dag?
3: Ja, ik verwacht vanmiddag wel een paar onschuldige stapelwolkjes, maar de hoofdmoot blijft gewoon zonneschijn. Het is nu al 17 graden, komt nog een klein beetje bij. 19, misschien lokaal 20 graden. Veel zon, weinig wind, dus ja, heerlijk weer om buiten te zijn.
0: Lekker. Nou, we merken het ook aan mensen die laten weten dat ze lekker op pad zijn. Er is genoeg te doen en we hoeven niet op regen te rekenen, denk ik, hè?
3: Nee, dat hoeven we vandaag niet en dat hoeven we morgen ook niet. Dus wat dat betreft een droog weekend. Morgen is het wel ietsje minder weer dan vandaag. Iets meer wolken, dus iets minder zon. Ook wat meer wind en een iets lagere temperatuur. Ik verwacht morgen een graad of 17 en vanmiddag dus 19 of 20. Maar ook morgen is het prima weer om iets buiten te doen.
0: Ja, hoor. Ja. Laten we eens even de komende week op de korrel nemen met jouw goedvinden. Hoe zien de kaarten eruit?
3: Nou, voor warmte liefhebbers ongunstig. We krijgen namelijk te maken met een wind uit het noordwesten tot westen. En aan die kant ligt de Noordzee. En het water is nog vrij koud in deze tijd van het jaar. Dus dat betekent dat de temperatuur omlaag gaat. Maandag slechts een graad of 12. Er is ruimte voor de zon. Er trekken ook een paar buien over. Dus een wat wisselvallige dag. Ik verwacht dinsdag wel een grotendeels droge dag. Maar later in de week toch ook weer een aantal buien. We houden wel elke dag ruimte voor de zon. En het wordt zeker niet onstuimig. Maar ja, we houden wel wind vanaf de Noordzee. Dus warm wordt het niet. Ook bijvoorbeeld met hemelvaart 13, 14 graden. Ja, meer wordt het niet. En dat is voor hemelvaart echt wel een lage temperatuur.
0: Ja,
2: het is aanlandige wind, hè, heb ik geleerd het weekend.
3: Ja, inderdaad. Ja.
0: Joh, dat is het dus. Kun je in de verte kijken, staat er nog iets op stapel waarvan je zegt, daar wil ik je toch alvast deelgenoot van maken?
3: Nou, als ik nog verder vooruit kijk, dus na hemelvaartdag hebben de meeste mensen nog 3 dagen vrij. Dan gaat die temperatuur wel wat omhoog. Ja, naar een gebruikelijke waarde voor midden mei. Dus dat is 16, 17 graden. Nog steeds wisselvallig, maar daarbij moet ik wel zeggen, dus een enkele bui, maar ook geregeld zon. Dus dan is het vaak best wel weer oké weer. Ja, warmteliefhebbers, mensen die op 20 graden en meer hopen, ja, dat moet je toch echt vandaag zijn. Ja. Voorlopig zit dat er dus vanaf maandag niet in.
0: Nou ja.
3: Vandaag is extra van genieten.
0: Ja. We kunnen wel wat aan, hoor, denk ik. Johnny, dank

0: Uittip. De beroemde Utrechtse schilder Gerard van Honthorst krijgt eindelijk een podium hier in Utrecht. Het Centraal Museum doet dat in een grote overzichtstentoonstelling met 60 schilderijen en 30 tekeningen uit bijzondere collecties. Gerard van Honthorst. In alles anders dan Rembrandt. Nu te zien in het Centraal Museum.
1: Dit was een Uittip.
2: Wil jij deze voetbalzomer heel voordelig adverteren? Profiteer dan snel van deze unieke kans. Voorspel één of meerdere wedstrijden van het Nederlands elftal en score. Het was nog nooit zo makkelijk om het podium te pakken. Ga deze zomer voor de winst met RTV Utrecht. Kijk snel op regioimpact.nl. Regioimpact.nl.
3: Wist je dat VitaPro goed is voor de aanmaak van kraakbeen? Dat komt door het ingrediënt mangaan in VitaPro. Bestel nu op vitapro.nl.
2: Win deze zomer een gratis reclamecampagne. Ga snel naar regioimpact.nl.
4: Een verse maaltijd op tafel zonder zelf te koken? Dat is Maaltijd Thuis.
5: Hallo, uw maaltijden. Zal ik het in de koelkast zetten?
4: Met aandacht bereid, met liefde gebracht. Bestel op maaltijdthuis.nl.
6: Kindersterfte. De helft van alle kindersterfte vindt plaats in de eerste 28 dagen na de geboorte. Met jouw donatie kan Save the Children dit helpen te voorkomen. Bijvoorbeeld met mobiele klinieken in Kenia en Gaza. Dus help mee en doneer nu op savethechildren.nl/doneer. Levens redden. Begin bij een kind.
7: Heb je dat gehoord, Joke? Je oude stoel is geld waard tijdens de inruilweken bij Velderhof. Zo, daar is pas ruilen zonder huilen. En je zit straks nog comfortabeler.
8: Uw oude stoel is geld waard tijdens de inruilweken van Velderhof. Tot wel €850 inruilkorting. Kijk op velderhof.nl voor de actie. Velderhof, het comfort dat u verdient.
9: Wat mij rust geeft? Even naar buiten. Frisse lucht. Geen gedoe. En mijn auto. Bij Spoticar koop je bij gecertificeerde merkdealers. Met een 360 graden check, 24/7 pechhulp... en kun je in aanmerking komen voor een speciale garantie tot maximaal 8 jaar. Dat rijdt een stuk relaxter. Doe niet stoer, wees slim. Spoticar.nl.
10: Social Deal dierentuindeals, take 1 en actie, bo!
11: Ontdek de beste dierentuindeals en meer op socialdeal.nl.
10: Beren goed, thanks bo.
11: Social Deal, deals die je niet mag missen.
10: En actie, olifant!
12: Ik krijg een vakantiebroertje.
13: Huh?
12: Deze zomer komt er een kind bij ons logeren dat het thuis niet zo fijn heeft. Gaan we spelen en zwemmen.
13: Cool, wil ik ook.
14: Geef een kwetsbaar kind een leuke zomer. Word vakantiegezin, juist nu.
15: EuropaKinderhulp.nl.
11: Ontdek ook de beste moederdagdeals op socialdeal.nl.
16: Radio M Utrecht. In Midden-Nederland op FM 93.1 en DAB+. Wereldwijd via radio-m-utrecht.nl.
17: Robert Baltus met het NOS Journaal. Twee toeristen, onder wie een Nederlander, zijn naar Panama gereisd terwijl ze de mazelen hadden. Dat schrijven Panamese media. De 21-jarige Nederlander zou via buurland Costa Rica het land zijn binnengekomen. De man vertoonde symptomen van mazelen zoals koorts, huiduitslag en hoesten. Hij is behandeld in een privékliniek, hij bleek inderdaad besmet en hij staat nog onder medisch toezicht. Risico's voor de volksgezondheid zijn er nu niet, maar de autoriteiten in Panama doen bron- en contactonderzoek om verdere verspreiding te voorkomen. Minister-president Jette is in het Caribisch gebied voor een werkbezoek. Jette begint vandaag op Sint Maarten, daarna volgen Saba, Sint Eustatius, Bonaire, Aruba en Curaçao. Onlangs stelde de Nationaal Coördinator tegen Racisme en Discriminatie dat Caribische Nederlanders achtergesteld worden ten opzichte van de Europese Nederlanders. Zo zijn er geen werkloosheidsuitkeringen of kindgebonden budget. 1 op de 3 inwoners leeft in armoede. Het kabinet wil een structurele investering van €30 miljoen voor het sociale minimum. In Moskou is de jaarlijkse herdenking van de overwinning op Nazi-Duitsland gehouden. De militaire parade op het Rode Plein was dit keer een stuk soberder, omdat president Poetin bang is voor drone-aanvallen uit Oekraïne. Mede daarom drong hij aan op een staakt het vuren. Na bemiddeling van de Verenigde Staten hebben Rusland en Oekraïne afgesproken 3 dagen de wapens te laten rusten. In Gelderop is bij een woningbrand een 37-jarige bewoner om het leven gekomen. Omwonenden belden vanochtend de brandweer toen ze een rookmelder hoorden afgaan. En toen de brandweer en ambulance bij het huis aankwamen, was de man al overleden. Het weer. Op de meeste plaatsen schijnt de zon, maar vanmiddag ontstaan er stapelwolken. Bij weinig wind wordt het tussen de 16 en 22 graden. Morgen zon en wolken, maar nog steeds droog en iets koeler. Dit was het NOS Journaal.
18: Dit is Radio M Utrecht.
1: De zaterdag verkeersinformatie is er ook op de A2 richting Utrecht tussen Culemborg en knooppunt Everdingen en wegwerkzaamheden. Meer dan een kwartier extra reistijd. En plus 20 minuten op de A12 richting Den Haag. Tussen Bunnik en knooppunt Oude Rijn. Verwachte eind, het is 11 mei daar, dus dat duurt ook nog een hele weekend. En dan de A27 nog. Vertraging richting Utrecht tussen Lexmond en knooppunt Lunetten. Een 23 minuten daar, zegt AWB.
0: Dit is een uittip. De beroemde Utrechtse schilder Gerard van Honthorst krijgt eindelijk een podium hier in Utrecht. Het Centraal Museum doet dat in een grote overzichtstentoonstelling met 60 schilderijen en 30 tekeningen uit bijzondere collecties. Gerard van Honthorst. In alles anders dan Rembrandt. Nu te zien in het Centraal Museum.
13: Dit was een uittip.
18: In de mooiste Mitchell-golftuinen van Europa waant u zich in een rustieke omgeving. Omringd door prachtig natuurschoon. U kunt kiezen uit 3 verschillende banen. Biljart, gravel of gras. Kijk voor meer informatie over de Midgetgolftuinen Lage Vuursche op midgetgolftuinen.nl.
13: Dit is een uittip.
19: Koninklijk shoppen en royaal genieten doe je op Zomerver Soestdijk. Van 14 tot en met 17 mei kun je genieten op het landgoed van Paleis Soestdijk. Shoppen bij de leukste pop-up stores. Een wandeling door de paleistuinen, workshops en nog veel meer. Kijk voor meer info op zomerversoestdijk.nl.
13: Dit was een uittip.
20: Beste Theo, ik heb vandaag een lange wandeling gemaakt naar de Noorderkerk. Daar zag ik een oude vrouw die me zo deed denken aan die ene Eds van Rembrandt. Een vrouw die bij het lezen van de Bijbel in slaap gevallen is.
21: Twee grote schilders in de Noorderkerk. Reserveren? Ga voor tickets naar Van Gogh en Rembrandt in Amsterdam.nl.
22: Stap in de wereld van het Zuiderzeemuseum. De plek waar je op ontdekkingstocht gaat en de Zuiderzee van heel dichtbij meemaakt. Ervaar het zelf. Zuiderzeemuseum. Leef je in, leef je uit. Pst, je vindt ons in Enkhuizen.
16: Radio M Utrecht. Altijd het laatste nieuws en de beste muziek van toen en nu.
23: Muziekplezier met Joost Brouwer.

0: En ook een beetje Power Brouwer, zou je kunnen zeggen, op Radio M Utrecht met een nieuwe muziekplezier. Cliff Richard, dank je wel. En ja, je hebt van die vakanties, ik zat het van de week te denken, dat je 's ochtends extra vroeg moet opstaan om een lichtstoel bij het zwembad te reserveren. Nou, ik ben trouwens niet zelf van die vakanties, hoor. Dat je in van die resorts terechtkomt en waar dat daadwerkelijk nodig is. Maar ik hoor dat dan van anderen. Je moet je handdoek er dan opleggen van tevoren om ervoor te zorgen dat niemand anders dan die lichtplek overneemt, zou ik maar zeggen. Je kunt er genoeg filmpjes van vinden online trouwens.
1: Good job, Kylie. You're doing amazing, sweetie.
2: Ik heb me er zo kwaad in maken. Dat zijn mensen die daar 's morgens om 5 uur opstaan om hun handdoek te leggen. Die moeten dood, hè?
0: Philip Geubels, dat zijn woorden. Die is er ook helemaal klaar mee, die Vlaamse cabaretier. En wat is nou het geval? Nou, een Duitse toerist die krijgt dus nu een schadevergoeding van zijn reisorganisatie, omdat hij op vakantie in Griekenland geen enkele lichtstoel kon vinden. En dat terwijl het hotel meerdere zwembaden had. Maar op elke stoel lag dus steeds een handdoek. En volgens de rechter heeft de tour operator daar te weinig tegen gedaan. Misschien heb je ook wel eens zo'n verhaal meegemaakt. Je mag het delen in de app. Je mag plaatjes die daarbij horen ook delen. Vind ik ook altijd leuk. Ik heb er zelf al één gekozen. Ik dacht, het is gewoon tijd om wat meer op het strand te letten. De Beach Boys misschien? Fun.

hoge stemmen lukt het wel om mensen die zo'n plek hebben ingepikt, die aan de handdoek van een ander hebben weggehaald, om die gewoon weg te jagen. De hoge stemmetjes van de Beach Boys, een soort de Baywatch zou je kunnen zeggen. Dit is Muziekplezier. Kom maar door met de verzoeken voor vandaag. Waar heb je zin in? Want dit is het programma van Radio M Utrecht vol met verrassingen. Soms heb ik zelf ook geen idee wat er binnenkomt. Dat maakt het gezellig en leuk natuurlijk. Alex Warren zometeen, Marvin Gaye en Kim Weston. En nu even een rustpuntje met Jason Mraz.

0: En die plaat die staat als een huis en stopt ook als een huis. Daar komt wat binnen als artiest. Alex Warren en The Fever Dream. Michael, goeiedag, welkom bij Muziekplezier.
1: Goedemiddag, Joost.
0: Ja, en het is net alsof het een soort en voor elkaar is, want ja, je hoort bij Koop altijd veel uittips en zo voorbij komen, maar ja, jij dacht, ik probeer het in Muziekplezier ook even met een plaat erbij, want ja, jij wil het hebben over een fietsevenement, geloof ik, of niet?
1: Ja, dat klopt. Dat is morgen de Giro de Utrecht.
0: Ja.
1: Voor de 16e keer wordt dat gehouden in Utrecht ook, en dat wordt dan bij de Suinspark bij de Uithof gedaan elk jaar.
0: Ah ja, en jij schrijft ook in een berichtje aan mij dat jij daar vrijwilliger bent.
1: Ik ben daar sinds het begin vrijwillig, ja. Ook al 16 jaar alweer, dus vanaf 2010 draai ik er ook in mee.
0: Ja, oké. Okay. En ja, je bent dus een soort van fietsfanaat, zou je kunnen zeggen ook dan? Of?
1: Voor mijn werk fiets ik zelf op een gewone fiets ook heel vaak en alles. Maar andere plekken ook, als het goed weer is en elders, fiets ik gewoon ook in de provincie Utrecht gewoon nergens heen.
0: Ja. Maar nu, als je vrijwilliger bent op zo'n evenement, kun je natuurlijk niet daadwerkelijk, zeg maar, meedoen zoals de deelnemers meedoen, lijkt mij.
1: Dat kan wel.
0: Dat kan wel.
1: Dat kan met jullie RTV Utrecht 70 kilometer tour.
0: Ja.
1: En dan kan je je gewone fiets of een tandemfiets van allerlei fietsen mee doen. En dan kan je gewoon de stukken in de provincie Utrecht langs Utrechtse Heuvelrug ook en alles mee fietsen.
0: Ah, dat is waar ook. Nu gewoon onze eigen... Ja, we hebben daar een naam aan gegeven. RTV Utrecht 70 kilometer vrije toertocht. Lekker reclame maken voor Radio M Utrecht, waarom niet? En je had er ook een mooi plaatje bij bedacht. Zo'n lekkere, strakke, blonde meid op een racefiets. Ik moest hem even afstoffen, maar die is van Gerard Cox.
1: Ja. Dat is mooi.
0: Ja, mooi, mooi, mooi. Dat zijn plaatjes, zo worden die niet meer gemaakt, hè?
1: Een vrouw van die oude zangers die nog niet meer zijn of wel zijn, die hoor je niet meer zo vaak terug.
0: Ja, en die hebben toch allemaal van die leuke, gekke liedjes gemaakt allemaal, hè? Dus,
1: ja.
0: Hé, hey, nou ja, ik ga die lekker instarten. En dat is dus voor jou de viering van Moederdag, hè? Of ga je dan, komt je moeder kijken? Of hoe ga je dat vieren dan verder?
1: Ik ga dat maandag dan vieren bij mijn moeder en broer. Ja. Dus dat is altijd goed geregeld.
0: Dat komt helemaal goed. Oké. Hey Michael, een fijn weekend en veel plezier alvast morgen. Hè?
1: Dankjewel, goed weekend ook. En ik zie wel mensen voorbij komen die komen kijken of mijn naam zeggen. Van, hey, ik heb je gehoord. Oké, dankjewel.

hemel en zo weer afgekraakt. Soms loopt de hele zwik voor een te gek idee te hoop. Maar na een tijdje ligt ook dat weer op de sloop. Ik maak me niet zo gauw meer druk,

Zo'n lekkere, strakke, blonde meid, ja, die heeft iets. Daar wil mijn hart wel eens ineens van overslaan. Over het stuur gebogen komt ze

er gaat er net weer een. Die heeft er hier een fiets te leen. Want voor zo'n lekkere, strakke, blonde meid op een racefiets. Ja, daar blijf ik toch wel eventjes voor staan. Zo'n lekkere, strakke.

Zo heet hij ook echt, zo'n lekkere, strakke blonde meid op een racefiets met die rollende R ook erbij. Van Gerard Cox op Radio M Utrecht. Kijk gewoon gelijk. Hallo, Claudia. Ik wou zeggen,

0: en de haren in de wind. Lekker straatkind. Helemaal verboden.
1: Ja. Nou, er zijn zat liedjes die hebben dan een soort dubbele cynische lading, hè?
0: Ja, natuurlijk, ja. Ja. Nou, ik zou het niet eens cynisch willen noemen, maar eerder satirisch misschien.
1: Ja.
0: Vind ik wel heel hard.
1: Ja, ik hoor Edwin, die draaide gisteren nog hier bij ons Mijn Kijkdoos van Hanny, had hij een fragmentje. Dat zijn ook allemaal van die liedjes met dubbele ladingen.
0: Ja, ik vind het superleuk en ik snap ook niet waarom dat niet meer mag. Waarom mag je dat toch niet meer zeggen tegenwoordig? Iedereen is gelijk gekwetst en op zijn tenen getrapt.
1: Nou, en daarom kan je ze hier aanvragen in Muziekplezier, want hier mag vrijwel bijna alles. Kan ik, want je hebt de telefoon opgenomen, hartstikke gezellig. Kan ik voor jou dit uur nog een leuk plaatje draaien?
0: Oh jeetje, nou daar overval je me een beetje. Bedenk maar wat, dat weet ik echt zo gauw niet.
1: Oh, nou weet je wat? Wat vind je van Laura Pausini?
0: Geweldig.
1: La Solitudine, even gewoon heerlijk zen.
0: Ja, helemaal prachtig.
1: Komt die zometeen voorbij naar Cat Stevens, ja?
0: Hartstikke leuk, dankjewel.
1: Oké.
0: Goeie uitzending verder.
1: Ja, jij ook een fijne dag, hè? Doei!
0: Dankjewel, dag!
2: Muziekplezier met Joost Brouwer.

plaat, hè? En dan is er zo'n fade-out van Hans de Boy en Annabel en Laura Pausini ook nog. Claudia blij gemaakt. En jou kan ik ook blij maken. Nou, er komen wat verzoekjes binnen. Straks probeer ik Frans even te bereiken. Die heeft iets aangevraagd van Henk Tissel. Er zit nog een mooie weekend moederdagboodschap bij. En na moederdag, dan is het snel 14 mei, donderdag. Hemelvaartsdag, terug naar de tijd van ja, de eerste mobieltjes, flippo's en de 5-uur-show met de 90's Top 100, die we dan uitzenden hier op Radio M Utrecht. Met Edwin en Erwin, de twee A's, helemaal ondergedompeld in de jaren 90. Dat is toch mooi. Draai ik nog een jaren 90 plaat? Nou, dit half uur niet meer volgens mij. Dit komt niet uit de jaren 90. Is wel mooi, Cloud.

En dan nu naar Mark Amber, de man die het nog steeds kan. Hij gaat zo zingen. Het is de one and only Tom Jones op Radio M Utrecht. En je denkt bij het intro nog, nou, het zou ook Elvis kunnen zijn. Het is toch echt Mr. Jones. Genieten!

is eigenlijk zijn eerste nummer 1 hit. Hij is bekend van veel feestnummers, maar ik ga hem zo meteen helemaal aandraaien na 1 uur, na 1 kwartier muziekplezier. En ik bel Frans er ook nog even over, want die heeft nog een mooie boodschap voor dit weekend erbij. Luister straks maar eens goed naar de tekst van dit liedje. Tot dat nieuws van 1 Julien Clerc.

0: evaluatie gezondheidsclaim is lopende. Wist je dat er een supplement is dat helpt om je gewrichten soepel te houden? Het bestaat echt. Het is Vitepro. Met het ingrediënt Boswellia serrata. Probeer Vitepro nu zelf voor maar €9,95. Bestel op vitepro.nl.
1: Last van spataderen, krampen of vermoeide of onrustige benen? Kom dan op 23 mei naar onze open dag voor een vrijblijvend onderzoek. Kijk op baalkliniek.nl voor meer informatie en het aanmelden voor een gratis onderzoek.
0: Probeer Vitepro nu zelf voor maar €9,95. Bestel op vitepro.nl.
2: Nu, later en altijd.
3: Ga je bijna met pensioen?
4: Ja.
3: En heb je de uitbetaling van je pensioen al geregeld?
4: Nee.
3: Geen zorgen. We hebben alles waar je over na moet denken teruggebracht tot 5 vragen. En je vindt ze op asr.nl/5vragen. ASR doet het.
5: Wil jij ook comfortabel fietsen op de e-bike of tourfiets? Bestel dan nu een fietsonderbroek met zeem van Bikeboxer. Heerlijk fietsen zonder zadelpijn. Bikeboxer.nl.
6: De Belastingdienst heeft vanaf 1 mei een nieuw rekeningnummer.
7: Oh, wat betekent dat voor mij?
6: Nou, betaal je via automatische incasso? Dat hebben wij al voor je aangepast.
7: En wat als ik zelf geld moet overmaken?
6: Gebruik dan het nummer uit onze brieven of digitale post en pas dit aan in je online bankomgeving.
7: En moet ik verder nog ergens op letten?
6: Ja, wij sturen nooit betaalverzoeken via telefoon, sms, e-mail of berichtenapps. Heb je nog vragen? Kijk op belastingdienst.nl/bank.
5: De fietsonderbroek van Bikeboxer, onzichtbaar onder je kleding. Bikeboxer.nl.
8: Ontdek de magie van de Gelderse kastelen. Luister naar bijzondere verhalen. Struin door tuinen en over historische landgoederen. Dineer of slaap onder eeuwenoude daken. Beleef het op geldersestreken.nl/kastelen.
9: Schat, gaan we voor vast of dynamisch?
10: Dynamisch.
9: Maar in de winter wil ik zekerheid.
11: Dat kan met een zeker voordeelcontract van Energiebesteding. Met een vast tarief, dus zekerheid in de winter. En dynamische tarieven, dus voordeel in de zomer. Ga naar zekervoordeel.nl of bel 0800 7015. Energiebesteding.
12: Besteed meer aandacht aan u en uw energie.
13: Ga je op vakantie? Vergeet dan niet de ANWB Visa Goldcard. Daarmee betaal je makkelijk en veilig wereldwijd en is het eigen risico van je huurauto gedekt. Vraag hem nu aan met 50% korting op anwb.nl/creditcard. Check de voorwaarden. ANWB en gaan.
14: Radio M Utrecht. In Midden-Nederland op FM 93.1 en DAB+. Wereldwijd via radiomutrecht.nl en de app.
15: Robert Baltus met het NOS Journaal. In een industriehaven op het Canarische eiland Tenerife worden de voorbereidingen getroffen voor de komst van het Nederlandse cruiseschip Hondius. Daar is het hantavirus uitgebroken. Er worden lege tenten, hekwerken en mobiele toiletten geplaatst om de opvarenden van het cruiseschip vanaf komende nacht op te vangen, schrijft het ANP. Het schip gaat vlak voor de kust van de anker. Nederlandse opvarenden zullen nadien 6 weken in thuisquarantaine gaan. Naast de Spaanse ministers van Volksgezondheid en Binnenlandse Zaken zal ook de baas van de Wereldgezondheidsorganisatie aanwezig zijn. Ook een Nederlandse delegatie is aanwezig op het eiland. Een groot housefestival dat dit weekend zou plaatsvinden in Amsterdam is kort voor de start afgelast. De organisatie van het festival zegt dat de gemeente Amsterdam op het laatste moment een vergunning voor een tent op het terrein heeft ingetrokken. De gemeente bevestigt dat. De tent zou niet voldoen aan de veiligheidseisen. Ondanks gesprekken over extra veiligheidsmaatregelen blijft de gemeente bij een negatief advies. Het festival Music On zou vandaag en morgen zo'n 20.000 bezoekers herbergen. Het terrein in Meerpark in Amsterdam is afgesloten. In de VS zijn vier mannen veroordeeld voor hun rol bij de moord op de Haitiaanse president Jovenel Moïse in 2021. Ze zouden het plan voor de moord beraamd hebben en geld, wapens en kogelwerende vesten aan de schutters hebben geleverd. Volgens Amerikaanse justitie wilden ze Moïse uit de weg hebben en hun eigen president naar voren schuiven. Het weer, op de meeste plaatsen schijnt de zon, maar vanmiddag ontstaan er stapelwolken. Bij weinig wind wordt het tussen de 16 en 22 graden. Morgen zon en wolken, maar nog steeds droog en iets koeler. Dit was het NOS Journaal.
16: Dankjewel Robert Baltus, dit is Radio M Utrecht.
17: Onze nieuwe keuken is dé ontmoetingsplek voor de hele familie. Ideeën waren er volop. Op mhkkeukenexpert.nl.
4: En vervolgens heeft MHK Keuken-expert Koken plus Baden uit Breukelen alles tot in de puntjes gerealiseerd. Gaaf, hè?
10: MHK Keuken-expert ontwerpt en realiseert de keuken van je dromen.
18: Woonboulevard Utrecht is met hemelvaart open, met 60 woonwinkels en gratis parkeren. Kijk op woonboulevardutrecht.com.
19: Woonboulevard Utrecht, iedereen is er thuis.
20: BVR Wooncomfort zorgt ervoor dat de zon wel mag binnenkomen, maar dan wel op jouw voorwaarden. Zonwering waarin luxe, rust en comfort samenkomen. Kom langs in Houten of kijk op bvrwooncomfort.nl. BVR, hoe het hoort.
21: Dit is een uittip. De beroemde Utrechtse schilder Gerard van Honthorst krijgt eindelijk een podium hier in Utrecht. Het Centraal Museum doet dat in een grote overzichtstentoonstelling met 60 schilderijen en 30 tekeningen uit bijzondere collecties. Gerard van Honthorst. In alles anders dan Rembrandt. Nu te zien in het Centraal Museum.
22: Dit was een uittip.
23: Bereid je woning voor op de zomer. Met BVR Wooncomfort in Houten.
24: Beleef nu al het ultieme vakantiegevoel op de Midget Golftuinen Lage Vuursche. Kijk voor alle informatie over de Midget Golftuinen Lage Vuursche op midgetgolftuinen.nl.
25: Op zoek naar de perfecte badkamer? En volop keuze? En de mooiste merken? En uitsluitend de beste materialen? En vanzelfsprekend de beste installateurs? Kom naar Bad & Body. Maak een afspraak op badandbody.nl en het genieten kan beginnen. Dat is de M van Bad & Body. Ga naar Koken plus Baden in Breukelen.
14: Dit is Radio M Utrecht. Altijd het laatste nieuws en de beste muziek van toen en nu.
26: Muziekplezier met Joost Brouwer.

in zo'n bed van saxofoongeluid. Radio M Utrecht, ik ben Joost, ik ben de verzoekverzamelaar. Mooie liedjes zoek ik. Straks is die mooie plaat van Henk Dissel. Zit een fijn verhaal bij voor dit moederdagweekend. Boy George ga je horen, Billy Paul en ook de Spice Girls. Allemaal in één kwartier muziekplezier. En Amerika trapt dat kwartiertje af. Ja, je mag het timen met de stopwatch, hoor. Of het echt een kwartier is. The Sister Golden Hair. Nu op Radio M Utrecht.

0: Daar is hij voorbij geweest. Boy George, daar is hij. Nee, hij is al uitgezongen. Frans, goeiedag.
1: Goedemiddag, Joost.
0: Want het is hoogste tijd om jouw verzoek even te behandelen. Henk Dissel, kom je mee? Ware liefde. Je schreef het al vroeg in de app vandaag. En dacht, nou, dat is een mooi moment om dat even te doen. Na 1 kwartier muziekplezier. Jij luistert veel naar zijn teksten ook, denk ik dan? Of,
1: ja, ik ken Henk al vanaf zijn 14e, 15e jaar eigenlijk al. En zijn vader is nu ook heel goed. Maar ik vind Henkie is buiten dat een lieve jongen is en een goede feestnummer artiest, heeft hij ook een andere kant. En daar komt dit nummer eigenlijk heel mooi in uit. En ik vind zijn stem er ook heel mooi in uitkomen. Dus ik denk, die aandacht verdient hij wel een beetje. Maar de tekst slaat ook heel erg mooi op Moederdag. Ik denk, ja, alle moeders die verdienen ook wel eens de liefde van de man, zoals hij dat beschrijft in zijn tekst en zingt. En vandaar dat ik aan dat nummer dacht. Ik denk, ik ga jou even bellen en vragen of jij dat nummer wil draaien.
0: Ja, nou ja, dat ga ik doen. Want jij hebt mij ook verrast, want ik kende deze ook nog niet. Maar,
1: het is dat, dus juist een... toch, dat is zo gek juist, Joost. Want dit is je eerste nummer 1 hit in de iTunes Top 100 destijds. In augustus 2018 kwam die uit. Ja. En dit is een andere kant van Henk. Dat kan die ook heel goed. En daarom vind ik het zo jammer dat het eigenlijk niet bekend is bij ons. Nou ja, dit is echt zijn eerste nummer 1 hit geweest.
0: We gaan hem nu meer bekennen. En het is ook wel lekker dat als je optreedt als Henk Dissel, een feestnummer, lekker, dat is leuk om even lol te maken. Maar dan even gewoon een beetje zen, zo'n rustpuntje tussendoor. Dat is ook lekker voor een artiest, denk ik, hè?
1: Om even dat is bijzonder. Hè? Mijn oudste zoon Sylvain, die is afgelopen oktober vorig jaar getrouwd. En zij is in Hotel Kerkenbos. En toen heeft Henkje voor hem gezongen. En toen vroeg ik eigenlijk dit nummer. Toen zei die Frans, ik moet echt die tekst weer gaan leren. Want ik zing het eigenlijk nooit. En de bruiloftgasten, die waren allemaal heel erg gecharmeerd van het nummer. Die zeiden, nou, dat verwachten we van jou niet. Wat een mooi nummer. Dus dat valt eigenlijk allemaal een beetje samen. Dus vandaar dat ik jou dit verzoek heb gedaan. Okay. En ik ben blij dat je eraan... voldoet.
0: Nou, graag gedaan. Ik wens jou ook een fijn weekend en een fijne moederdag in ieder geval. En Henk Dissel ga ik draaien. En misschien...
1: Ik wil jou nog even de complimenten maken over dit programma wat je doet. Ik vind het echt een fantastisch programma wat je doet. En zeker de manier waarop jij het presenteert. Nou, dus daar wil ik ook even de complimenten over maken.
0: Dankjewel. Dat vind ik heel fijn om te horen. En dat kan alleen maar door bijvoorbeeld verzoek van jou, hè, door jullie. Maar ja, ik laat het me maar gewoon onderdompelen door al die muzikale verrassingen. En dan ga ik lekker gezellig in gesprek met iedereen. Dus
1: heel fijn. Ja. Dankjewel, Joost. Een fijne uitzending.
0: Oké. Hoi, Frans.
1: Dag.

0: technisch zit er heel veel in dit liedje. Je kunt van alles met je stem doen. Je kunt laag. Gorgeous. Je kan een beetje fluiten. Dat kan ik zelf niet zo goed. Of je kan een koortje nadoen. Ja, dat soort dingen doe ik dan onder de douche altijd.
1: Muziekplezier met Joost Brouwer.

verzamelen met Elton John op Radio M Utrecht. En Diana dus, Diana Ross. En zometeen met Verwel, want mooi berichtje van Irma Gerritsen nog binnengekregen. Ze heeft het mooie verzoekformulier ingevuld via radiomutrecht.nl. Klik dan even op die verzoekbutton. Kun je makkelijk gewoon de plaat die je wil horen indienen. Komt die bij mij terecht. Ze zegt ook, ja, ik wil liever niet in de uitzending, maar ik heb er wel een mooi verhaal bij. Je verzamelt in je leven wie je nodig hebt om je heen. Sommigen leer je kort de lessen. Anderen laten je nooit meer alleen. Het verleden achter mij latend kijk ik weer vooruit en sta ik open voor al het mooie dat op mijn pad mag komen. Dat is een tekst die dus vooral op haar van toepassing is. Irma, leven, zegt ze met een uitroepteken erbij. Maar nou, ik kan me ook voorstellen dat die ook op jou van toepassing is. Als je nu aan de andere kant van de radio zit te luisteren. Happy Pharrell Williams.

En er zijn van die zaterdagen, dan wordt de muziek mooier en mooier en mooier. Met de nieuwe van René Vroger en Welen, Moody Blues, maar zeker ook met John Denver. Daar maak ik altijd jou wel blij mee.

John Denver, even bijkomen. Heerlijk, Calypso, toch? Je hoort ze alleen hier op Radio M Utrecht. Nog één plaatje te gaan en jij mag kiezen welke. Ik heb Rob de Nijs of Vanessa Carlton. Welke kies je? De eerste die reageert in de app van de RTW Utrecht. Ja, app maar gewoon Rob of Vanessa bijvoorbeeld of zo. Dat is dan meteen ook de, de stem die er te doet. Dus wat wil je horen? Rob de Nijs of Vanessa Carlton? En totdat ik nog geen appje heb, blijf ik gewoon lullen. Wat wil je horen als laatste plaat in Muziekplezier? Voordat de zon nog verder losbarst hier in de regio. En je kunt voorbereiden op Moederdag ook. Morgen belooft ook weer een mooie uitzending te worden. Nou, het appje is binnen. Het eerste appje is binnen. Oké. Oh, nou komen ze allemaal. Ja, Jonas, Joop, Claudia, Mieke. Die zeggen eigenlijk allemaal Vanessa Carlton. Ga ik die draaien als laatste plaat. Rob de Nijs komt ook bij. Ja, dat is te laat nou. Veel plezier met Erwin zo.

0: stap in de wereld van het Zuiderzeemuseum. De plek waar je op ontdekkingstocht gaat en de Zuiderzee van heel dichtbij meemaakt. Ervaar het zelf. Zuiderzeemuseum. Leef je in, leef je uit. Pst, je vindt ons in Enkhuizen.
1: Kom langs bij de Kroon Zonwering. De Luxeflex Gallery Dealer van de provincie. En dat moet je met eigen ogen komen ervaren. Zonwering koop je gewoon bij de Kroon.
2: Dit is een uittip.
3: Koninklijk shoppen en royaal genieten doe je op Zomerver Soestdijk. Van 14 tot en met 17 mei kun je genieten op het landgoed van Paleis Soestdijk. Shoppen bij de leukste pop-up stores. Een wandeling door de paleistuinen, workshops en nog veel meer. Kijk voor meer info op zomerversoestdijk.nl.
2: Dit was een uittip.
4: Van showvel tot hoogwerker, van designertas tot Sidmeijer. Op onlineveilingmeester.nl vind je altijd een verrassend aanbod.
5: Pap, die moeten we hebben!
4: Yes, gewonnen! Scoor jouw buitenkans op onlineveilingmeester.nl.
6: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.
4: Heb je als bedrijf iets te verkopen?
7: Onlineveilingmeester.nl. Al 100 jaar maakt Stihl machines voor sterk werkende natuur.
8: Voor het maaien van je gras.
7: Voor het reinigen van je terras.
8: Voor het snoeien van je haag.
7: Voor mensen zoals jij, met een passie voor groen, klaar voor elke uitdaging. Stihl, in het hart van de natuur, sinds 1926.
9: Stihl, sterk werk.
10: Ga beesten in 38 musea over natuur. Ga aan boord in 23 scheepvaartmusea. Ga voor één hoogtepunt of de hele collectie. Ga met je ouders of lekker met je kinderen. Maar ga onbeperkt naar het museum met de museumkaart.
7: Ontdek alle Stihl deals bij jouw Stihl dealer.
9: Stihl, sterk werk.
11: Je complete zakgeld uitgegeven aan games, maar nu is je rekening game over?

0: Buut, de bank die het een tikkie anders doet.
1: Een verse maaltijd op tafel zonder zelf te koken? Dat is Maaltijd Thuis.
2: Hallo, uw maaltijden. Zal ik het in de koelkast zetten?
1: Met aandacht bereid, met liefde gebracht. Bestel op maaltijdthuis.nl.
3: Radio M Utrecht. In Midden-Nederland op FM 93.1 en DAB+. Wereldwijd via radio-m-utrecht.nl en de app.
4: Annette Schut met het NOS Journaal. Twee toeristen, onder wie een Nederlander, zijn naar Panama gereisd terwijl ze de mazelen hadden. Dat schrijven Panadese media. De 21-jarige Nederlander zou via buurland Costa Rica het land zijn ingekomen. De man vertoonde symptomen van mazelen, zoals koorts, huiduitslag en hoesten. Hij is behandeld in een privékliniek en hij bleek inderdaad besmet en staat nog onder medisch toezicht. Risico's voor de volksgezondheid zijn er nu niet, maar de autoriteiten in Panama doen bron- en contactonderzoek om verdere verspreiding te voorkomen. Een groot housefestival dat dit weekend zou plaatsvinden in Amsterdam is kort voor de start afgelast. De organisatie van het festival zegt dat de gemeente Amsterdam op het laatste moment de vergunning voor een tent op het terrein heeft ingetrokken. En de gemeente bevestigt dat. De tent zou niet voldoen aan de veiligheidseisen. Ondanks gesprekken over extra maatregelen blijft de gemeente bij het negatieve advies. De organisatie spant een kort geding aan tegen de gemeente in een poging om het festival te redden. Dat begint rond dit tijdstip. Minister-president Jette is in het Caribisch gebied voor een werkbezoek. Het is het eerste bezoek aan die regio sinds Jette premier is. Hij gaat op de eilanden onder meer praten over weerbaarheid, veiligheid en duurzaamheid. Hij start vandaag op Sint Maarten. Morgen reist hij door naar Saba. In Berlijn komt toch geen referendum over het grotendeels autovrij maken van de stad. Het plan van juristen, verkeersdeskundigen en groene activisten valt in het water vanwege gebrek aan steun. De initiatiefnemers verzamelden te weinig handtekeningen. Zij wilden het autoverkeer in de Duitse hoofdstad flink beperken binnen de ringspoorlijn, een gebied waar ongeveer 30% van de Berlijners woont. Het plan had vanaf de start al te maken met weerstand. Het weer. Op de meeste plaatsen schijnt de zon, maar vanmiddag ontstaan er stapelwolken. Bij weinig wind wordt het tussen de 16 en 22 graden. Morgen zon en wat meer wolken. Nog steeds droog. Dit was het NOS Journaal.
5: En dan de verkeersinformatie. Je krijgt van mij de vertragingen vanaf 15 minuten. Daar staat 2, dat is Den Bosch richting Utrecht. Dus Culemborg en Knoopend Everdingen door wegwerkzaamheden. 22 minuten. Dan de A12 Arnhem richting Utrecht. Tussen Knoopend Lunetten, Knoopend Oude Rijn, daar 17. A27 Gorinchem richting Utrecht. Tussen Lexmond en Knoopend Lunetten, 26. En de M411, dat is Bunnik richting Utrecht. Tussen Bunnik en Utrecht. Daar 18 minuten extra reistijd.
6: Wil jij deze voetbalzomer heel voordelig adverteren? Profiteer dan snel van deze unieke kans. Voorspel één of meerdere wedstrijden van het Nederlands elftal en score. Het was nog nooit zo makkelijk om het podium te pakken. Ga deze zomer voor de winst met RTV Utrecht. Kijk snel op regioimpact.nl. Regioimpact.nl.
7: Dit is een uittip. De beroemde Utrechtse schilder Gerard van Honthorst krijgt eindelijk een podium hier in Utrecht. Het Centraal Museum doet dat in een grote overzichtstentoonstelling met 60 schilderijen en 30 tekeningen uit bijzondere collecties. Gerard van Honthorst. In alles anders dan Rembrandt. Nu te zien in het Centraal Museum.
8: Dit was een uittip.
6: Win deze zomer een gratis reclamecampagne. Ga snel naar regioimpact.nl.

0: eerste stap naar meer vrijheid. Bel 0800 2020 voor een gratis brochure of ga naar scootmobielspecialist.nl.
1: Ga beesten in 38 musea over natuur. Ga aan boord in 23 scheepvaartmusea. Ga voor één hoogtepunt of de hele collectie. Ga met je ouders of lekker met je kinderen. Maar ga onbeperkt naar het museum met de museumkaart.
0: Bel 0800 2020 of ga naar scootmobielspecialist.nl.
2: Kun je design voelen? Kun je voorsprong zien? Ontdek tijdens de Audi ID's al onze elektrische modellen. Met een bereik tot wel 772 kilometer. En nu tijdelijk met aantrekkelijke e-premies. Ervaar hoe voorsprong eruit ziet en voelt. Plan een proefrit op Audi.nl.
3: Knie- of heupklachten die maar blijven zeuren? Bij de specialisten van Expert Clinics ben je snel aan de beurt voor onderzoek en behandeling. Gewoon vergoed, altijd in de buurt. Gun jezelf de zorg van Expert Clinics. Meer weten? Ga naar expertclinics.nl.
2: Ervaar de Audi A6 e-tron tijdens de Audi e-days. Met een netto bijtelling vanaf €365 per maand. Plan een proefrit op Audi.nl.
4: Ja, en daar gaan we.
5: Radio M Utrecht. Altijd het laatste nieuws en de beste muziek van toen en nu.
6: Pluk de middag met Erwin Peters.

grappig, hè? Elvis die haatte echt koptelefoons. Hij zong gewoon mee met de band die naast hem stond te knallen. Dus hij had geen koptelefoon op tijdens het opnemen. En als je goed luistert naar deze plaat, dan hoor je de galm van de studio gewoon op zijn stem. Zo grappig, hè? Ja. Goedemiddag, daar zijn we dan weer. En het is even grappig voor de... Dat is 19, dat is 57. Nou, weet je, benzine kostte toen een liedje een 38 gulden cent en 40 cent voor een biertje. De namen dat jaar hier in de provincie Utrecht, Johannes en Mario. Een huis in de stad, in het centrum, hartje van Utrecht, kocht hij voor 32.000 gulden. Nou ja, lekker hoor, geweldig, de King. Welkom bij een nieuwe Pluk de Middag. Ik ben Erwin. Morgen is het moederdag. De dag, misschien kunt u nog herinneren, de verplichte ontbijtjes, knutselwerkjes. Ik zat zo gisteravond even te denken, want Pim, mijn zoon van 8, die heeft op school wat gemaakt. Er worden tegenwoordig geen asbakken meer gemaakt, trouwens. Ik denk dat ik de laatste generatie ben geweest die met asbakken thuisgekomen is. Maar misschien kun jij hem nog herinneren, de klei, de asbak uit de derde klas. Oftewel, je moeder helemaal niet rookte. Of de parfum of zo, dat je ongeopend achter het badkamerkastje staat. Ik ben benieuwd naar je verhaal. Er zijn toch heel veel mooie dingen ook. Wat heb je ooit gegeven waar je moeder met een... Nou, misschien stalen gezegd, oh, wat heerlijk. En dacht van, nee, hoeft niet. Of wat heb je nog steeds bewaard? Ik kan me nog iets bij voorstellen. Ik zag op Facebook van Sarah, die had iets moois nog geplaatst van een oud moederdag cadeautje. De mooiste dingen zijn zelf gemaakt, denk ik. Maar laat je horen. Wat kun je nog herinneren bij wat je nooit meer vergeet? Stuur een berichtje naar de studio van Radio M Utrecht. Dat doe je via de app van RTV Utrecht. Dat is rechtsboven Apple. Komt het hier in de studio. Ik ben Erwin. Goeie.

0: dubben.
1: M voor elkaar. Met Koop Geersing. Elke zaterdag en zondagmorgen om 10 uur.
2: Jazeker. Samen met Maridie en Gerard ga ik graag voor je aan de slag. Ben je op zoek naar het ontbrekende kopje in je servies? Bijzondere tijdschriften, tweedehands speelgoed voor de kleinkinderen of nieuw zangtalent in het koor? Alles is mogelijk. App, mail of bel de studio en doe een oproep. Ik spreek je graag.
1: M voor elkaar met Koop Geersing. Zaterdag en zondagmorgen om 10 uur. Bij ons, Radio M Utrecht.

Opleid, opleid gezondheid. Taylor Swift bij Radio M Utrecht. Taylor heeft een fobie voor zeemeeuwen. Want toen ze moest een keer een video opnemen aan de kust en moesten alle ramen geblendeerd worden, anders kon ze echt niet focussen. Nou, grappig om te weten dat dit nummer ook op de achterkant van de menukaart werd geschreven. En de beveiliger die moest de tekst filmen zodat ze de melodie niet zou gaan vergeten. Over melodie gesproken, het is 8

Hatseflats. Ik ben heel erg benieuwd of deze gaat werken. Hij is namelijk echt totaal verbouwd. Nou, waar het om gaat, ik neem één heel bekend liedje. Ik zet de tekst dan in een heel ander jasje. In een andere taal, ook in dit geval op een totaal andere melodie. Zelfs dit is een live versie. Jij mag dan het originele nummer en de artiest raden. Nee, het weerstation zit niet in het prijzenpakket. En ook de sokken niet. Voor de rest wel de rugtas, het toilettasje, de koeltasje, het notitieboekje, puzzelboekje en de chauffeur. Maar je doet het natuurlijk voor de eeuwige roem. Wat is de originele titel en artiest van dit liedje? Dan op woorden.

Ja, dat is altijd leuk. De eerste aanwas, dat zijn de hardcore mensen. Ik zou even graag willen weten, wat denk je? Oh, Marco Vlieger. Nou, Marco. Ja, dat klopt. Ik mis alleen nog even de artiest. Wat is de originele titel en artiest? Laat het, stuur het via de app naar de studio van Radio M Utrecht. Doe je dat voor het eerst? Dan kun je dat het beste doen via de RTV Utrecht app. De rest boven app ons komt het hier in de studio. Zometeen nog even een klein stukje van de opgave. En hoor je ook onder andere zometeen Nena na Neil Diamond. Ah.

Kids, Nena, 99 Luftballons bij Radio M Utrecht. Blijven mooi, hè? Ze verzamelt van alles, hè? Ik weet nog dat ze een rel in Engeland veroorzaakte. In ieder geval in de kranten daardoor te weigeren haar oksel hard te scheren tijdens het opdracht. Voor een opdracht.

Ik neem één bekend liedje en zet de tekst in een ander jasje, andere taal. Het is wel hetzelfde geslacht. Het is een andere, het is een andere performer van een andere ras, laat maar zeggen. Andere melodie, andere jaargetijden, of tenminste wel andere jaartal. Echt, er zitten een paar decennia tussen. De originele titel en artiest hebben we op zoek. Dit is de opgave. Ja!

I Undo. Dat is het in ieder geval niet. Wat het wel is, stuur een berichtje naar de studio van Radio M Utrecht. Mocht je dat onverhoopt voor de allereerste keer doen, stuur dan het via de RTV Utrecht app. En daar zit de rest boven app. Ons komt het hier in de studio aan. En doen we de rest gewoon in de vervolg via de WhatsApp, zoals ook echte vrienden doen. Ik ben heel benieuwd, de ontknoping binnen nu en... even kijken, Stef Bos staat voor je klaar. De ontknoping binnen nu en ongeveer een minuut of vier. Nou, vandaag zonnig, af en toe wat wolken, blijft wel droog, het wordt een graad of 19. Dat is dan in de schaduw. Vannacht komt het af naar een graad of 9. Morgen begint de dag met zon en met 14 graden, ongeveer hetzelfde temperatuur. De komende dagen blijft het ook zo goed als droog, graad of 16. Vannacht s'nachts een lekker graadje of 5. Dat is niet verkeerd, toch? Zo wordt het dus lekker afkoelen. En dan de verkeersinformatie bij Radio M Utrecht. Je krijgt van mij de oponthouden, de vertragingen van 15 minuten. Of meer, de A2 Den Bosch richting Utrecht. Dat is tussen Culemborg en knooppunt Everdingen. Dat komt door wegwerkzaamheden. 19 minuten vertraging, wat langer op de A12. Dat is Arnhem richting Den Haag, tussen Bunnik en Nieuwegein. Daar zijn ze met de weg bezig. 32 minuten vertraging. A27 Gorkum richting Utrecht, tussen Lexmond en knooppunt Lunette 18. En de A27, dat is

0: Breda tussen Noorderloos en Werkendam. Daar is de recht, daar is iemand die lekker geworden staat hier. Een onwelwording. De rechte rijstrook is dicht en zorgt voor, even kijken, 21 minuten vertraging.
1: Pluk de middag met Erwin Peters.

was ik driftig, vroeger was jij driftig, maar we hebben onze rust gevonden. En we zitten naast elkaar en we zeggen niet zoveel, voor alles wat jij doet.

Hij schreef dit toen, toen hij hoorde dat zijn vader heel ziek was. En hij schrapte alle moeilijke woorden voor de puurheid. Ja, dat is vaak bij dit soort dingen. Hè? Dat hij eigenlijk misschien niet uit wilde brengen. Zo onzeker dat hij het bijna niet op plaat wilde zetten. Hij dacht, ja, dat vinden ze mijn tekst te persoonlijk. Maar helemaal niet. Wat een prachtig.

0: Hatsje. Goedemiddag, Samantha.
1: Goedemiddag.
0: Oh, ah ja, ik denk. Ha, daar ben je. Wat gezellig.
1: Ja, ik was er.
0: Ja, wat gezellig. Hallo. Dus, hoe bevalt het schort?
1: Die heb ik eigenlijk nog niet gebruikt.
0: Oh, je hebt ook. Okay.
1: Hij is wel heel mooi.
0: Oh, ik dacht even dat je wou zeggen van, nou, ik heb hem nog niet gehad. Maar je hebt hem niet gebruikt. Dat is niet zo erg. Ik bedoel, sommige mensen gebruiken hem niet. Hè. Dat is gewoon een mooie, een soort van ornament aan de muur of zo. Gezellig.
1: Ja, hij hangt wel gezellig in de keuken.
0: Hangt, ja. Ik heb ook de meest fantastische spullen, toen ik vrijgezel was, de meest fantastische spullen. En van die broodkneders, dingen en machines en zo'n grote rode, weet je wat, nog nooit gebruikt ook.
1: Nou, dat heb ik niet.
0: Maar het staat wel. Ja, nou ja, daar mis je niks aan. Tenminste, als je het niet gebruikt. Nou ja.
1: Nee, precies.
0: Ja, precies. Nou, Samantha, wat leuk je weer te spreken. Hoe is het?
1: Ja, goed.
0: Ja, goed.
1: Ja.
0: Wat ga je doen? Wat ben je aan het doen? Altijd even informeren.
1: Oh, nou, op dit moment ben ik bezig met spulletjes verkopen op Marktplaats. Dat is een hobby van me. En vanochtend heb ik Chinese tomatensoep gemaakt.
0: Oh, lekker. Waarom vanochtend? Zat er voor.
1: Ja. Oh, nou ja, daar had ik zin in. Staat het vast klaar.
0: Oh ja, ik vind dat ook heel lekker. Weet je wat ik ook lekker vind? Een beetje Chinese wontansoep. Kijk wel, met die dingetjes erin. Met die kleine wontansoep.
1: Ja, die bolletjes erin.
0: Ja, die bolletjes. Ja. Oh, heerlijk.
1: Ja, maar ik weet niet hoe ik dat moet maken.
0: Nee. Oh ja, nee. Ja. Mijn vriendin heeft het laatst gemaakt ook. Thuis, weet je, zelf. Gewoon zelf gemaakt. Dat was niet tevreden. Dat vond ze zelf ook. Het was toch anders. Wat ben je aan het verkopen op Marktplaats nog eventjes? Wat is, heb je verschillende dingen? Is het echt een beetje winkel van Sinkel? Van winkel van Malle Pietje? Of heb je echt...
1: Van alles. Op dit moment glazen.
0: Glazen?
1: Ja. Ja, ik heb nieuwe gespaard. Ja. En die oude, nou ja, de helft was ervan kapot gevallen. En de andere helft is eigenlijk nog nieuw. Dus misschien heeft iemand anders daar
0: glazen.
1: Nog wat
0: aan. Gewoon glazen? Gewoon drinkglazen? Of?
1: Ja, ja. Drinkglazen.
0: Oh. En het verbaast me echt. Er is echt wel animo voor, toch?
1: Klopt.
0: Als jij nou, Stevo, ik wil er ook mee beginnen met Marktplaats of iets dergelijks. Zoiets. Wat raad je me aan? Je hebt veel ervaring. Wat is dan een goede handel over het algemeen? Om het zomaar te zeggen. Of niet prijsgeven, dat kan ook hoor. Maar wat zou je aanraden? Een paar kleine dingetjes.
1: Antiek.
0: Antiek. Of ja. Iets wat op antiek lijkt. Of
1: iets wat op antiek lijkt.
0: Ja,
1: dat is wel altijd goede handel.
0: Ja, is het zo, ja? Oh ja. En wat moet ik dan aan denken? Ja, nou, heb je me nieuwsgierig gemaakt. Antiek, iets wat op antiek lijkt. Valt daar ook een beetje het schilderijtje van dat huilende zigeunerjongetje onder? Ken je dat?
1: Ik weet niet of dat werkt. Maar ik heb meestal, als ik daar iets mee doe, meubeltjes.
0: Wat heb je?
1: Ik meubels. Ik hou zelf van oude meubels, maar dan ben ik het weer zat en dan doe ik het weer weg en dan haal ik weer wat anders.
0: Ja, leuk is dat, hè?
1: Zo gaat dat dan door. Ja, en vooral als je dat dan zelf tweedehands koopt, dan kost het niet zoveel en dan kan je nog wel eens wisselen.
0: Ja, leuk, hè? Ja, wij doen het thuis ook, dat wil zeggen wij, mijn vriendin ook. Dan ben een keer is het weg en dan komt er weer iets nieuws. Of dan moeten er weer 5 pakketten worden verstuurd via Vinted en zo, weet je wel. Nou. Even iets heel anders, want wij zijn bezig met pluk de plaat. Een plaat die helemaal verbouwd is. Had je hem snel of was hij toch lastig? Hoe wist je dit?
1: Nou, ik had hem eigenlijk vrijwel gelijk, maar ik twijfelde er tussen twee. Wel van dezelfde artiest.
0: Oh ja, want hij heeft, nou, is een goeie. Wel even een klein stukje nog luisteren naar dit stukje. Even een klein. Het was de Amsterdamse meezinger. Ah ja. Had je hem bij het eerste of bij het tweede fragment?
1: Bij het eerste fragment.
0: Wel, oh, ja.
1: Maar ik heb wel liever het origineel dan verbouwde versie.
0: Ja, nee, dat snap ik. We gaan ook draaien, hoor. Ja, wel, het was een hele bijzondere versie. Daar komt hij, hoor. Even kijken. Ja, het meezingen, hoog meezingen gehalte. Ik heb er een beetje Amsterdamse slager van willen maken. Waar had je hem? Laat even weten wanneer jij hem had ook. Had je hem hier al?
1: Bij de tweede zin. Ja, hier.
0: I'm gonna sing a song. It won't take long. Nou, vertel. Samantha, wat is de originele titel en artiest?
1: Let's Twist Again van Chubby Checker.
0: Ja, natuurlijk, ja. Dat is helemaal goed. Nou, van harte gefeliciteerd. Er staan ovatie, de 3 kussen. En je mag uitzoeken uit de prijzenkast, de shopper, puzzelboek, notitieboekje, koeltasje, toilettasje of de rugtas.
1: Nou, dan dit keer maar het toilettasje.
0: Komt eraan!

mooi, hè? Freddie Mercury, The Great Pretender. Hij belde altijd zijn katten op als hij op tournee was. Gewoon via de telefoon, gewoon, hè? Dit is Radio bij Utrecht en dit zijn Pieter en Gordon.

Ja, het is Peter en Gordon en A World Without Love. Nou, daar gaat hij komen hoor. Een plaat diep misschien in je geheugen ergens. In één keer denk je, oh ja, wat is dit? En waarom alvast even deze plaat? Omdat aanstaande donderdag, dan hoor je op Hemelvaartsdag hoor je aan Radio M Utrecht de 90's Top 100. Ja, vanaf 10 uur de populairste hits uit de jaren 90. En jij bepaalt wat erin komt. Ja, kijk op de site van Radio M Utrecht. Maar even een voorproefje. Dit is Vanessa Paradis.

0: Met buitenzonwering van de Kroon hou je energiekosten in toom. We hebben rolluiken, screens, terras en pergola-zonwering en nog veel meer. Want zonwering koop je gewoon bij de Kroon.
1: Evaluatie gezondheidsclaim is lopende. Wist je dat er een supplement is dat helpt om je gewrichten soepel te houden? Het bestaat echt. Het is Vitepro. Met het ingrediënt Boswellia serrata. Probeer Vitepro nu zelf voor maar €9,95. Bestel op vitepro.nl.
2: Zonwering met snelle levertijden. Koop je gewoon bij de Kroon.
1: Probeer Vitepro nu zelf voor maar €9,95. Bestel op vitepro.nl.
3: Dit is een uittip. De beroemde Utrechtse schilder Gerard van Honthorst krijgt eindelijk een podium hier in Utrecht. Het Centraal Museum doet dat in een grote overzichtstentoonstelling met 60 schilderijen en 30 tekeningen uit bijzondere collecties. Gerard van Honthorst. In alles anders dan Rembrandt. Nu te zien in het Centraal Museum.
4: Dit was een uittip. Woonboulevard Utrecht is met hemelvaart open, met 60 woonwinkels en gratis parkeren. Kijk op

0: eerste stap naar meer vrijheid. Bel 0800 2020 voor een gratis brochure. Of ga naar scootmobielspecialist.nl.
1: Lees nu de nieuwe roman van Karen Swan, bestseller-auteur van Het Wilde Eiland en De Italiaanse Herinnering. Voor liefhebbers van romantische page-turners op heerlijke locaties. Het nieuwe boek van Karen Swan. Nu verkrijgbaar bij de boekhandel.
0: Bel 0800 2020 of ga naar scootmobielspecialist.nl.
2: Hi, I'm Andrew van Australië, New Zealand reisspecialist Travel Essence. Droomt u van Down Under? Ieder droom is anders. Om toch een idee te krijgen wat u van ons kunt verwachten, vindt u op onze website tientallen voorbeeldreizen. Kijk daarom voor inspiratie op travelessence.nl.
3: De jackpot van 10 mei staat op 7,5 miljoen. En omdat Staatsloterij dit jaar 300 jaar bestaat, hebben we deze maand 10 extra jubileumprijzen van 100.000 euro.
4: Oh yeah.
3: Je hebt alleen morgen nog om je staatslot te kopen. In de winkel of op staatsloterij.nl. Staatsloterij. Al 300 jaar de loterij van Nederland. Speel bewust 18 plus.
2: Onze kennis en expertise gebruiken ook voor uw droomreis. Kijk op travelessence.nl.
5: Radio M Utrecht. In Midden-Nederland op FM 93.1 en DAB+. Wereldwijd via radio-m-utrecht.nl en de app.
6: Door Almegens met het NOS-journaal. In een flatwoning in Vlaardingen zijn aan het eind van de ochtend de lichamen gevonden van twee mannen. Hoe ze zijn overleden wordt door de politie onderzocht. Over de identiteit van de slachtoffers is niets bekendgemaakt. Niet duidelijk is hoe lang ze al in de woning waren. Een bekende van de twee had de politie gewaarschuwd nadat hij geen gehoor had gekregen. De brandweer heeft in de Vlaardingse flat metingen gedaan, maar er is geen sprake van koolmonoxide of andere vergiftigingen. De organisatie van het House Festival Music On heeft een kort geding aangespannen tegen de gemeente Amsterdam, omdat het festival is afgelast. Dat gebeurde vlak voor 12 uur, toen het festival zou beginnen. De gemeente trok de vergunning in omdat de veiligheidseisen van een tent op het terrein niet in orde zouden zijn. Op het Canarische eiland Tenerife worden voorbereidingen getroffen voor de komst van het Nederlandse cruiseschip Hondius. Daar brak begin vorige maand het Hantavirus uit. Er worden legertenten, hekwerken en mobiele toiletten geplaatst om de opvarenden van het cruiseschip op te vangen. Het schip gaat komende nacht vlak voor de kust voor anker. De Wereldgezondheidsorganisatie is ook op het Spaanse eiland om de autoriteiten te helpen. En verschillende landen, waaronder Nederland, hebben vliegtuigen gestuurd om opvarenden terug naar huis te brengen. De verkeersborden boven de snelweg A44 bij Oegstgeest zijn zo goed als onleesbaar geworden. Toch gaat Rijkswaterstaat vooralsnog niet over tot herstel of vervanging, omdat de organisatie andere prioriteiten stelt, meldt Omroep West. Voor de automobilisten is het intussen gokken wat er op de borden staat. De 22 jaar oude borden worden vervangen op het moment dat er ook andere werkzaamheden zijn. Het weer, vooral in Zeeland, is het zonnig. In de rest van het land meer bewolking. Temperaturen liggen tussen de 16 graden op de Wadden en 22 graden in het binnenland. Morgen afwisselend zon en wolken en dan wordt het maximaal 18 graden. Dit was het NOS Journaal.
7: En dan de verkeersinformatie bij Radio M Utrecht. Je krijgt van mij de vertragingen van 15 minuten en langer. De A2, dat is Den Bosch richting Utrecht tussen Culemborg en Knoopend Everdingen door wegwerkzaamheden 18 minuten. De A27 Gorinchem richting Utrecht tussen Lexmond en Knoopend Rijnsweerd 20. En een lange op de A27, dat is Utrecht richting Breda tussen Noordeloos en Werkendam. Daar is een ongeluk gebeurd trouwens. De rechte rijstrook is dicht. Je kunt best omrijden via Knoopend Deil, Den Bosch en Waalwijk. Dat is de A15, de A2 en de A59. Als je dat niet doet, dan kom je namelijk in de vertraging van terecht van 53 minuten.
8: Wil jij deze voetbalzomer heel voordelig adverteren? Profiteer dan snel van deze unieke kans. Voorspel één of meerdere wedstrijden van het Nederlands elftal en score! Het was nog nooit zo makkelijk om het podium te pakken. Ga deze zomer voor de winst met RTV Utrecht. Kijk snel op regioimpact.nl. Regioimpact.nl.
9: Beste Theo, die Joodse bruid van Rembrandt. Wat een intiem, oneindig mooi schilderij. Rembrandt gaat zo diep in het mysterieuze, daar zijn geen woorden voor. Met recht noemen ze Rembrandt een tovenaar.
10: Twee grote schilders in de Noorderkerk. Tickets? Reserveren.
1: op vangoghenrembrandtinamsterdam.nl.
4: Win deze zomer een gratis reclamecampagne. Ga snel naar regioimpact.nl.
10: Social Deal Hotel Deals, take 1 en actie, bo!
11: Oh, ontdek de beste hoteldeals en meer op socialdeal.nl.
12: Oké.
11: Social Deal, deals die je niet mag missen.
13: De lente, die voelt echt het fijnst op twee wielen. Heerlijk de voorjaarszon in je gezicht, de wind in je haren. Kom daarom deze lente naar jouw gezellige fietsenwinkel in de buurt. En maak een proefrit op een van onze nieuwe, comfortabele of avontuurlijke e-bikes. Maak een proefrit en fiets de lente met Gazelle.
14: Ontdek ook de beste moederdagdeals op socialdeal.nl.
15: Met Ziggo heb je altijd alle snelheid om een spannende actiefilm te streamen. Alle snelheid om je lievelingsgames te spelen. En alle snelheid om je favoriete sport te kijken. Altijd alle snelheid die je nodig hebt. Het Altijd Alles netwerk. Ziggo.
16: Profiteer bij Pearl van 3 voor 1. Koop je een bril, dan krijg je de tweede bril of zonnebril gratis. En een cadeaubon voor iemand anders. Er gaat een wereld voor je open. Bekijk de voorwaarden op pearl.nl.
15: Stap over op Ziggo en krijg 12 maanden Ziggo wifi en tv start voor maar €26,75 per maand. Bij een tweejarig abonnement. Ga naar ziggo.nl of een van onze winkels.
17: Wil je kunnen Facebooken op je mobiel en FaceTimen op je tablet? Foto's bewerken op je laptop, tussendoor even online shoppen of parkeren met je app en met je kleinkind kunnen praten over Snapchat, maar eigenlijk snap je er helemaal niks van. SeniorWeb is er om je hierbij te helpen. En ook gewoon om veilig je computer te updaten. Kijk dus snel op seniorweb.nl.
5: Radio M Utrecht. Altijd het laatste nieuws en de beste muziek van toen en nu.
18: Pluk de middag met Erwin Peters.

I don't like cricket, I love it. Letterlijk hoorde u dat, een local op Jamaica. Ik weet niet wat, maar de techneuten van TNCC, die haalden elkaars broodtrommels uit elkaar. Ik weet niet hoor. Die haalden elkaars broodtrommel uit elkaar. Omdat ze wilden weten hoe die sluiting van de broodtrommels in elkaar zaten. Ja hoor, tuurlijk. Ja,

0: 90's Top 100.
1: Met de beste muziek uit de tijd van de eerste mobieltjes.
0: Flippo's.
1: En de 5 uur show.
2: Welkom, welkom bij de 5 uur show.
0: Laat je verrassen.
1: En stem af op de jaren 90.
0: De 90's Top 100.
1: Donderdag 14 mei.
0: Bij ons, Radio M Utrecht.

Ja, blijf mooi, hè? Ja, dat blijft mooi. Het is Alles is Liefde bij Radio M Utrecht van Bluff. De rustige versie is dat dan. En dankjewel voor de berichtjes al. Het was echt grappig hoor, wat mensen binnenkomen. Ik kreeg berichtjes via Facebook. Morgen is het namelijk Moederdag. En wat is het meest bijzondere cadeautje wat je ooit gegeven of gekregen hebt? Ik zit die reacties te lezen en toen dacht ik in één keer... Moederdag gaat eigenlijk helemaal niet over die ene zondag. Sarah die vertelde dat, mooi verhaal... op zondag deden ze dus expres niks aan Moederdag of Vaderdag... omdat sommige kinderen geen vader of moeder hadden achter. Dat is wel heel schattig ook. Daar hou je er wel heel erg rekening mee. Ergens vind ik dat ook weer mooi hoor, moet ik eerlijk zeggen. Ingewikkeld tegelijk, maar dan zie je dan ook iets grappigs gebeuren. Want haar kinderen die kwamen toch thuis met een briefje. Ja, of een tekening. Dat zijn de meest bijzondere dingen. Mijn zoontje Pim die heeft er ook eentje gemaakt, dat weet ik. Dat moest in een envelop. En ik ging Pim samen met mijn vriendin ophalen. En die mocht er helemaal niks. Die mocht dat niet zien. Die mocht dat helemaal niet zien. Die moest achter mijn rug houden en helemaal apart. Dus dat ligt nu ergens. En dat wordt morgen dan weer opengemaakt. Ja, ik... Jaap, zijn moeder is 93 en die zegt gewoon... ja, als het van die ene dag moet afhangen, laat maar. Koop volgende keer maar een bloemen, dan heb ik er twee. Daar zit ook wel weer wat in natuurlijk. En Anke die verraste haar moeder ooit onverwacht met koffie en bloemen. En 15 jaar later ziet ze dat verbaasde gezicht nog steeds voor zich. En dat vind ik zo mooi. Dat je soms helemaal niet onthoudt wat iemand kreeg... maar wel hoe iemand keek, of snap je? En Gerard die kreeg in één keer te horen dat hij opa werd. En dat is natuurlijk ook een soort moederdag... Turbo-editie. En zo gaan we dat. En zo gaat het door. Het is wel mooi dat hele Moederdag. We hebben het over Moederdag. Ik las over iemand die ontbijtje op bed. Ik hoorde het laatste verhaal op een forum. Las ik dat. Een kind wilde een croissantje afpakken op de hoogste stand van de oven. En het resultaat was een gitzwarte koolstofklomp. En moeders. Die zijn met een stalen gezicht wel wat heerlijk. Een extra krokant ontbijtje. Fantastisch. En mijn zoon die maakte een smoothie van banaan, kaas en ketchup. Ik heb het gedronken terwijl ik glimlachte. De nasmaak heb ik drie dagen geproefd. Dat komt toch echt ook binnen. De Moederdag is een topdag voor de eerste hulp... vanwege kleine keukenongelukjes door enthousiaste kinderen. En onthoud, hè, wat ik gezegd heb net, dat vind ik op zich helemaal niet raar. Uit een poll blijkt op Libelle dat 70% van de moeders... niet hoeven koken of afwassen als de ultieme wens ziet. Dat is toch ook mooi? Toch? Dat is toch ook wel mooi? Dat is ook mooi. Ja, dat geloof ik wel. Bij ons zal het zijn, ik zou de vaatwasser wel willen inruimen voor mijn vriendin, maar die staat dat nooit toe. Want dat is geen moederdag, dan krijgen ze alleen maar kortsluiting van, volgens mij. Radio M Utrecht, zo meteen Ilse de Lange, Evergreen. Mocht je nog een leuke suggestie hebben, als een leuk verhaal kun je kwijt, hè? Wat herinner je nog van moederdag? Leuke cadeautjes, bijzondere momenten, stuur het naar de studio van Radio M Utrecht.

0: Ja, de koffiezong. Ja. Zometeen spelen wij het spelletje 3 voor 4. Dat zijn 3 platen. Met 1 overeenkomst, dat hoor je zo meteen. Lionel Richie, die popelt al. Maar eerst die wet van Jezaga. Het blijft vandaag af en toe wat wolken, maar ook een stukje zon. Het blijft ook droog. De graad of 19 wordt het in de schaduw. Van, even kijken, koelt af tot 9 graden vannacht. Morgen begint de dag met zon, ongeveer een graad of 14. En de komende dagen ook. Is het zo goed als droog en een stukje zon en een graad of 16 overdag. En dan de verkeersinformatie. Je krijgt van mij de vertragingen van 20 minuten of langer. De A1 Apeldoorn richting Amsterdam tussen Voorthuizen en Hoevelaken door een aanrijding. De rest is de weg wel weer vrij, maar zorgt wel voor 29 minuten extra reistijd. De A2 Den Bosch richting Utrecht. Tussen Culemborg en knooppunt Everdingen door wegwerkzaamheden 23 minuten. A27 Gorinchem richting Utrecht. Tussen Lexmond en knooppunt Rijnsweert 32. En de A27, dat is Utrecht richting Breda. Tussen Noorderloos en Werkendam. Daar is een aanrijding gebeurd. De rechte rijstrook is dicht. Je kunt het beste omrijden. Via knooppunt Deil, Den Bosch en Waalwijk. Dat is de A15, de A2 en de A59. Want als je dat niet doet, dan kom je in een vertraging terecht van minimaal 58 minuten.
1: De middag met Erwin Peters.

Ja. Mr. Lionel Richie bij Radio M Utrecht. En Say You, Say Me. En dan is het tijd voor 3 voor 4. Dat is jouw kans op de eeuwige roem en de prijs en de staande ovatie bij Radio M Utrecht. 3 voor 4, dat zijn 3 platen met 1 overeenkomst. Eenzelfde woordje of het onderwerp in de titel. Het kan ook in de namen van de groep of artiest zitten. Sneaky verstopt. Ben je er klaar voor? 3 platen, 3 aanwijzingen. En dit is...

Yes. Oh, makkelijk. Dat is aanwijzing nummer 1 in het spelletje 3 voor 4 bij Radio M Utrecht. Dat zijn 3 platen met 1 overeenkomst. Mocht je een idee krijgen tijdens... Sommige mensen hebben al een idee bij plaat 1. In dit geval, Marco, nee, dat is het niet. Mocht je een idee hebben tijdens het horen van de tweede plaat. We hebben 3 aanwijzingen, dat noemen we dan 3. De 3 platen, 3 aanwijzingen. Je hebt aanwijzing 1 gehoord en nu is aanwijzing 2, als je denkt te weten. Nou,

Ja. Dat was aanwijzing nummer 2 in het spelletje 3 voor 4 bij je vrienden van Radio M Utrecht op deze mooie zaterdagmiddag. Heb je hem te pakken, de overeenkomst? App het dan als naar de studio van Radio M via de app. Mocht je dat nou onverhoopt toch nog voor het eerst doen. De RTV Utrecht app, heel handig voor ook andere dingen. Daar vind je ook een knop rechtsboven. App ons, dan komt het hier in de studio namelijk terecht. En dan de rest doen we dan via WhatsApp zoals echte vrienden doen. Dit is aanwijzing nummer 3. En heb ik je misschien zo meteen aan de telefoon? Wie weet.

0: Dat was aanwijzing nummer 3 in het spelletje 3 voor 4. Goedemiddag, Martine. Heb je iemand aan de telefoon? Hallo?
1: Hallo?
2: Hallo?
0: Werkt dit? Hebben wij... Nou, waar ben jij? Nog een keer proberen. Oh, wacht even.
3: Even kijken.
0: Zal het zien. Ik wil even zeker weten dat ik niet degene ben die het verkeerde nummer heeft gekozen. Even kijken. Ja. Dat is niet in techniek. Ondertussen kunt u genieten van het liedje dat heet... Iemand heeft het genoemd de Duitse bingo. Even kijken. Daar komt ie. Nou, nog een keer proberen. Heb ik het al verkeerd? Nog een keer.
4: Het spijt me, maar de persoon die je belt is niet beschikbaar.
0: Hè? Nou, dat lijkt mij toch uitzonderlijk. Nou, moet even goed kijken naar de nummer. Ja, dit klopt toch wel. Dit is wel een goed nummer. Tenzij, telefoon, Martine. Ik hoop niet dat je je telefoon hebt uitgezet, Martine. Want dan gaat het niet door. Wie heeft toch al een bingo? Ondertussen een bingo. Nou, nog één keertje hoor. Doe het wel goed.
4: Spijt me, maar de persoon die je belt is niet
0: Wat nou dan? Nou, dan gaan we naar de volgende. Ja, zo werkt het ook weer. Zo zijn we weer al bijna gewoon een hele bingo-avond verder. Dat is ook wat. Nou, we hebben genoeg. Dankjewel voor je berichtje. We hebben er een... wij hebben genoeg aan was. Zo moet ik een keuze maken, dankjewel. Oké, daar gaan we dan. Dat is eigenlijk iets echt. Ik zou me zo schuldig voelen als ik blijk dat ik een foutje heb gemaakt. Maar nee. Als deze nou ook niet goed gaat. Jawel. Ja. Toch.
5: Hallo.
0: Ja. Hallo.
5: Middag. Oh,
0: wat
5: toch
0: opnemen? Oh. Hallo.
5: Hallo.
0: Oh, dat is een leuk. Mieke. Hallo.
5: Hallo.
0: Met wie spreek ik? Hallo.
5: Hallo.
0: Spreek ik met Mieke?
5: Ja, daar spreek je mee.
0: Oké. Oh ja, ik denk we zitten in een soort van groepsgesprek. Nou, ik bel je, omdat... Je hebt geluk dat de kandidaat... Ja, nou ja. Voor 3 voor 4, nou, wat een gedoe zeg. Zo.
5: Echt, hè?
0: Zo, jongen, ja. Ik probeer het altijd veel keer. Ik probeer ook altijd uit te sluiten dat ik niet degene ben die gewoon met zijn dyscalculie toch een foutje heeft gemaakt of iets dergelijks. Dus daarom controleer ik het altijd 3, 4 keer. Ja. Maar jou heb ik meteen aan de telefoon. En je bent of jullie zijn onderweg? Of
5: klinkt... Ja, onderweg. Ja. Tussendoor en Leersum, nu.
0: Wat gaan jullie daar doen? Wat is daar?
5: Wat
0: zegt u? Ook heel keurig. Nou, wat gaan jullie doen als ik veel brutaal mag zijn?
5: We gaan nu eventjes naar gebak halen voor morgen.
0: Oh.
5: Voor Moederdag.
0: Oh ja.
5: Ja.
0: En wat voor gebak? Wat voor? Ja, het speciaal gebak? Is het van een goede plek waar je denkt van... Ja, maar dit is echt lekker. Dit doe je niet zo op altijd. Dit is,
5: dat weet ik wel. Echt serieus. Ja?
0: Ja.
5: Als we nog wat hebben.
0: Als we nog wat hebben. Oh, het is zo'n zaak. Zo eentje die altijd... Ja. Wow. Maar ben je niet heel laat dan inderdaad? Bijna 4 uur?
5: Ja.
0: Oh.
5: Ik ben ook heel laat, Dat klopt.
0: Oh. Ja.
5: Dat geeft niet.
0: Je bent er lang blij als we nog iets hebben. Nou, we hebben nog één puddingbroodje en een soesje.
5: Ja, zoiets.
0: Ja,
5: maar dat maakt niet uit.
0: Zijn jullie er al bijna of moet je nog een stukje rijden?
5: Nee, we moeten nog een klein stukje.
0: Okay,
5: we kunnen nog even babbelen hoor.
0: Oh tot, ja, heel even. ik bel je natuurlijk niet voor niks. Ja? Ik bel je natuurlijk voor de uitslag. Wat de over 3 voor 4. 3 plaatsen met 1 overeenkomst. Wat was de overeenkomst? Wat is de overeenkomst?
5: Natuurlijk, Linda.
0: Linda! Ja, even kijken. Ja, zal ik even de platen doen. Wanneer had je hem? Want kun je de platen nog reproduceren? Of
5: nou, eigenlijk was het bij de laatste. Want de eerste dacht ik aan Suzy Quattro. Maar dat doet niet.
0: Ja.
5: Ja, en de tweede, durf je me te zeggen, maar de laatste was van Linda Roos en...
0: Ja, Jessica. Ja. En de tweede was van Boeigroep.
5: Was Linda.
0: Van Boeigroep en Linda Ronstedt en It's So Easy. Nou, van harte gefeliciteerd.
5: Ja.
0: Je mag kiezen uit de winkelprijzen. We hebben een shopper, een puzzelboek, een notitieboekje, een koeltasje, toilettasje of een rugtas.
5: Oké. Wat wil je? Maar de rugtas.
0: Rugtas gaat eraan komen. En dan krijgen we ook nog de groeten van Jan Smit. Want die draaien we nu. En dat is als de morgen is gekomen.

0: EVR Wooncomfort zorgt ervoor dat de zon wel mag binnenkomen, maar dan wel op jouw voorwaarden. Zonwering waarin luxe, rust en comfort samenkomen. Kom langs in Houten of kijk op bvrwooncomfort.nl.
1: BVR, hoe het hoort.
2: Onze nieuwe keuken is de ontmoetingsplek voor de hele familie. Ideeën waren er volop. Op mhkkeukenexpert.nl. En vervolgens heeft MHK Keukenexpert Weba Design keukens, badkamers en tegels uit Beeldhoven alles tot in de puntjes gerealiseerd. Gaaf, hè?
3: MHK Keukenexpert ontwerpt en realiseert de keuken van je dromen.
0: Bereid je woning voor op de zomer. Met BVR Wooncomfort in Houten.
4: Nu, later en altijd.
5: Ga je bijna met pensioen?
6: Ja.
5: En heb je de uitbetaling van je pensioen al geregeld?
6: Nee.
5: Geen zorgen. We hebben alles waar je over na moet denken teruggebracht tot 5 vragen. En je vindt ze op asr.nl/5vragen. ASR doet het.
7: Ik krijg een vakantiebroertje.
5: Huh?
7: Deze zomer komt er een kind bij ons logeren dat het thuis niet zo fijn heeft. Gaan we spelen en zwemmen.
5: Cool, wil ik ook.
8: Geef een kwetsbaar kind een leuke zomer. Word vakantiegezin, juist nu.
9: EuropaKinderhulp.nl.
10: De jackpot van 10 mei staat op 7,5 miljoen. En omdat Staatsloterij dit jaar 300 jaar bestaat, hebben we deze maand 10 extra jubileumprijzen van 100.000 euro.
11: Oh yeah.
10: Je hebt alleen morgen nog om je staatslot te kopen. In de winkel of op staatsloterij.nl. Staatsloterij. Al 300 jaar de loterij van Nederland. Speel bewust 18 plus.
12: Hi, I'm Andrew van Australië, New Zealand reisspecialist Travel Essence. Droomt u van Down Under? Ieder droom is anders. Om toch een idee te krijgen wat u van ons kunt verwachten, vindt u op onze website tientallen voorbeeldreizen. Kijk daarom voor inspiratie op travelessence.nl.
13: Heb je dat gehoord, Joke? Je oude stoel is geld waard tijdens de inruilweken bij Velderhof. Zo, daar is pas ruilen zonder huilen. En je zit straks nog comfortabel op.
14: Uw oude stoel is geld waard tijdens de inruilweken van Velderhof. Tot wel 850 euro inruilkorting. Kijk op velderhof.nl voor de actie. Velderhof, het comfort dat u verdient.
12: Onze kennis en expertise gebruiken ook voor uw droomreis. Kijk op travelessence.nl.
15: Proef wat aandacht met smaak doet. De signatuur van Michelin-sterrenchef Sidney Schutte. Nu gewoon bij jou thuis. Zonder zelf te koken. Uitgekookt. Neem de tijd voor wat goed is.
16: Radio M Utrecht. In Midden-Nederland op FM 93.1 en DAB+. Wereldwijd via radiomutrecht.nl en de app.
17: Doral Negens met het NOS-journaal. Op een feestelijke bijeenkomst in Boedapest is Péter Magyar beëdigd als nieuwe premier van Hongarije. Vorige maand won hij de verkiezingen van Viktor Orbán, die 16 jaar aan de macht was. In een toespraak beloofde Magyar grote veranderingen. Kiezers hopen dat hij de rechtsstaat herstelt en de corruptie aanpakt. Brussel hoopt op een betere samenwerking met Hongarije, nu Magyar aan de macht is. Afgelopen weken is de nieuwe premier al 2 keer in Brussel geweest om te praten over het ontdooien van 17 miljard euro die onder Orbán zijn geblokkeerd. In Oost-Polen is de vermiste Maxim gevonden. De jongen van 15 vertrok 3 weken geleden op de fiets vanuit Apeldoorn en was sindsdien spoorloos. De Nederlandse politie hield er rekening mee dat hij op weg was naar Rusland. Uiteindelijk is hij gisteravond op zo'n 30 kilometer afstand van Belarus gevonden. De jongen lag onder een dekentje bij een bushalte te slapen. De Poolse minister van Binnenlandse Zaken zegt dat zijn ouders onderweg zijn. En waarom de jongen de reis ondernam is nog onduidelijk. Bijna alle stemmen van de lokale en regionale verkiezingen in het Verenigd Koninkrijk zijn nu geteld. Het is definitief, de Labour-partij van premier Starmer heeft dik verloren. De rechtspopulistische partij van Nigel Farage, de Liberal Democrats en de Green Party hebben juist veel zetels gewonnen. In Wales en Schotland waren er parlementsverkiezingen. Ook daar leed Labour grote verliezen. Starmer zegt dat zijn partij onnodige fouten heeft gemaakt, maar hij is niet van plan om te vertrekken. De 12e editie van de Vuelta Feminina is gewonnen door Paula Blasi. De 23-jarige Spaanse renster reed Anna van der Breggen op de slotklim in Noord-Spanje uit de rode leiderstrui. In het algemeen klassement eindigde Van der Breggen dus als tweede. Blasi was vorige maand ook al de sterkste in de Amstel Gold Race. Het weer in het zuiden zon, een graad of 16. Verder naar het noorden neemt de bewolking toe en wordt het hooguit 13 of 14 graden. Morgen afwisselend zon en wolken, in het zuiden meer kans op een bui. Het wordt morgen maximaal 19 graden. Dit was het NOS Journaal.
6: Toch bijna een beetje teleurgesteld. Maximaal 19 graden in de schaduw. Dan de verkeersinformatie bij Radio M Utrecht. Even kijken, want het zijn behoorlijk wat files. Je krijgt van mij de vanaf 15 minuten. En langer, helaas, ook langer. De A2, Den Bosch, dat is Den Bosch richting Utrecht. Tussen Culemborg en Knoopend Everdingen. Daar zijn ze met de weg bezig. Dat weet je misschien wel. 41 minuten vertraging. De A12, Arnhem richting Den Haag. Tussen Bunnik en Nieuwegein. Ook daar bezig. 17 minuten extra reistijd. De A27, Gorkum richting Utrecht. Tussen Lexmond en Nieuwegein. 22. En daar op de A27, dat is Utrecht richting Breda, tussen Noorderloos en Werkendam. Daar is een ongeluk gebeurd. De rechte rijstrook is daar nog steeds dicht. Rij om, je kunt het beste omrijden. Dat kun je dan via knooppunt Deel, Den Bosch en Waalwijk. Dat is de A15, de A2 en de A59. Als je dat niet doet, dan kom je in een file terecht. Of file terecht, een vertraging van 32 minuten.
11: Dit is een uittip. De beroemde Utrechtse schilder Gerard van Honthorst krijgt eindelijk een podium hier in Utrecht. Het Centraal Museum doet dat in een grote overzichtstentoonstelling met 60 schilderijen en 30 tekeningen uit bijzondere collecties. Gerard van Honthorst. In alles anders dan Rembrandt. Nu te zien in het Centraal Museum.
18: Dit was een uittip. Mode voor de momenten dat het telt. Die frisse look die meteen raak is. Zonder dat je erover na hoeft te denken. Van de nieuwste trends tot de basics voor je week. Bij Jola slaag je voor de looks van nu voor een prijs die net zo goed voelt. Elke dag een nieuwe favoriet. Kom langs en kies jouw stijl. Jola.
19: In de mooiste Mitchell-Kopf-tuinen van Europa waant u zich in een rustieke omgeving. Omringd door prachtig natuurschoon. U kunt kiezen uit 3 verschillende banen. Biljart, gravel of gras. Kijk voor meer informatie over de Midgetgolftuinen Lage Vuursche op midgetgolftuinen.nl.
20: Stap in de wereld van het Zuiderzeemuseum. De plek waar je op ontdekkingstocht gaat en de Zuiderzee van heel dichtbij meemaakt. Ervaar het zelf. Zuiderzeemuseum. Leef je in, leef je uit. Pst. Je vindt ons in Enkhuizen.
21: Schat, gaan we van vast of dynamisch?
22: Dynamisch.
21: Maar in de winter wil ik zekerheid.
23: Dat kan, met een zeker voordeelcontract van Energiebesteding. Met een vast tarief, dus zekerheid in de winter. En dynamische tarieven, dus voordeel in de zomer. Ga naar zekervoordeel.nl of bel 0800 7015. Energiebesteding.
24: Besteed meer aandacht aan u en uw energie.
25: Wil je kunnen Facebooken op je mobiel en FaceTimen op je tablet? Foto's bewerken op je laptop, tussendoor even online shoppen of parkeren met je app en met je kleinkind kunnen praten over Snapchat, maar eigenlijk snap je er helemaal niks van. SeniorWeb is er om je hierbij te helpen. En ook gewoon om veilig je computer te updaten. Kijk dus snel op seniorweb.nl.
26: Je stelt je doelen, je maakt slimme keuzes en gaat altijd vooruit. Alles voor het beste resultaat. Waarom zou je dat met je financiën anders doen? Jij bepaalt de koers, wij regelen de rest. Zo win je iets waardevols. Tijd voor wat echt belangrijk is. Raisin. Sparen en beleggen, slim geregeld.
27: Kom binnen bij Beter Horen tijdens de Lente Voordeelweken. En profiteer van unieke kortingen op de laatste hoorinnovaties. Beter Horen. Beter Leven.
28: Wil jij ook comfortabel fietsen op de e-bike of tourfiets? Bestel dan nu een fietsonderbroek met zeem van Bikeboxer. Heerlijk fietsen zonder zadelpijn. Bikeboxer.nl.
29: Social Deal, Restaurant Deals, Take One en Actie Bo.
30: Ontdek de beste restaurantdeals en meer op socialdeal.nl.
29: Heel goed, kun je ook gewoon restaurant zeggen?
30: Rand? Nee.
29: Fair enough.
30: Social Deal, deals die je niet mag missen.
28: De fietsonderbroek van Bikeboxer, onzichtbaar onder je kleding. Bikeboxer.nl.
30: Ontdek ook de beste moederdagdeals op socialdeal.nl.
16: Dit is Radio M Utrecht. Altijd het laatste nieuws en de beste muziek van toen en nu.
31: Pluk de middag met Erwin Peters.

Lekker, Get Down On It, Cool in the Gang. Echt een lekkere zaterdagplaat. Goedemiddag, ik ben Erwin en bij de klaar voor. Dit is uur nummer 3 van Pluk de Middag. En we hebben het over Moederdag, hè?

En downtown bij Radio M Utrecht. Goedemiddag, ik ben Erwin en dit is Pluk de Middag. Nou, echt serieus. Ik zat net oude moederdagadvertenties terug te lezen uit de jaren 60 en 70. En dat is echt fantastisch, omdat je dan letterlijk ziet hoe Nederland vroeger klonk. Luister even mee. Ik ga niet de hele tijd die stem opzetten hoor. 1960, moederdag is magiedag. Maak het haar gemakkelijk en schenk moeder een heerlijk potje magie-eisoep. Dan hoeft zij even niet aan de kook. En dat stond als gewoon serieus in de krant, hè? Deze 1967, die is leuk. Verras moeder met een moderne gascomfort, zodat zij de pap nog sneller op tafel heeft. Een blije moeder kookt sneller. Ja, dat was vroeger gewoon een boodschap. En 1974 kwam Philips met... Moeder verdient de snelheid van het Philips stijlstrijkijzer, zodat zij eerder klaar is voor de rest van het gezin. Toen was ik er al gewoon zelf. Zelfs even, ontspanning moest efficiënt. En ik kwam ook deze tegen, ook uit de 75. Voor de actieve moeder, de nieuwe kunststofemmer met wringer. Nu met 3 hippe kleuren. Maak van de grotere schoonmaak een feestje. Ik weet niet hoor, maar ik vermoed dat niet iedere moeder dacht van... eindelijk, een turquoise emmer. Hier, fantastisch. En die taal ook, hè. Damescorsetten die uw figuur corrigeren voor de zondagse kerkgang. Een eigen pocket rekenmachine voor moeder, zodat zij de huishoudkast tot op de cent nauwkeurig kan beheren. Ja, dat was dus gewoon de sfeer van toen. En ergens is het ook wel lief, omdat mensen echt dachten van, nou, hier maken we moeder gelukkig mee. En ik zie dat helemaal voor me. Zo'n gezin op zondagochtend, koffie op tafel, vader trots na het cadeau. Doe maar open, mam! En dat moeder dan een compleet snelstrijkijzer uit het papier haalt, heel even stil blijft en zegt... Nou, Gerrit, wat ontzettend praktisch. Aan haar gezicht zie je gewoon... Nou, die had je misschien stiekem... Die had liever oorbellen gehad, zo is het. Ja, nee, dames, concert, zeg.

Bam, bam, los. Bravos, black is black. Trouwens, even dit, hè. Vanaf maandag 18 mei... dan maak je elke dag kans op een exclusieve rondleiding... voor de persoon, oftewel twee personen... in het de voormalige gevangenis Wolvenplein in Utrecht. Dat schijnt heel bijzonder te zijn. Dat is dus vanaf maandag 18 mei... elke dag kans op een exclusieve rondleiding voor twee personen... in de voormalige gevangenis Wolvenplein in Utrecht. Luister en beantwoord de vraag en win. Hou dat even in de gaten. Dit is Radio M Utrecht en dit is Anne Murray en Walk Right Back.

0: Ach, arme Emma Ray. Dit is Radio M Utrecht. En zometeen hoor je hier de Backstreet Boys. I Want It That Way. Dit heeft te maken ook met de jaren 90. Er zijn zoveel leuke platen gemaakt. En die hoor je dan aanstaande donderdag. Dat is 14 mei. Dat zijn de eerste mobieltjes. De flippo's. Een beetje lastig gevallen. De 5 uur show. De 90's top 100. Jij bepaalt hoe die lijst eruit ziet. Er zitten echt leuke, echt fantastische liedjes. Je denkt van, oh je verrek. Ja, dat waren in de jaren 90. En die hoor je dan. De 90's top 100. Bij Radio M Utrecht vanaf 10 uur. Met Edwin en Erwin, oh dat ben ik, wordt een leuke dag. De populairste hits uit de jaren 90 en zometeen dus de Backstreet Boys. Nou, blijft vandaag gelukkig droog. We hebben het best goed hier. Ik hoorde dat ergens in het noorden was het alweer 12, 13 graden. Maar hier houden we het lekker. Ook een stukje zon. Het wordt een graad of 19 in de schaduw. Vannacht dan koelt het af tot een graad of 9. Morgen begint de dag zonnig. Temperatuur rond 14 graden. En later vult dat gaat er ongeveer rond de 16 graden. Ook weer in de schaduw. Dan nog even 3 meldingen vanaf 15 minuten. De A1 Amersfoort richting Amsterdam. Bij knooppunt Hoevelaken naar de A28 richting Zwolle zijn wegwerkzaamheden bezig. Daar is de verbindingsweg is dicht. 17 minuten vertraging. De A2 Utrecht richting Den Bosch tussen de afrit Geldermalsen en Waardenburg. Door een aanrijding. De weg is wel weer vrij, maar zorgt wel voor 24 minuten extra reistijd. En iets korter is hij op de A27. Dat is Gorinchem richting Utrecht tussen Lexmond en Nieuwegein. Daar 16 minuten vertraging.
1: Pluk de middag met Erwin Peters.

0: Dit is deze week de Nationale Nieuwe.
1: Hoe de liefde gaat van René Vroeger en Waylon.
2: Liefde gaat zoals liefde gaat en dat weet je.
0: De Nationale Nieuwe.
1: Bij Radio M Utrecht.

Het is de nationale nieuwe bij Radio M Utrecht. En het is René Vogel en Waylon. De ene is echt een perfectionist. Die moest alles perfect hebben in de studio. En Waylon die ging zitten en die ging gewoon opnemen. Het is spontaan eigenlijk bedacht hoe de liefde gaat. Wat een grappige combinatie is dat toch? Vind je niet? Het is bijna 16:50 bij Radio M Utrecht. Niet alleen bij ons, maar bij jou waarschijnlijk ook. Tenzij je luistert aan de andere kant van de wereld. Maar straks om... zometeen liever gezegd om 17:00, dan hoor je hier Edwin Meerman met het Gouden Weekend. En dan is het ook 9 mei, of de week van 9 mei, maar dan in een ander jaar. En ik ben heel benieuwd of jij erachter kunt komen welk jaar dat is. De week van 9 mei, maar dan ergens anders. Daar stonden namen van, oh ja, die tijd schoudervullingen. Autoradio's met cassettes die vastliepen. Iedereen in één keer aan de zonnebank. En in één keer iemand op rollerskates zonder duidelijke redenen. Wat gebeurde er ook in die tijd? Wat hadden wij nou even? Het was, dat was een beetje een problematische... Het was een... Dat was Tsjernobyl was er. Kun je dat nog herinneren? Dat was geen goede zaak. Dat was de week van de Tsjernobyl. Wij hadden ook nog een keer de prijzen die we... Wacht, ik ben meteen de tekst kwijt hier. Ik had het helemaal mooi voor je. Wat was dat? Ik kom er zelf al niet meer uit. 19... Nou, wat zou het zijn geweest? Even kijken hoor. Wat hebben we hier? Mijn hele scherm is pleit. Nou, daar kom ik zo meteen gewoon even lekker op terug. Want ik had het helemaal mooi voorbereid. Nou zeg... Nou, in ieder geval, het is dan 9 mei, maar in een jaar dat... Tsjernobyl, wat denk je dat dat geweest is? Welk jaar was dat ook alweer?

de Rolling Stones, 1965. En de last time bij Radio M Utrecht. Ja hoor, gevonden. Ja, zometeen om 5 uur bij Radio M Utrecht. Is het het Gouden Weekend met Edwin Meerman. En daarin is het ook 9 mei, maar dan in een andere week. Een ander jaar. Een ander jaartal. Oké, het is even kijken. Want heel Utrecht die zit nog in de rats door de radioactieve wolk. De groenteboeren op Vredenburg die moeten hun spinazie en sla massaal weggooien. Vers van het land was deze week even een verboden term. Ja, de grote verbouwing. Want in dat jaar, rond deze tijd, was de Utrechtse binnenstad één grote bouwput. Het muziekcentrum Vredenburg was nog relatief nieuw en we moesten wennen aan de enorme glazen overkappingen van Hooggaterijnen, waar iedereen deze week moederdag cadeaus scoorde. En de top 40 knallers die week, de Communards, Don't Leave Me This Way, Sam Cooke's Wonderful World en de meest opvallende, ook toen was het moederdag, hè? De permanentjes uit de Fritrinde van de Kijkshop. Het cadeau, een prinses roll-on krulset. Het was 34,50 gulden. Je weet wel, Coupe windkracht 10. En je had ook nog, ja dat was leuk, je had ook nog de HEMA slagroomtaart voor 6 personen. Ja, voor 6 personen kostte 7,50 gulden. Er zijn nog eens prijzen om moeder in het zonnetje te zetten. Ja, zometeen is het bij Edwin Meerman in het Gouden Weekend. De week van 9 mei 1986.

Ja, ik toen was geluk heel gewoon. Gilbert O'Sullivan bij Radio M Utrecht, Alone Again, Naturally. Even dit, weet je, dat Anna Jarvis, dat is de vrouw die Moederdag ooit bedacht, later zo spijt kreeg vanwege de commercie. Ze heeft geprobeerd om het te verbieden. Maar ja, dat denk ik, ja. Schrijf gewoon een brief naar je moeder of vanuit het hart.

0: Uittip. De beroemde Utrechtse schilder Gerard van Honthorst krijgt eindelijk een podium hier in Utrecht. Het Centraal Museum doet dat in een grote overzichtstentoonstelling met 60 schilderijen en 30 tekeningen uit bijzondere collecties. Gerard van Honthorst. In alles anders dan Rembrandt. Nu te zien in het Centraal Museum.
1: Dit was een Uittip. Dit is een Uittip.
2: Koninklijk shoppen en royaal genieten doe je op Zomerver Soestdijk. Van 14 tot en met 17 mei kun je genieten op het landgoed van Paleis Soestdijk. Shoppen bij de leukste pop-up stores. Een wandeling door de paleistuinen, workshops en nog veel meer. Kijk voor meer info op zomerversoestdijk.nl.
1: Dit was een Uittip.
3: Dit is voor iedereen wiens klus begint in een bus. Tijdens de Opel Business Days ontvang je tot 12.000 euro korting en 5 jaar lang 0% rente op de financiering van een nieuwe Opel bedrijfswagen. Plus standaard tot 8 jaar speciale garantie. Dat is Duitse degelijkheid voor een Opelprijs. Opel, voor iedere klus de ideale bus.
4: Social deal, thuisbezorgdeals, take 1 en actie, bal.
5: Ontdek de beste thuisbezorgdeals en meer op socialdeal.nl.
4: Ah, daar is de pizza. Oké, team, vreten.
6: Social deal, deals die je niet mag missen.
7: In het Pinksterweekend van 22 tot en met 25 mei ontdek je de mooiste muziek in de prachtige natuur van parklandschap Oranjewoud. Koop nu je kaarten op oranjewoudfestival.nl. Oranjewoud Festival, een woud vol muziek.
5: Ontdek ook de beste moederdagdeals op socialdeal.nl.
8: Met de zuinige en betrouwbare techniek van Suzuki is elke reis een zorgeloos avontuur. Zo geniet je keer op keer van een ritje naar de sportvereniging of een uitwedstrijd aan de andere kant van het land. Suzuki, serious about fun.
9: Schat, gaan we voor vast of dynamisch?
10: Dynamisch.
9: Maar in de winter wil ik zekerheid.
11: Dat kan, met een zeker voordeelcontract van energiebesteding. Met een vast tarief, dus zekerheid in de winter. En dynamische tarieven, dus voordeel in de zomer. Ga naar zekervoordeel.nl of bel 0800 7015. Energiebesteding.
12: Besteed meer aandacht aan u en uw energie.
8: En weet je wat ook fun is? We vieren 60 jaar Suzuki in Nederland met veel voordeel. Zoals 1600 euro korting op de Suzuki Swift. De allerzuinigste mild hybrid van Nederland.
13: Radio M Utrecht. In Midden-Nederland op FM 93.1 en DAB+. Wereldwijd via radioMUtrecht.nl en de app.
14: Dorald Negens met het NOS Journaal. Het housefestival Music On, dat voor dit weekend in Amsterdam stond gepland, mag van de rechter niet doorgaan. Dat is de uitkomst van een kort geding van de organisatie tegen de gemeente. Vanochtend trok de gemeente de vergunning voor een tent op het terrein in, waardoor het festival vlak voor opening werd afgelast. De organisatie wilde met een kort geding afdwingen dat de ruim 20.000 bezoekers alsnog naar het housefestival konden. Maar de rechter zegt dat de gemeente de vergunning voor de tent vanwege veiligheidsredenen terecht heeft ingetrokken. Twee actievoerders die vorige maand meevoeren met een hulpvloot voor Gaza en die vastzitten in Israël, komen vrij. Dat zeggen hun advocaten. De twee uit Spanje en Brazilië werden eind vorige maand samen met bijna 200 andere activisten in internationale wateren tegengehouden door het Israëlische leger. Iedereen werd naar een Grieks eiland gebracht, behalve de Spanjaard en de Braziliaan. Israël ziet ze als de organisatoren van de hulpvloot, nam ze daarom mee en zette ze gevangen. Op een feestelijke bijeenkomst in Boedapest is Péter Magyar beëdigd als nieuwe premier van Hongarije. Vorige maand won hij de verkiezingen van Viktor Orbán, die 16 jaar aan de macht was. Magyars partij Tisza kreeg een 2/3 meerderheid in het parlement. In een toespraak beloofde hij grote veranderingen. De enige voetbalvereniging op Vlieland stapt per direct uit de competitie. De club VSV 31 zegt dat tegenstanders steeds vaker niet komen opdagen bij wedstrijden op het Waddeneiland. Ze winden het te ver. De druppel die de emmer deed overlopen was de afzegging van FC Harlingen voor de wedstrijd die morgen gespeeld zou worden op Vlieland. De KNVB heeft een club die meerdere keren weigerde naar Vlieland te gaan uit de competitie gehaald. Het weer in het zuiden zonnig, in het noorden neemt de bewolking toe. Vanavond is het droog, wel bewolkt bij 11 tot 16 graden. Komende nacht opklaringen, 8 tot 10 graden. Morgen meest droog met zon en wolken, alleen in het zuiden kans op een bui. Dan wordt het 13 tot 19 graden. Dit was het NOS Journaal.
15: Beleef nu al het ultieme vakantiegevoel op de Midget Golftuinen Lage Vuursche. Kijk voor alle informatie over de Midget Golftuinen Lage Vuursche op midgetgolftuinen.nl.
16: Een verse maaltijd op tafel zonder zelf te koken?
10: Dat is Maaltijd Thuis.
16: Hallo, uw maaltijden. Zal ik het in de koelkast zetten?
10: Met aandacht bereid, met liefde gebracht. Bestel op maaltijdthuis.nl.
17: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.
18: Ik krijg een vakantiebroertje.
19: Huh?
18: Deze zomer komt een kind bij ons logeren dat het thuis niet zo fijn heeft. Gaan we spelen en zwemmen.
20: Cool, wil ik ook.
21: Geef een kwetsbaar kind een leuke zomer. Word vakantiegezin, juist nu.
22: Europakinderhulp.nl.
23: Ga je bouwen of verbouwen? Je bouwt zeker met Bouwgarant.
24: True Lease met Grenke.
25: Altijd scherp, werkt onvermoeibaar en staat klaar wanneer je hem nodig hebt.
26: Een team van robotarmen. Dat bleek de perfecte match voor ondernemer Julia.
25: Precies wat we nodig hadden.
26: Dankzij de flexibele leaseoplossingen van Grenke blijft haar bedrijf innoveren. Omdat je vandaag wilt investeren en ruimte wilt houden voor morgen. Ga naar grenke.nl.
27: Met een Bouwgarant aannemer zit je altijd goed. Want dan kies je voor gediplomeerd betrouwbaar vakmanschap. Bouw zeker met Bouwgarant.
26: Ontdek flexibel leasen op Genke.nl.
28: Deze duikinstructeur wil subsidie voor een balletvoorstelling?
29: Als je bedrijfsactiviteit niet goed in het handelsregister staat, kom je anders over dan je denkt. Bijvoorbeeld als je subsidie aanvraagt. Zonde, want zo wordt je aanvraag mogelijk afgewezen. Zijn jouw KVK-gegevens wel of niet up-to-date? Check het op Mijn KVK.
13: Dit is Radio M Utrecht. Altijd het laatste nieuws en de beste muziek van toen en nu.
30: Het Gouden Weekend met Edwin Meerman.

0: Een soort tropische cocktail vandaag als ons aperitief, als onze smaakmaker met Gloria en Stefan in de Miami Sound Machine. Een beetje zomerse start in die lang vervlogen lente. En er was ook alweer een nieuwe in mei 1986, Bad Boy. Maar dit was nog even Conga.
1: Het is zaterdagmiddag. Dit is het Gouden Weekend met Edwin Meerman.
0: Ja, is deze boy van toen vooral nog. Welkom terug dus in deze meidagen. We zijn 2 uur lang radioactief en in die dagen was dat ook letterlijk het geval. Want we hadden net de kernramp gehad in Tsjernobyl. En donkere wolken pakten zich samen boven Europa. De kranten staan er vol mee, maar vooral het goede nieuws pikken we daar uit. Zometeen dus ook wat geschiedenis aan de dis in die vorm. Muziek voor fijnproevers, liefhebbers van gebakken lucht komen hier ook vandaag weer aan hun trekken. We hebben een blik vol herinneringen dat we opentrekken. En het zwingt ook niet onregelmatig de pan uit. En er was ook weer een nieuwe Old Callahan bijna, zou je kunnen zeggen, voor BZN. In dit geval deze samen met Corolla inmiddels. Staat ook deze week in de Nationale Hitparade. En een mooi eerbetoon aan deze zanger. It's all gone. Ain't nothing for you. Zijn naam, Chris Ia, zijn stem hebben we gelukkig hier nog altijd. Welkom terug dus, in deze week van 86.

En wat een mooie lentegedachte toen in die meidagen van 1986. De Novo Band, je hoort het al, gewoon een Nederlandse naam. De broer en zus Ernst en Esther Teulen. Esther Julie werd ze vooral later. En Ruud Voerman, dus met z'n drieën vormde zij deze band. En You're Gonna Be Mine was de hit in de nationale hitparade. Ook deze week dus, 40 jaar geleden. Beduiken zo ook even in het nieuws van toen. Ik zie dat premier Lubbers jarig is geweest. We krijgen een nieuw alarmnummer in Nederland. Ook daar wordt over geschreven. En een FC Utrecht speler als boevenvanger. En ook nog wat voetbaluitslagen neem ik mee. En het was toen ook dag van de verpleegkundige waarover wordt geschreven. En er is ook het nodige aan zoetigheid vandaag. Ludden we er zelfs. Hier is Billy Ocean.

0: Een mooi vervolg op The Old Callahan, wat ze 5 jaar daarvoor hebben gezongen. The Waltzing Maria was inmiddels met Carola overigens. Jan erbij uiteraard. En DZN deze week op 20 in de Nationale Hitparade. Deze week in 1986, want daar zijn we dus. De kranten die staan vol met al het nieuws rondom de kernramp in Tsjernobyl. Eind april was dat in de Oekraïne. Donkere wolken pakken zich samen boven Europa. Zwangere vrouwen kunnen beter binnenblijven. En verse spinazie eten is ook niet zo'n heel goed idee. Toch gaan er een heleboel mensen wel gewoon lekker op uit. Dat lees ik dan weer in dit berichtje. 200.000 Nederlanders die hebben meegedaan aan de jaarlijkse fiets- en molendag. Waren het wel 100.000 minder dan vorig jaar. Dat had te maken met de slechte weersomstandigheden. De verpleegkundigen die zijn weer in het bloemen gezet door Bloemenbureau Holland. En dat gebeurde vanwege de dag van de verpleging die al sinds 1965 wordt gevierd. Ik zie een mooie foto ook daarvan. En dan krijgt Nederland een nieuw alarmnummer. Daar wordt ook over geschreven. Minister Dr. R. de Korte van Binnenlandse Zaken die heeft van het kabinet toestemming gekregen om een landelijk alarmnummer in te voeren. Dat overal in het land te bereiken zal zijn via 0011. Zowel voor politieassistentie, brandweer als voor de ambulance. Want volgens de minister wordt het de hoogste tijd dat in ons land overal hetzelfde alarmnummer komt. Omdat je daarmee voorkomt dat mensen in een noodsituatie een telefoonnummer moeten gaan zoeken. De voetbaluitslagen, hoe heeft Utrecht het gedaan? Het was een wedstrijd tegen MVV. MVV Utrecht in dit geval 2-1 in de Eredivisie. En ook dit berichtje nog even over een FC Utrecht speler als boevenvanger. Tegen de fysieke kracht van politieman en speler Tom de Kruik kon een 21-jarige dief namelijk niet op. Deze verdachte, dat is WR uit Woerden, die had binnen 2 uur nadat hij door de Utrechtse politie, die hem wegens kledingdiefstal had verhoord, was vrijgelaten, opnieuw de politie op de hielen nadat een arts in het academisch ziekenhuis hem had betrapt bij de diefstal van een schrijfmachine. Dat ging hij ook nog doen. Er bleek opnieuw pech te hebben. De achtervolging door sportman de Kruik werd hem fataal. Die dus ook politieman is dus. Die weet wel wat hij dan moet doen. En dan ook nog de verjaardag van onze minister-president.
1: 1 uur vanmiddag op Rotterdam Airport. Met taart en al staan CDA-partijvoorzitter Buckman en campagneleider Smits klaar om als eerste de premier met zijn 47e verjaardag te feliciteren. Ook Lubbers vrouw is erbij. Want wat is er mooier, zo dachten de CDA-campagnestrategen vandaag, dan een lijsttrekker die als premier terugkeert uit Japan en die ook nog jarig is.
0: Ja, en ook in de krant zie ik hem hier met die taart, dus als hij net aangekomen is op het vliegveld. Lijsttrekker, je hoorde het goed, want we gaan richting verkiezingen in Nederland.
2: Stemmen is meepraten, dus wie niet stemt moet niet zeuren. Het gaat over zaken zoals euthanasie, zure regen, werkgelegenheid, veiligheid, kruisraketten. Zaken waarover u meepraat als u op 21 mei aanstaande gaat stemmen voor de Tweede Kamerverkiezingen. Dus wie niet stemt moet niet zeuren. Ga kiezen, want dat is meepraten.

0: Het is ook weer een beetje de tijd van de eendagsvlieger zo in de lente. Van haar hebben we niet zo heel veel meer vernomen. Maar deze ene hit was er toen wel voor zangeres Nicole. Deze week op nummer 15 in de nationale hitparade. Don't You Want My Love was dat. Het Gouden Weekend is er ook voor de krentjes uit de pap. Zo bij het eten. Ik had het al even over de nattigheid in ons land. Het regende veel en dat was een probleem voor de landelijke fietsdag, die dus voor een groot deel in het water viel. En ook hier hielden ze het niet droog, zo te horen, bij Falco. En Genie, dat was een van de meest opmerkelijke platen toen aan het begin van 1986. En nog altijd in de lijst, deze week op nummer 13. Genie.
1: Genie, come, come on. Steh auf, bitte. Du wirst ganz nass. Schon spät, komm. Wir müssen weg hier, raus aus dem Wald, verstehst du nicht? Wo ist dein Schuh? Du hast ihn verloren, als ich dir den Weg zeigen musste. Wer hat verloren? Du dich? Ich mich? Oder wir

0: En ook Utrecht was mooi vertegenwoordigd met het goede doel. En Henk dus. Ik dans, dus ik besta, was dat op Radio M Utrecht. Ja, pluk de dag is dat vooral. Hè? Pluk de middag, zou Erwin zeggen. Maar het was toch wel een hele spannende tijd. Er kon ook wel een beetje op ingespeeld worden met hier en daar een woordgrap. Zo ook Ad Visser.
1: Einde van dit ANP-bulletin.
2: De enige radioactiviteit waarover je geen zorgen hoeft te maken vanavond in de Nationale L1-top 50. Vanavond van 8 tot 10, Sam Cooke, Brian Ferry, Falco, Simple Minds, Chris Ria, Talk Talk. Beleef de positieve uitstraling van onze tip-op Black Uhuru met Brutal, de tip Measure for Measure van Icehouse en de CD van de week Culture Club. De Nationale LP Top 50, vanavond van 8 tot 10. Productie Reinoud Weidema, presentatie Ad Visser.
0: Want hij was gestopt met Top Pop op televisie en nu dus vooral de radio maandagavond met zijn Nationale LP Top 50, Ad Visser. Ik hoor de naam als Falco, die wel gehoord net ook bij ons. Sam Cooke in het volgende uur en Chris Ria, nou daar hebben we hem. En nu is dat postuum een mooi eerbetoon, heden. Hij staat op 39 met deze.

Eigenlijk een mooi sprookje, hè? Cock Robin, vernoemd naar het verhaal van Cock Robin en Jenny Wren. De liefde tussen een rood bosje en een winterkoninkje vooral. En in die lente van 1986 was dit een enorme hit. Ging al een tijdje mee, langzaam maar zeker op de weg terug. Er was ondertussen ook alweer een nieuwe Thought You Were On My Side. In het volgende uur gaan we door met deze week van 1986. We kijken ook in de top 10 van deze week. Nou, je kunt je hier alvast op verheugen. Centerfold. Ja, goede Nederlandse producties. Die we vandaag de dag niet zoveel meer op de radio hoorden. En hier en daar wat oude bekenden. Ook deze zitten bij. En Sam Cooke is niet de enige. Zometeen meer dus van 40 jaar geleden. En tot slot gaan we nog even naar Rotterdam. We waren al op het vliegveld met de aankomst van Ruud Lubbers toen die jarig was. En in Ahoy werd dit opgenomen. In de LP-lijst staan ze nog steeds Lee Towers en Anita Meijer. If ever you've got rain.

0: Fruittip. De beroemde Utrechtse schilder Gerard van Honthorst krijgt eindelijk een podium hier in Utrecht. Het Centraal Museum doet dat in een grote overzichtstentoonstelling met 60 schilderijen en 30 tekeningen uit bijzondere collecties. Gerard van Honthorst. In alles anders dan Rembrandt. Nu te zien in het Centraal Museum.
1: Dit was een Uittip.
2: Wil jij deze voetbalzomer heel voordelig adverteren? Profiteer dan snel van deze unieke kans. Voorspel één of meerdere wedstrijden van het Nederlands elftal en score. Het was nog nooit zo makkelijk om het podium te pakken. Ga deze zomer voor de winst met RTV Utrecht. Kijk snel op regioimpact.nl. Regioimpact.nl.
3: Woonboulevard Utrecht is met hemelvaart open, met 60 woonwinkels en gratis parkeren. Kijk op woonboulevardutrecht.com.
4: Woonboulevard Utrecht, iedereen is er thuis.
2: Win deze zomer een gratis reclamecampagne. Ga snel naar regioimpact.nl.
5: Kindersterfte. De helft van alle kindersterfte vindt plaats in de eerste 28 dagen na de geboorte. Met jouw donatie kan Save the Children dit helpen te voorkomen. Bijvoorbeeld met mobiele klinieken in Kenia en Gaza. Dus help mee en doneer nu op savethechildren.nl/doneer. Levens redden. Begin bij een kind.
6: Heb je dat gehoord, Joke? Je oude stoel is geld waard tijdens de inruilweken bij Velderhof. Zo, daar is pas ruilen zonder heulen. En je zit straks nog comfortabel ook.
7: Uw oude stoel is geld waard tijdens de inruilweken van Velderhof. Tot wel €850 inruilkorting. Kijk op velderhof.nl voor de actie. Velderhof. Het comfort dat u verdient.
8: Ontdek de magie van de Gelderse kastelen. Luister naar bijzondere verhalen. Struin door tuinen en over historische landgoederen. Dineer of slaap onder eeuwenoude daken. Beleef het op geldersestreken.nl/kastelen.
9: Ga beesten in 38 musea over natuur. Ga aan boord in 23 scheepvaartmusea. Ga voor één hoogtepunt of de hele collectie. Ga met je ouders of lekker met je kinderen. Maar ga onbeperkt naar het museum met de museum. Kaart.
10: Wij zijn Medipoint.
11: Medipoint is er voor de rollator van Safa.
12: Zodat ik mijn kleinkinderen zelf kan ophalen.
11: En voor de sta-opstoel van Toon.
13: Zo kan ik langer thuis blijven wonen.
11: Medipoint is er voor advies en service. In de winkel en online.
10: Medipoint.
11: Medipoint. Met de juiste zorghulpmiddelen kun je zoveel meer.
14: Ga je bouwen of verbouwen? Je bouwt zeker met Bouwgarant.
10: Medipoint.
11: Medipoint. Met de juiste zorghulpmiddelen kun je zoveel meer.
14: Met een Bouwgarant-aannemer zit je altijd goed. Want dan kies je voor gediplomeerd betrouwbaar vakmanschap. Bouw zeker met Bouwgarant.
2: Radio M Utrecht. In Midden-Nederland op FM 93.1 en DAB+. Wereldwijd via radioMUtrecht.nl en de app.
15: Dorald Megens met het NOS Journaal. Het House Festival Music On, dat voor dit weekend in Amsterdam stond gepland, mag van de rechter niet doorgaan. Dat is de uitkomst van een kort geding van de organisatie tegen de gemeente. Vanochtend trok de gemeente de vergunning voor een tent op het terrein in, waardoor het festival vlak voor opening werd afgelast. De organisatie wilde met een kort geding afdwingen dat er ruim 20.000 bezoekers alsnog naar het House Festival konden. Op Tenerife wordt alles in gereedheid gebracht om het Nederlandse cruiseschip Hondius en de opvarenden op te vangen. Het schip komt aan het einde van de nacht aan bij het Canarische eiland. Begin vorige maand brak daar het Hantavirus uit. Middels zijn 3 mensen aan het virus overleden. De opvarenden worden naar eigen land gevlogen. De Nederlanders moeten dan 6 weken in thuisquarantaine. 2 actievoerders die meevoeren met een hulpvloot voor Gaza en die gevangen zitten in Israël, komen vrij, dat zeggen hun advocaten. Met bijna 200 andere activisten werden ze vorige maand door het Israëlische leger naar een Grieks eiland gebracht. Israël beschouwde de 2 als de organisatoren van de hulpvloot, nam ze daarom mee en zette ze gevangen. Voor het eerst heeft een wielrenner uit Uruguay een etappe in een grote ronde gewonnen. Bij de 2e etappe van de Giro d'Italia ging de winst naar Guillermo Silva. Hij won de sprint van een uitgedund peloton nadat een vlucht met onder meer Jonas Vingegaard was teruggehaald vlak voor de finish. De laatste 30 kilometer was er een grote valpartij, waarna de wedstrijd even werd stilgelegd. Paul Magnier is de roze trui kwijtgeraakt aan ritwinnaar Silva. Het weer vanavond droog, wel bewolkt, 11 tot 16 graden. Vannacht opklaringen en dan koelt het af naar 8 tot 10 graden. Morgen wisselen zon en wolken elkaar af. In het zuiden is kans op een bui en dan wordt het 13 tot 19 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: BVR Wooncomfort zorgt ervoor dat de zon wel mag binnenkomen, maar dan wel op jouw voorwaarden. Zonwering waarin luxe, rust en comfort samenkomen. Kom langs in Houten of kijk op bvrwooncomfort.nl. BVR, hoe het hoort.
16: Met buitenzonwering van de Kroon hou je energiekosten in toom. We hebben rolluiken, screens, terras en pergola zonwering en nog veel meer. Want zonwering koop je gewoon bij de Kroon.
1: Bereid je woning voor op de zomer. Met BVR Wooncomfort in Houten.
17: Zonwering met snelle levertijden. Koop je gewoon bij de Kroon.
18: Al 100 jaar maakt Stihl machines voor sterk werkende natuur.
19: Voor het maaien van je gras.
18: Voor het reinigen van je terras.
19: Voor het snoeien van je haag.
18: Voor mensen zoals jij, met een passie voor groen, klaar voor elke uitdaging. Stihl, in het hart van de natuur, sinds 1926.
20: Stihl, sterk werk.
21: Als u de radio harder moet zetten, kan dat betekenen dat uw gehoor is veranderd. Boek dan een hoortest bij Beter Horen. Wij nemen de tijd voor u, met een uitgebreide meting en advies. Probeer onze producten gratis thuis uit. Beter Horen, beter leven.
18: Ontdek alle Stihl deals bij jouw Stihl dealer.
20: Stihl,

0: miljoen. Dat is zoveel money. Ga snel naar de winkel of naar eurojackpot.nl. Eurojackpot is een spel van Nederlandse Loterij. Speelbewust 18+.
1: Van showvel tot hoogwerker, van designertas tot Sidmeijer. Op onlineveilingmeester.nl vind je altijd een verrassend aanbod.
2: Pap, die moeten we hebben.
1: Yes, gewonnen. Score jouw

0: Speelbewust 18+.
1: Heb je als bedrijf iets te verkopen?
2: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.
3: Dit is Radio M Utrecht. Altijd het laatste nieuws en de beste muziek van toen en nu.
4: Het Gouden Weekend met Edwin Meerman.

0: Tippen, Irie. En ook getipt voor de Nationale Hitparade deze week in 1986. Maar wel veelbelovend voor de komende tijd. Zijn echte naam is overigens Anthony Henry. En net begin 20. Nou, hello en welkom terug.
1: Het Gouden Weekend met Edwin Meerman.
0: Best een zomers geluid in die toch wel regenachtige week die we hadden. 40 jaar geleden hadden we even net wat dingetjes uit de krant deze week. Dus in die meidagen. Straks even een kijkje in de top 10 van deze week. Met onder andere ook de Nederlandse inzending van het Eurovisie Songfestival. Dat die week werd gehouden. Het was ook al snel een aardige hit voor de meiden. Want daar gaat het over. Fragment daarbij van het verslag. En ook wat koninklijke hoogheden erbij. Zoals van Queen. It's a kind of magic. En deze majesteit Prins. Kiss. En niet alleen Kiss, maar ook Kissing the Pink.

0: Het had wel iets weg van Kronenburg Park. Even daarvoor. De nieuwe van de Frank Boeijen Groep, zoals je toen vooral nog uitsprak, staat deze week op 29. De beloning.
1: Dit is een overzicht van de 10 best verkochte singles van de komende hitweek. De nationale top 10.
0: De week van 40 jaar geleden en een stukje hoger op 10. Daar staat deze Gerard Joling. Met zijn hoge stem. Hij vocht zich een weg naar de top. Dat was al een paar keer gelukt en deze ging ook goed.

0: We hebben niet alleen pittige en sentimentele sausjes, ook wel een beetje pikant zo hier en daar. En op 9 deze week, Robert Long was dat met Iedereen doet het en ook. Nu kunnen we er best nog wel om lachen, toch? Na al die jaren. En op 8 dan zo meteen de dames die meededen aan het Eurovisie Songfestival. Veel Nederlandse producties die het goed deden. Begin die week was dat in Noorwegen. En verslag werd gedaan door Leo van der Groot. Het viel wel een beetje tegen met maar een 13e plaats.
1: Die hadden we allemaal. Ik denk iedereen hier in Noorwegen. En niet alleen omdat het 4 van die aardige meiden zijn. Maar simpelweg omdat ze een leuk liedje hadden. Die hadden we hoger geschat. Ze zijn 13e geworden. Dit meisje roept triomf. Ze is het tweede kleine meisje in een paar jaar dat wint. Nicole was haar voorgangster. Ze wordt beladen met bloemenbossen die bijna even groot zijn als zijzelf. Ik schat er op niet groter dan 1,40 meter zo'n beetje. Ze was de afgelopen dagen erg stil, een beetje onbereikbaar. Teruggetrokken. Maar zingen, dat kan ze. En het publiek houdt van haar, blijkens de hoge waardering die ze voor haar hebben. 176 punten scoorde Sandra Kiem.
0: Ja, met J'aime la vie, dat was het winnende chanson. Ze was nog wel een beetje aan de jonge kant. Deze dames overigens daarvoor ook te horen bij Kinderen voor Kinderen. Ze zongen toen bijvoorbeeld een meidengroep. Nou, die kwam er dus ook al snel, hè? Fizzle, sizzle. En ze staan op 8. Met alles heeft een ritme.

Deze week op nummer 7. In de nationale hitparade 40 jaar geleden. Maar weer terug naar eigen bodem dan. Want ook dit was toen nog hartstikke nieuw. En net als Frissel Sissel, een Hollandse meidengroep, en gaat het nu om Centerfold met onder andere Laura Fiji. En zij staan op 6 met Dictator.

0: Nou, het is deze week 1986, maar dit staat ook gewoon in het lijstje op nummer 4. Het was al 25 jaar daarvoor opgenomen. En zelf heeft hij het tweede succes helemaal niet meer mee mogen maken, want hij was al heel lang niet meer Sam Cooke. Het kwam allemaal door dit reclamespotje. Voor een bekend merk spijkerbroeken, dat toen vooral op televisie te zien was.
1: Don't know much about history. Don't know much biology.
0: En zo keerde Sam Cooke dus postum weer terug. En straks hebben we nog zo'n oude bekende die het weer heel goed ging doen. In die dagen dus, in die meidagen vooral van 1986. De tijd ook vooral van Madonna. Zij staat nu op nummer 3 met Live to Tell.

0: George Michael. En ook zonder Wham ging het hem goed af. Dat had hij al eerder bewezen met Careless Whisper. En al het succes had zeker ook een keerzijde, want daarover gaat het nummer eigenlijk. Hè? Liefdesverdriet, duidelijk. Different Corner staat deze week nummer 2 in de nationale hitparade. En dan die andere oude bekende, maar wel in een nieuwe jas. Deze week 40 jaar geleden bovenaan.
1: De nationale top 10!
2: Look everyone, he's coming through the doors.
3: Brilliant! He didn't even open them!
2: He's here!
4: Quick, Rick, do the speech.
5: Hey, kids! Stop smogging and pay attention to

0: Can I go now?
1: Yes, thanks, Cliff. Bye. Right, kids, if you don't buy this record, then you're an utter, utter, utter, utter, utter.
2: Niet alle fans van Cliff Richard konden dit waarderen. Maar de Young Ones van 1986 vonden het fantastisch. En die kon je toen ook op televisie zien. En de samenwerking leverde dus een nieuwe jas op voor Living Doll. De pop van 40 jaar geleden, deze week bovenaan.
3: Even voor zeven. Radio.
2: We hebben nog even een zoet toetje om uit te blazen. Vandaag dus deze taart met 40 kaarsjes. En morgen zijn we in 1981. En dan heb ik nog over de Sound Big Show gesproken. Wel al Gerard Joling. Deze jongen deed ook goed. Hij was een beetje de Elvis Presley van de Lage Landen. René Schumann zijn echte naam. En hij had ook een hit.

0: Koninklijk shoppen en royaal genieten doe je op Zomerver Soestdijk. Van 14 tot en met 17 mei kun je genieten op het landgoed van Paleis Soestdijk. Shoppen bij de leukste pop-up stores, een wandeling door de paleistuinen, workshops en nog veel meer. Kijk voor meer info op zomerversoestdijk.nl.
1: Dit was een uittip. Woonboulevard Utrecht is met hemelvaart open, met 60 woonwinkels en gratis parkeren. Kijk op woonboulevardutrecht.com.
2: Woonboulevard Utrecht, iedereen is er thuis.
3: Op zoek naar de perfecte badkamer? En volop keuze? En de mooiste merken? En uitsluitend de beste materialen? En vanzelfsprekend de beste installateurs? Kom naar Bad & Body. Maak een afspraak op badandbody.nl. En het genieten kan beginnen. Dat is de M van Bath & Body. Ga naar Weba Design, badkamers, keukens en tegels in Bilthoven.
4: Dit is een uittip. De beroemde Utrechtse schilder Gerard van Honthorst krijgt eindelijk een podium hier in Utrecht. Het Centraal Museum doet dat in een grote overzichtstentoonstelling met 60 schilderijen en 30 tekeningen uit bijzondere collecties. Gerard van Honthorst. In alles anders dan Rembrandt. Nu te zien in het Centraal Museum.
1: Dit was een uittip.
5: De jackpot van 10 mei staat op 7,5 miljoen. En omdat Staatsloterij dit jaar 300 jaar bestaat, hebben we deze maand 10 extra jubileumprijzen van 100.000 euro.
6: Oh yeah.
5: Je hebt alleen morgen nog om je staatslot te kopen. In de winkel of op staatsloterij.nl. Staatsloterij. Al 300 jaar de loterij van Nederland. Speel bewust 18+.
7: Ga je bouwen of verbouwen? Je bouwt zeker met Bouwgarant.
8: Dirk heeft principes. Ja, ja, en daar staan we voor. Bij ons vind je bijvoorbeeld alles wat je nodig hebt voor een extreem lage prijs. Van A-merken tot huismerken. En je hoeft nooit meer dan één product te kopen. Want acties zijn per stuk. Op Dirk kun je rekenen.
7: Met een Bouwgarant aannemer zit je altijd goed. Want dan kies je voor gediplomeerd betrouwbaar vakmanschap. Bouw zeker. Met Bouwgarant.
8: Nu bij Dirk. Unica's jongbelegen plakken. €3,49. Lekker voordelig.
9: Multiple sclerose is grillig, onvoorspelbaar en brengt veel onzekerheid over de toekomst. Een snelle en betrouwbare diagnose geeft duidelijkheid en de kans om vroeg te starten met behandeling. MS-wetenschappers doen elke dag onderzoek hoe ze MS kunnen stoppen en uiteindelijk genezen. Met uw steun kan het MS-onderzoek doorgaan. Helpt u mee? Ga naar msresearch.nl. Ik ben Maartje van Wegen, ambassadeur van Stichting MS Research.
10: Voor het eerst in Nederland de kleurrijke wereld van Warhol. En die Warhol de textiles vanaf 24 april te zien bij Museum Cobra.
9: Elke dag krijgt iemand in Nederland de diagnose MS. Onderzoek geeft mensen met MS hoop. Help mee. Ga naar msresearch.nl. Dank u wel.
10: Koop je tickets voor Andy Warhol de textiles op museumcobra.nl.
11: Radio M Utrecht. In Midden-Nederland op FM 93.1 en DAB+. Wereldwijd via radiomutrecht.nl en de app.
12: Door Almegens met het NOS-journaal. Twee actievoerders die vorige maand meevoeren met een hulpvloot voor Gaza en die vastzitten in Israël, komen vrij. Dat zeggen hun advocaten. Waarschijnlijk worden ze binnen enkele dagen het land uitgezet, maar dat is nog niet bevestigd door de Israëlische autoriteiten. De twee uit Spanje en Brazilië werden met bijna 200 andere activisten in internationale wateren tegengehouden door het Israëlische leger en naar een Grieks eiland gebracht. De Spanjaard en Braziliaan worden door Israël gezien als de organisatoren van de hulpvloot. Daarom werden ze meegenomen naar Israël en gevangen gezet. Op de luchthaven van Denver in de Verenigde Staten is een man omgekomen toen hij op de startbaan werd overreden door een vliegtuig dat wilde vertrekken naar Los Angeles. De man was over de omheining geklommen. In het toestel zaten 231 mensen. Mogelijk door de uitwijkmanoeuvre van de piloten raakten 12 van hen gewond, van wie er 5 naar een ziekenhuis moesten. Op Tenerife wordt alles in gereedheid gebracht om de opvarenden van het Nederlandse cruiseschip Hondius op te vangen. Het schip komt aan het einde van de nacht aan bij het Canarische eiland. Begin vorige maand brak op het schip het Hantavirus uit. Inmiddels zijn 3 mensen daaraan overleden. De opvarenden worden naar eigen land gevlogen. De Nederlanders moeten dan 6 weken in thuisquarantaine. Voor het eerst heeft een wielrenner uit Uruguay een etappe in een grote ronde gewonnen. Bij de tweede etappe van de Giro d'Italia ging de winst naar Guillermo Silva. Hij won de sprint van een uitgedund peloton nadat een vlucht met onder meer Jonas Vingegaard was teruggehaald vlak voor de finish. De laatste 30 kilometer was er een grote valpartij, waarna de wedstrijd even werd stilgelegd. Paul Magnier is de roze trui kwijtgeraakt aan ritwinnaar Silva. Het weer vanavond droog, wel bewolkt, 11 tot 16 graden. Morgen wisselen zon en wolk elkaar af. In het zuiden is dan kans op een bui. Dan wordt het 13 tot 19 graden. Dit was het NOS Journaal.
11: Dit is Radio M Utrecht. Altijd het laatste nieuws en de beste muziek van toen en nu.
6: De avond van de nostalgie. Een avond om

0: Radio M Utrecht. In Midden-Nederland op FM 93.1 en DAB+. Wereldwijd via radioMUtrecht.nl en de app.
1: Door Almegens met het NOS-journaal. 29 opvarenden van cruiseschip Hondius vliegen morgen vanaf het Spaanse eiland Tenerife naar Eindhoven Airport. De groep bestaat uit Nederlanders en mensen met een andere nationaliteit. De Hondius komt morgenochtend vroeg aan bij Tenerife. Een door Nederland gecharterd burgervliegtuig landt vandaag op het Canarische eiland. En morgen vliegt het toestel naar Eindhoven. Nederlandse passagiers en bemanningsleden zonder klachten gaan op advies van het RIVM 6 weken in thuisquarantaine. In Libanon zijn bij Israëlische luchtaanvallen zeker 17 doden gevallen, melden Libanese staatsmedia en het ministerie van Volksgezondheid. De meeste slachtoffers vielen in het zuiden van het land en in de omgeving van de hoofdstad Beirut. In het noorden van Israël raakten door een drone van Hezbollah 3 militairen gewond. In het zuiden van Libanon werd door Hezbollah een Israëlisch voertuig geraakt met een drone. Daarbij raakte niemand gewond. Sinds 17 april geldt tussen Hezbollah en Israël een staakt het vuren. Maar aan beide kanten zijn de aanvallen doorgegaan. Twee actievoerders die meevoeren met een hulpvloot voor Gaza en die gevangen zitten in Israël, komen vrij. Dat zeggen hun advocaten. Met bijna 200 andere activisten werden ze vorige maand door het Israëlische leger naar een Grieks eiland gebracht. Israël beschouwde die twee als de organisatoren van de hulpvloot, nam ze daarom mee en zette ze gevangen. In Oost-Polen is de vermiste Maxime gevonden. De jongen van 14 vertrok 3 weken geleden op de fiets vanuit Apeldoorn en was sindsdien spoorloos. Hij is gisteravond bij de grens met Belarus gevonden. De jongen lag bij een bushalte te slapen. Waarom hij de reis ondernam is onduidelijk. Het weer, vanavond droog, vannacht opklaringen en dan koelt het af naar 8 tot 10 graden. Morgen wisselen zon en wolken elkaar af. In het zuiden is kans op een bui. Dan wordt het 13 tot 19 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Dit is Radio M Utrecht. Altijd het laatste nieuws en de beste muziek van toen en nu.
2: De avond van de nostalgie. Een avond om...

dat is vaak wat men van hem denkt. Is niet getrouwd, heeft geen gezin. Zijn bed blijft koud de hele nacht. En ook zijn flat is vast een bende.

Hij trouwde voor zijn goed fatsoen. Hij heeft er heel wat van geleerd. Nee echt, hij zou het nooit meer doen. Hij kon niet zus.

0: Radio M Utrecht. In Midden-Nederland op FM 93.1 en DAB+. Wereldwijd via radioMUtrecht.nl en de app.
1: Door Almegens met het NOS-journaal. Zo'n 29 opvarenden van cruiseschip Hondius vliegen morgen vanaf het Spaanse eiland Tenerife naar Eindhoven Airport. De groep bestaat uit Nederlanders en mensen met een andere nationaliteit. Door Nederland gecharterd burgervliegtuig brengt de groep naar Eindhoven. De Hondius komt morgenochtend aan bij Tenerife. Drie passagiers van het schip overleden de afgelopen weken aan het Hantavirus. Er zijn nog zo'n 150 mensen aan boord. Nederlandse opvarenden zonder klachten gaan op advies van het RIVM 6 weken in thuisquarantaine. De organisatie van het Eurovisie Songfestival heeft de Israëlische omroep een officiële waarschuwing gegeven vanwege het overtreden van de regels. Deelnemer Noam Betan had via sociale media in verschillende talen een oproep gedaan om 10 keer op Israël te stemmen. De directie van het Songfestival zegt dat zulke oproepen niet in lijn zijn met de regels of geest van de wedstrijd. De Israëlische delegatie is gevraagd de video's te verwijderen en daar is gehoor aan gegeven. De organisator van het afgelaste festival Music On wil alle 20.000 bezoekers gaan compenseren. Het festival dat dit weekend in Amsterdam zou worden gehouden was uitverkocht, maar werd op het nippertje afgelast. Kort voordat het vanmiddag zou beginnen trok de gemeente een vergunning in, omdat op het terrein een andere tent was opgezet dan waarvoor toestemming was gegeven. In een kort geding aangespannen door de festivalorganisatie gaf de rechter de gemeente vanmiddag gelijk. Willem II heeft zich geplaatst voor de halve finale van de play-offs om promotie en degradatie. In Tilburg werd het 1-1 tegen RKC Waalwijk. Dat was genoeg na een 1-0 overwinning van de Tilburgers in Waalwijk afgelopen dinsdag. Het weer vanavond droog. Vannacht zijn er opklaringen en dan koelt het af naar 8 tot 10 graden. Morgen wisselen zon en wolken elkaar af. In het zuiden kan er een bui vallen. Dan wordt het 13 tot 19 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Dit is Radio M Utrecht. Altijd het laatste nieuws en de beste muziek van toen en nu.
2: De avond van de nostalgie. Een avond om...

0: OM Utrecht. In Midden-Nederland op FM 93.1 en DAB+. Wereldwijd via radioomutrecht.nl en de app.
1: Doral Megens met het NOS-journaal. Nu alle stemmen van de regionale verkiezingen in het Verenigd Koninkrijk van donderdag zijn geteld, is het definitief. Labour van premier Starmer heeft fors verloren. De partij verloor een kleine 1500 zetels en houdt er ruim 1000 over. De rechtspopulistische partij van Nigel Farage is de grote winnaar. Vanuit het niets wordt zijn Reformpartij de grootste met 1453 zetels. Voor de verkiezingen waren dat maar 2 zetels. Ook de Green Party won flink. De Groenen krijgen er 437 zetels bij en komen op 583. Zo'n 29 opvarenden van cruiseschip Hondius vliegen morgen vanaf het Spaanse eiland Tenerife naar vliegbasis Eindhoven. De groep bestaat uit Nederlanders en mensen met een andere nationaliteit. Een door Nederland gecharterd burgervliegtuig brengt de groep naar Eindhoven. De Hondius komt morgenochtend aan bij Tenerife. 3 passagiers van het schip overleden de afgelopen weken aan het hantavirus. En er zijn nog zo'n 150 mensen aan boord. In het zuiden van Libanon en bij Beirut zijn bij Israëlische luchtaanvallen zeker 17 doden gevallen. In Noord-Israël raakten door een drone van Hezbollah 3 Israëlische militairen gewond. Sinds 17 april geldt een staakt het vuren, maar aan beide kanten gaan de aanvallen door. Op de luchthaven van Denver in de Verenigde Staten is een man omgekomen toen hij op de startbaan werd overreden door een vliegtuig dat wilde vertrekken naar Los Angeles. De man was over de omheining geklommen. In het toestel zaten 231 mensen. Mogelijk door de uitwijkmanoeuvre van de piloten raakten 12 van hen gewond, van wie er 5 naar een ziekenhuis moesten. Het weer vanavond en vannacht wisselen opklaringen en wolkenvelden elkaar af. Blijft droog, minimaal liggen tussen de 6 en 10 graden. Morgen eerst veel zon, later raakt het vanuit het zuiden bewolkt. Gaat het in het zuidoosten misschien wat regenen. Dan wordt het 13 tot 20 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Dit is Radio M Utrecht. Altijd het laatste nieuws en de beste muziek van toen en nu.
2: Evelien's Love Songs. Met Evelien de Bruin.

0: is even na 10 uur. Dit is Radio M Utrecht. Met nu de mooiste muziek en romantiek. Evelien's Love Songs. Met Evelien de Bruin.
1: En Charlien die je mee op reis nam langs haar leven. En die heeft veel meegemaakt. En toch was ze niet zichzelf. Dat werd ze toen ze I've Never Been To Me maakte. Een bijzonder goedenavond. Het is zaterdagavond. En weet je wat? Ik beloof je, het wordt een extra mooie aflevering van de Love Songs. Want de artiesten zijn er weer naar. Ik heb Paul Anka meegenomen. Simply Red. Ed Sheeran. Billy Joel. Ach, wat heeft hij toch ook veel mooie liedjes gemaakt. En ik heb ook Christina Aguilera meegenomen. En haar kan je toch wel zien als een van de beste zangeressen van Amerika. Luister naar The Voice Within.

En dan krijg je ook nog eens ineens goed bedoeld advies van Billy Joel. Radio M Utrecht, gratis en voor niks, over de liefde. Honesty. Zometeen draai ik Leonard Cohen na Ed Sheeran en Afterglow. Stop the

Mijn moeder heeft wel eens verteld dat ze zoiets wel eens heeft gedaan. Stiekem weglopen bij iemand die ze niet leuk vond. André Hazes is en een beetje verliefd, hoorde je. When I was young, I never needed.

mooie cover van Simply Red op Radio M Utrecht. Je hoorde If You Don't Know Me By Now. Het origineel? Harold Melvin en de Blue Notes. Een lekker ouwtje nu van Paul Anka en Odia Coates.

Als het liefdesverdriet een beetje afneemt, dan zijn er dagen dat je niet aan de persoon denkt die je hart heeft gebroken. Cadans was dat op Radio N Utrecht. En dan heb ik ook nog Ronan Keating voor je meegenomen. When You Say Nothing At All.

0: Radio M Utrecht. In Midden-Nederland op FM 93.1 en DAB+. Wereldwijd via radioMUtrecht.nl en de app.
1: Dooral Negens met het NOS-journaal. Een Nederlands vliegtuig brengt morgen zo'n 29 opvarenden van cruiseschip Hondius van Tenerife naar vliegbasis Eindhoven. De groep bestaat uit Nederlanders en mensen met een andere nationaliteit. De Hondius komt morgenochtend aan bij Tenerife. Drie passagiers overleden de afgelopen weken aan het Hantavirus. Er zijn nog zo'n 150 mensen aan boord. De organisator van Festival Music On wil alle 20.000 bezoekers gaan compenseren. Het housefestival dat dit weekend in Amsterdam zou worden gehouden werd op het laatste moment afgelast. De gemeente trok vanochtend een vergunning in omdat op het terrein een andere tent was neergezet dan waarvoor toestemming was gegeven. Nu alle stemmen van de regionale verkiezingen in het Verenigd Koninkrijk van donderdag zijn geteld, is het definitief. Labour van premier Starmer heeft fors verloren. De rechtspopulistische partij van Nigel Farage is de grote winnaar. En ook de Green Party won flink. De Israëlische delegatie van het Songfestival heeft video's verwijderd van sociale media waarin hun deelnemer Noam Betham oproept om 10 keer op Israël te stemmen. De directie van het festival had Israël een officiële waarschuwing gegeven vanwege die oproepen. Die zijn niet in lijn met de regels of geest van de wedstrijd, vindt de directie. Almere City en Willem II treffen elkaar komende week in de halve finale van de play-offs om promotie naar de Eredivisie. Woensdag won Almere met 3-1 van de Graafschap en vanavond eindigde de return in 2-2. Ook Willem II RKC eindigde vandaag in gelijkspel. In Waalwijk werd het 1-1. Dat was voor Willem II genoeg na de 1-0 overwinning van de Tilburgers in Waalwijk afgelopen dinsdag. Het weer. Vanavond en vannacht wisselen opklaringen en wolkenvelden elkaar af. Het blijft droog. Minima liggen tussen de 6 en 10 graden. Morgen eerst veel zon. Later raakt het vanuit het zuiden bewolkt. Gaat het in het zuidoosten misschien wat regenen. Wordt het 13 tot 20 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Dit is Radio M Utrecht. Altijd het laatste nieuws en de beste muziek van toen en nu.
2: M non-stop. Voor thuis, op het werk en onderweg.

0: IOM Utrecht. In Midden-Nederland op FM 93.1 en DAB+. Wereldwijd via radioMUtrecht.nl en de app.
1: Ismael de Bruin met het NOS Journaal. Het Nederlandse cruiseschip Hondius komt de komende ochtend aan bij het Spaanse eiland Tenerife. Zo'n 29 passagiers en een deel van de bemanning gaan vervolgens aan wal, waar ze worden getest op het hantavirus. Daarna worden ze met bussen naar het vliegveld gebracht en vliegen ze naar vliegbasis Eindhoven. Onder hen zijn Nederlanders, maar ook mensen uit andere landen. De Hondius vaart zonder passagiers door naar de haven van Rotterdam. Drie passagiers van het schip overleden de afgelopen weken aan het hantavirus. In het centrum van Apeldoorn is de afgelopen avond opnieuw een protest tegen een asielzoekerscentrum uit de hand gelopen, dat meldt Omroep Gelderland. De ME werd ingezet om demonstranten van een rotonde te verwijderen. Daarbij werden agenten en ME'ers bekogeld met vuurwerk en bier. De politie had van tevoren gezegd dat het protest tot 8 uur mocht duren. Vrijdagavond waren er ook rellen in Apeldoorn en toen werden 6 mensen aangehouden. Nu alle stemmen van de regionale verkiezingen in het Verenigd Koninkrijk van donderdag zijn geteld, is het definitief. Labour van premier Starmer heeft fors verloren. De partij verloor een kleine 1500 zetels en houdt er ruim 1000 over. De rechtspopulistische partij van Nigel Farage is de grote winnaar. Vanuit het niets wordt zijn reformpartij de grootste met 1453 zetels. Almere City en Willem II treffen elkaar de komende week in de halve finale van de play-offs om promotie naar de Eredivisie. Woensdag won Almere met 3-1 van de Graafschap en de afgelopen avond eindigde de return in 2-2. Ook Willem II RKC eindigde in gelijkspel. In Waalwijk werd het 1-1 en dat was voor Willem II genoeg na een 1-0 overwinning van de Tilburgers in Waalwijk afgelopen dinsdag. Dan het weer, opklaringen, maar ook wolkenvelden. Het blijft vannacht droog bij 6 tot 10 graden. Overdag eerst veel zon, later meer bewolking. In het zuidoosten kan wat regen vallen. Het wordt 13 tot 20 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Dit is Radio M Utrecht. Altijd het laatste nieuws en de beste muziek van toen en nu.
2: M non-stop. Voor thuis, op het werk en onderweg.

0: Radio M Utrecht. In Midden-Nederland op FM 93.1 en DAB+. Wereldwijd via radioMUtrecht.nl en de app.
1: Ismael de Bruin met het NOS Journaal. Het Nederlandse cruiseschip Hondius komt de komende ochtend aan bij het Spaanse eiland Tenerife. Zo'n 29 passagiers en een deel van de bemanning gaan vervolgens aan wal, waar ze worden getest op het Hantavirus. Daarna worden ze met bussen naar het vliegveld gebracht en vliegen ze naar de vliegbasis Eindhoven. Onder hen zijn Nederlanders, maar ook mensen uit andere landen. De Hondius vaart zonder passagiers door naar de haven van Rotterdam. 3 passagiers van het schip overleden de afgelopen weken aan het Hantavirus. In het centrum van Apeldoorn is de afgelopen avond opnieuw een protest tegen een asielzoekerscentrum uit de hand gelopen, meldt Omroep Gelderland. De ME werd ingezet om demonstranten van een rotonde te verwijderen. Daarbij werden agenten en ME'ers bekogeld met vuurwerk en bier. De politie had van tevoren gezegd dat het protest tot 8 uur mocht duren. Vrijdagavond waren er ook rellen in Apeldoorn en toen werden 6 mensen aangehouden. Nu alle stemmen van de regionale verkiezingen in het Verenigd Koninkrijk van donderdag zijn geteld, is het definitief. Labour van premier Starmer heeft fors verloren. De rechtspopulistische partij van Nigel Farage is de grote winnaar en ook de Green Party won flink. In Tsjechië is de voetbalwedstrijd Slavia Praag tegen Sparta Praag afgelopen avond uitgelopen op een veldslag. Slavia leidde met 3-2 en zou met die stand landskampioen worden. Maar in blessuretijd kwamen honderden supporters van Slavia het veld op met fakkels en vuurwerkpijlen. Ze vielen spelers van Sparta aan en gooiden fakkels in het vak van Sparta-supporters. Ook de doelman van die club werd aangevallen en kreeg een beker bier in zijn gezicht. En daarop werd de wedstrijd gestaakt. Wat er met de uitslag gaat gebeuren is onduidelijk. Dan het weer, opklaringen, maar ook wolkenvelden. Het blijft vannacht droog bij 6 tot 10 graden. Overdag eerst veel zon, later meer bewolking. In het zuidoosten kan het wel gaan regenen. Het wordt dan 13 tot 20 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Dit is Radio M Utrecht. Altijd het laatste nieuws en de beste muziek van toen en nu.
2: M non-stop. Voor thuis, op het werk en onderweg.

0: Radio M Utrecht. In Midden-Nederland op FM 93.1 en DAB+. Wereldwijd via radioMUtrecht.nl en de app.
1: Ismaël de Bruin met het NOS Journaal. Het Nederlandse cruiseschip Hondius komt de komende ochtend aan bij het Spaanse eiland Tenerife. Zo'n 29 passagiers en een deel van de bemanning gaan vervolgens aan wal, waar ze worden getest op het hantavirus. Daarna worden ze met bussen naar het vliegveld gebracht en vliegen ze naar vliegbasis Eindhoven. Onder hen zijn Nederlanders, maar ook mensen uit andere landen. De Hondius vaart zonder passagiers door naar de haven van Rotterdam. Drie passagiers van het schip overleden de afgelopen weken aan het hantavirus. In het centrum van Apeldoorn is de afgelopen avond opnieuw een protest tegen een asielzoekerscentrum uit de hand gelopen, meldt Omroep Gelderland. De ME werd ingezet om demonstranten van een rotonde te verwijderen. Daarbij werden agenten en ME'ers bekogeld met vuurwerk en bier. De politie had van tevoren gezegd dat het protest tot 8 uur mocht duren. Vrijdagavond waren er ook rellen en toen werden er 6 mensen aangehouden. In Tsjechië is de voetbalwedstrijd Slavia Praag tegen Sparta Praag afgelopen avond uitgelopen op een veld